0: Elke zondagmiddag op Radio West. Als de dag van toen met Bernard ter Horst.
1: We draaien heerlijke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Geven een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kunt winnen. En we brengen aan iets of iemand een ode.
0: Als de dag van toen. Elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Mensen vragen me altijd of ik tip en flow heb. Dat is om te roken, om wiet te roken. Maar ik rook geen wiet. Dus dat heb ik heel vaak.
1: Alsof dat hier op je voorhoofd staat.
0: Ja.
2: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
3: Ik denk niet dat hij vegetariër is, als je het zo ziet. Nee. Ik denk dat jij het ook niet bent. Nee, als ik jou zo zie, nee, dan hoor je ook bij die categorie.
2: Je ziet het in Allemaal Haags. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: One ticket, please. Long and mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk, maar een mensenrechtenorganisatie zegt dat er in ieder geval 7 zijn vrijgelaten uit 1 gevangenis bij Caracas. Een andere organisatie spreekt van zeker 12 dissidenten uit meerdere gevangenissen. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij en er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Vanavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport. Vanavond vanaf 8 uur. Elk uur op het hele uur.
0: Alleen op TV West.

0: werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij. En er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Ze konden snel worden getraceerd omdat het kenteken van een van de vluchtauto's bekend was. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. Vanavond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6:00. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Love and you is easy 'cause you're beautiful. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Dinsdag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Ze zijn in de woonkamer en zien op dat moment niet dat deze jonge man langskomt fietsen op een fatbike. Hij is duidelijk aan het checken hoe de situatie ervoor staat bij de woning.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Noord-Ierland wordt vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer, onder strikte voorwaarden. Zo moet het 's ochtends gebeuren en mogen er maar 35 mensen meedoen. Gisteren bepaalde een rechter nog dat de mars toch niet door mocht gaan, maar dat verbod werd vannacht in hoger beroep weer ongedaan gemaakt. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat tot paniek leidde. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht daarom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. De Merwedebrug bij Gorkum is weer open. Een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Het scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog, lokaal kan mist ontstaan. Minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Vanavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport. Vanavond vanaf 8 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Omroep West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
1: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
0: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. In Noord-Ierland wordt vanochtend een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer onder strikte voorwaarden. Tegenstanders hebben tot op het laatst geprobeerd de mars door de rechter te laten verbieden, maar vergeefs. De Merwedebrug bij Gorkum is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer. Het is droog met hier en daar kans op mist. Minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zondagmiddag op Radio West. Als de dag van toen met Bernard Terhorst.
1: We draaien heerlijke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Geven een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kunt winnen. En we brengen aan iets of iemand een ode.
0: Als de dag van toen. Elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
2: Op 89.3 Radio West.

0: eerder te horen op Radio West.
1: Ze lopen er eigenlijk achteraan tot het vrouwtje een beetje stil blijft staan en het toelaat dat hij er bovenop mag komen. En dan zullen ze gaan paren.
2: Dat ziet er eigenlijk een beetje uit als een dans, alsof ze danspasjes doen met elkaar.
3: Dit moeten we natuurlijk een beetje gepast doen natuurlijk. Een beetje romantisch verslag alsjeblieft, Bob, hiervan, alsjeblieft.
2: Ja, want het ene mannetjesflamingootje gaat achter het andere vrouwtjesflamingo aan. Die zet de ene poot voor de andere poot. Die kijkt een beetje naar die dijen die flamingo heeft. En die denkt, nou, lekkere flamingo-dijtjes. Dus kan ik daar wat mee? Nou, die vrouwtjesflamingo die speelt nog een beetje hard to get. Hè. Die steekt zo een beetje die veren op. En die denkt, nou, niet doen, niet doen. En dan gaan die vleugels wijd van die mannetjesflamingo. Die zegt, kom hier, mon amour. En die... Die zet nog een mooie stem op en die knipoog, ik zie een beetje een knipoog inderdaad. Wat komt daar? Een doos bonbons komt er onder die vleugel vandaan. Dat is ook wel heel apart om te zien, Menno. Ja, nou nu, dat vrouwtje van Mingo, die zwicht natuurlijk, dat snap je. Dat begrijp je. Ja, die denkt inderdaad van, oelala, wat is dit voor een leuke man, zeg. Potverdorie, zeg, hè.
3: Goed zo, genoeg.
2: Nou, en dan gaan ze, ja.
3: Het is helemaal duidelijk, Bob. Tot zo, hè.
2: Tot zo. De flamingo's heb ik achter me gelaten. Die zaten lekker te roken eventjes met elkaar. Zo'n sigaret is toch altijd prettig. Na zo'n vrijpartij. Ja, precies. Ja.
0: Radio West. Altijd.

Dierendag komt eraan en als jij je huisvriendje extra wil verwennen, dan moet je volgende week bij Radio West zijn. Doe mee met de Radio West Beestenboel en win een waardebon van €50 om te besteden bij de grootste dierenspeciaalzaak van Nederland in Den Haag. Volgende week wordt het een beestenboel, natuurlijk op Radio West.

0: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
1: Van Uffelen, Das is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
2: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
1: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
3: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit twee afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook nog een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug in Gorinchem weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Dunner asfalt scheelt 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. De maximumsnelheid op de Merwedebrug is verlaagd naar 70 km per uur. Vrachtverkeer mag er voorlopig nog niet overheen. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op gesprekken tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Soms moet je het gewoon even laten zien. Met reclame op TV West breng je jouw bedrijf letterlijk in beeld bij mensen in onze regio. Ook gezien worden door jouw klanten? Kijk voor de mogelijkheden op westreclame.nl.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Jouw bedrijf prominent in beeld? Ontdek TV West op westreclame.nl.
10: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
11: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
12: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
13: Hey Raymond!
14: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
15: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak's celloconcert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz' spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op concertgebouw.nl.
16: Hey Raymond!
14: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
17: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
18: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
19: Tot 9 uur, Klassiek op West.

Het is de laatste zondag van september en ik heet u welkom met een gedicht van de Franse schrijver Paul Verlaine. Op muziek gezet door Alfons Diepenbrock in een uitvoering door het Nederlands Kamerkoor. Chanson d'automne heeft geen erg vrolijke tekst. Het mijmert bij de vergankelijkheid van alle dingen. Je bent als een dor blad dat door de wind wordt meegevoerd, aldus de tekst. De herfst was en is een inspiratiebron voor velen. En ik heb er nog een paar voor u. Tweemaal de titel Herbstlied. Eerst van Felix Mendelssohn, ook bij hem over vergankelijkheid. Maar hij heeft een oplossing. Vriendschap die je door donkere tijden helpt. En dan herfstlied van Robert Schumann over de stilte in een bos waar alle vogels zwijgen. Dat geeft verlangen naar de puurheid van de winter, met daarna als altijd weer de lente. Tweemaal herfstlied.

Een dubbel herfstlied, eerst van Mendelssohn door het Encore Choir en vervolgens van Robert Schumann met de stem van Carolyn Sampson. En dan is er nog een die jaarlijks wat verzoekjes oplevert. Van Johannes Brahms, het vijfde van zijn fünf gezangen. Gemaakt door de componist op 55-jarige leeftijd. Hij is dan somber gestemd in zijn vijf liederen. Te beginnen met het donker worden, de nacht. Nog een laatste beetje geluk en overpijn zingen bij een verloren jeugd. De cyclus sluit af met Im Herbst.

Im Herbst van Johannes Brahms, gezongen door Capella Amsterdam onder leiding van Daniel Royes. Een lievelingsstuk voor veel koorzangers vanwege het diepe gevoel en zeker ook omdat de noten niet al te moeilijk zijn. Voor een ander lied over september gaan we de oceaan over. Het is afkomstig uit de musical Knickerbocker Holiday op muziek van Kurt Weill. Over de gouverneur van Nieuw Amsterdam met de naam Peter Stuyvesant. In het verhaal is hij corrupt en leidt een fascistisch regime. Het stuk loopt heel goed in de jaren vlak voor de Tweede Wereldoorlog, 1938-39. Uit de Knickerbocker Holiday zingt een al wat oudere Stuyvesant die terugblikt op zijn leven. En de titel is dan September.

September van Kurt Weill. U hoorde Daniel Hope met het Zürcher Kammerorchester. Somberheid over herfst en vergankelijkheid is van alle tijden. Maar vandaag zijn er meer zaken waar mensen minder blij van worden. Eén daarvan is aanhoudend oorlogsgeweld. Maar dat lijkt, net als de herfst, van alle tijden. En ook over de oorlog is een grote hoeveelheid muziek ontstaan. Ik kan kiezen en voor vandaag werd het Igor Stravinsky. Over een soldaat die zijn ziel, en dat is een viool, verkoopt aan de duivel. In ruil zal hij de toekomst kunnen voorspellen en ja, uiteindelijk heel erg rijk worden. Dat gebeurt ook, maar hij blijkt niet gelukkig met al die rijkdom. Ik heb voor u tweemaal een mars. Allereerst de mars van de soldaat en daarna die van de duivel.

uit L'Histoire du Soldat van Igor Stravinsky. U hoorde leden van London Sinfonietta onder leiding van Ricardo Chailly. En wanneer je het over oorlog hebt, gaat het al snel over wapens. In het verleden waren die wapens vrij simpel. En ze konden gewoon gemaakt worden door de wapensmid. Operettecomponist Albert Lortzing zette de wapensmid in de hoofdrol. Het verhaal speelt in de 16e eeuw in de Duitse Worms. De graaf is verliefd op de dochter van de wapensmid, die echter niets moet hebben van deftige edellieden. Geef hem maar een eenvoudige ambachtsman. Nou, de rest van de verwikkelingen in deze operette zal ik u onthouden. Hier een stukje van de muziek.

Man wird ja nur einmal geboren, uit de Der Waffenschmied van Albert Lortzing. We zeggen een operette en anderen zeggen dit is een opera. Maar de kenners hebben het vast al gehoord. Dit was de stem van Fritz Wunderlich. En die is natuurlijk onvergetelijk. Samen met het radioorkest uit München. Nou, tijd om even tot bezinning te komen na al dit wapengeweld. We hadden vorige week al de vredestichters op muziek gezet door Carl Jenkins. Hij maakte meer over vrede, waaronder zijn allerbekendste. En dat is de Mass for Peace, de mis voor de vrede. Luister naar het Agnus Dei uit deze mis.

Unused Day uit de Mass for Peace van Carl Jenkins door de London Philharmonic. Dan muziek om even bij te komen. Pianist, componist die daarvoor een bijna nieuwe stijl ontwikkelde, was Ludovico Einaudi. Muziek die het midden is tussen meditatie, ontspanning en schoonheid. En na hem door heel veel pianisten nagevolgd. Liefhebbers kunnen zaterdag terecht in de Haagse Nieuwe Kerk voor een programma met de titel Onder Einaudi's Vleugels. Muziek van Einaudi en anderen door Anouk Brocard viool en Ernst Munneke piano. Maar ik heb voor u vandaag de meester zelf met één van zijn bekendste. Over de ochtend gaat Una Mattina.

Ludovico Einaudi met Una Mattina. Misschien zijn allerbekendste. In elk geval voor ieder die de film Les Intouchables zag. Veel meer van Einaudi en componisten die zijn stijl omarmden donderdag in de Nieuwe Kerk. En hopelijk bemachtigt u daarvoor nog een kaartje, want ik zie dat dat heel snel gaat. Filmmuziek brengt me bij een ander concert. Vanavond om 7 uur brengt het Belgische ensemble La Chapelle Sauvage muziek van de Japanse componist Joy Hisaishi. U gaat ervoor naar de Lutherse kerk. Hisaishi is een veelzijdige Japanse componist. Van minimalistisch tot symfonisch voor allerlei bezettingen, van klassiek tot elektronica. Veel mensen kennen zijn muziek van veel Japanse animatiefilms die hij zelf maakt in een eigen studio. Ik heb er hier een stukje muziek uit de film The Wind Rises, A Journey.

The Wind Rises uit de animatiefilm A Journey van Joy Hosaishi. Zijn muziek ook vandaag in de Haagse Lutherse kerk. Dan vieren we vandaag de geboortedag van Antonio Casimir Cartellieri. Hij was een Poolse componist, geboren op 27 september 1772 in Danzig, tegenwoordig Gdansk. Hij verhuist met zijn moeder, operazangeres, naar Berlijn, waar hij compositie studeert, en verhuist dan vervolgens nog eens naar Wenen om les te krijgen van Antonio Salieri. En hij raakt daar ook bevriend met ene Ludwig van Beethoven. Het is tijd om eens iets van hem te horen. Hier is het eerste deel, het Allegro uit zijn eerste symfonie.

eerste deel uit de eerste symfonie van Antonio Casimir Cartalieri. Poolse componist met een Italiaanse vader, zoals u aan de naam kunt horen. Hij was bevriend met Beethoven. En Beethoven speelt ons naar het nieuws van 8 uur. Het is het jaar 1813. Napoleon is na eerdere nederlagen op de terugtocht naar Frankrijk. Bij het Duitse Hanau probeert het Oostenrijks-Beierse leger zijn terugtocht over de Rijn te blokkeren. Een bloedige veldslag volgt, verloren uiteindelijk door de Oostenrijkers. Op 8 december van dat jaar wordt een benefietconcert georganiseerd voor de soldaten die gewond raakten tijdens deze veldslag. Beethoven schrijft hiervoor zijn 7e met in het tweede deel een treurmars. Het was een groot succes en dit tweede deel moest met Beethoven zelf op de bok nog een keer herhaald worden. Nou, we gaan met dit deel, het eerste uur klassiek, met heel veel oorlog en vrede, afsluiten. Nou, het nieuws van 8 uur, nog een heel uur klassiek, dus graag tot zometeen.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
10: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
9: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
10: Van Uffelen Broekenweek, tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
11: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
12: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
13: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend door de asielminister. 42 gemeenten staan onder toezicht van de minister, omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. Veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met wat zij doen, zoals de opvang voor Oekraïners. Die telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van de gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. In het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt door een steekvlam. Iemand zou tijdens een buurtfeest brandbare vloeistof op het vuur hebben gegooid. Het Dagblad van het Noorden meldt dat 8 mensen brandwonden hebben en 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De EU trekt ruim €700 miljoen extra uit voor vluchtelingen en noodhulp wereldwijd. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen bekendgemaakt. Het grootste deel van het geld gaat onder meer naar de bescherming en opvang van vluchtelingen in Afrika. Maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Verder stelt de Europese Commissie €7,5 miljoen beschikbaar voor de bestrijding van ebola in de Democratische Republiek Congo. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. En ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren daarna niet meer welkom in Volendam. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit twee afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
15: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
16: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp, kennis van kracht.
15: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert Heijn.
18: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
19: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
20: De nieuwe Bed WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
21: Goedemorgen.
20: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
21: Echt waar, joh?
20: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
22: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
23: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
24: Hallo, eet smakelijk voor straks.
23: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
26: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
23: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
26: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
27: Tot 9 uur, Klassiek op West.

Welkom terug voor een tweede uur klassiek met een pianiste die een buiging maakt naar beeldend kunstenaar Frida Kahlo. De titel is Alma Fuerte en dat betekent sterke ziel. De beeldend kunstenaar Frida Kahlo had niet alleen polio, maar liep ook nog een ernstig ongeluk op. Haar fysieke lijden wist ze op een prachtige wijze te verbeelden in haar kunst. De pianiste is sterrenhond. Zij speelt werk van de grote pianocomponisten, maar componeert ook zelf, zoals dit eerbetoon. En u kunt haar gaan zien en horen aanstaande vrijdagavond in de Houtkrustkerk. Daar speelt ze ook werk van de Turkse pianist en componist Fazıl Say. Nou, hier is hij met Kumru, dat is de duif.

Koemroe, de duif, zoals die klinkt op de piano van en door Fazil Say. Ook zijn muziek vrijdag in de Houtrustkerk, vertolkt door Sterrehond. En dan de laatste zondag van de maand weer kantatendienst in de Haagse Kloosterkerk. BWV 47 werd door Bach geschreven in 1726. En dat werd allemaal mooi uitgevoerd op zondag 13 oktober. Kern is de parabel over feestgangers die zichzelf, zonder uitgenodigd te zijn, aan het hoofd van de tafel plaatsen. Wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden. Oftewel, wie zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. Maar ook wie zichzelf vernedert, zal uiteindelijk verhoogd worden.

Het openingskoor die u terugvindt in Bachs werken Verzeichnis 47, een kantate. Deze hele kantate klinkt vandaag om 10:30 in de Kloosterkerk aan het Haagse Lange Voorhout. En dan heb ik hier een andere Bach. Zijn naam is Johann Ludwig Bach, geboren in 1677 en kantoor in Meiningen. Hij was een achterneef van Johann Sebastian. En er zijn er veel. De stamboom van het geslacht Bach telt maar liefst 37 muzici. Huidige dirigent van de Nederlandse Bachvereniging, Johanna Soler, nam de moeite om een aantal van hen te laten klinken. Hier is Johann Ludwig met de kantate Door zijn erkentnis. U luistert naar twee delen uit deze kantate.

De Capella Solerta, onder leiding van Johanna Soller. Met twee delen uit de kantate Door zijn erkentnis van Johann Ludwig Bach. Aanstaande woensdag kunt u gaan luisteren naar de Nederlandse Bachvereniging met hun productie De Schoonheid van het Verschil. Met werk van Johann Sebastian en Johann Christoph Bach, Dietrich Buxtehude en Arvo Peert. U bent daarvoor welkom in de Haagse Lutherse Kerk. En in Leiden vandaag weer het Califax Reed Quintet op het podium van de Stadsgehoorzaal. Ze zijn er met het programma Menu de Saison. En op dit seizoensmenu werk van Janacek, Prokofjev en Ravel. Van de laatste klinkt Le Tombeau de Couperin. Luister naar de toccata uit dit erebetoon van Ravel aan zijn grote voorganger.

Toccata uit Tombeau de Couperin van Maurice Ravel door het Califax Reed Quintet. Het hele stuk samen met muziek van Janacek en Prokofjev door ditzelfde ensemble van rietblazers. En dan begint ook weer het seizoen in de Oudshoornse kerk in Alphen aan de Rijn. Stichting Cornelis de Vlaming nodigt donderdag het Brakman Pianotrio uit voor het openingsconcert. Op het programma onder meer het pianotrio nummer 3 in D-klein van Ludwig van Beethoven. Hier is het derde deel, het menuet.

Menuet uit het derde pianotrio. En de luisteraars met een absoluut gehoor hebben gehoord dat het niet D-klein, maar C-klein was. In elk geval van Ludwig van Beethoven. Het hele stuk samen met muziek van Dvorak en Arnold Schoenberg aanstaande donderdag in de Oudshoornse kerk in Alphen. Dan door het Brakman-trio. Ga voor alle informatie en kaarten naar de site van de Stichting Cornelis de Vlaming. Geboortedagen leveren altijd weinig gehoorde componisten op. Vaak heb ik niet alleen hun muziek nooit gehoord, maar zelfs de naam is dan nieuw. Zo werd op 27 september 1912 in Helsinki Tauno Martinen geboren. In een bijna 100-jarig leven schreef hij maar liefst 10 symfonieën, 17 concerten voor verschillende instrumenten, werk voor harmonieorkest en, houdt u vast, 27 opera's. Waarom horen we eigenlijk zo weinig van hem? Nu, bij zijn geboortedag het derde deel Allegro Assai uit zijn Nonet voor 9 muzici.

Het Allegro assai uit het nonet nummer 1 van de jarige Finse componist Tanau Martinen. Dit was het Martinen-ensemble. Laten de programmeurs zijn werk wat vaker laten klinken. Dan ook nog een overlijdensdatum. Hyacinthe Jardin overleed in Versailles op 27 september van het jaar 1800... op slechts 24-jarige leeftijd. Hij maakte een grote hoeveelheid kamermuziek, waaronder veel strijkkwartetten. Ik heb hier van hem de finale uit het eerste strijkkwartet.

Het Diderot String Quartet speelde van Hyacinthe Jardin de finale uit het eerste strijkkwartet. En dat bij de herdenking van zijn overlijden op 27 september van het jaar 1800. Hij was slechts 24 jaar, maar laten we hem en zijn muziek niet vergeten. Versailles, daarover hadden we onlangs een mooi Radio West concert in de Oude Kerk in Rijswijk. Het volgende concert daar is op 4 oktober. En dan gaat het over de avontuurlijke componist Georg Philipp Telemann. Hij was slim. Zo gaf hij een tijdschrift uit waarin hij steeds een compositie van eigen hand opnam. En zo werd hij in heel Europa gespeeld en beroemd. Ik heb hier een opname van het ensemble dat u ook 4 oktober in Rijswijk gaat horen. Van Telemann 3 deeltjes uit het quintet in A klein.

uit het quintet in A Klein, een ensemble met Wouter Verschuren en Catherine Kok. U gaat het allemaal horen volgende week zondag in Rijswijk. En dan hebben we deze dagen veel start- en openingsconcerten bij een nieuw seizoen. Maar er worden ook mooie zomerse concertenreeksen en festivals afgesloten. Zo is vandaag het laatste concert in het programma Green Notes in de tuin van Museum Rijswijk. Vandaag kunt u daar gaan luisteren vanaf 3 uur naar Thijs Klaassen en zijn trio. Nou, van dit trio heb ik geen opname voor handen, maar ik heb hier wel bassist Thijs Klaassen in het Floris Kapijnen trio. Kunt u hem toch nog even gaan beluisteren. Hier zijn ze met Counter.

Het Floris Kapijnen trio met Counter. En daarin hoorde u bassist Thijs Klaassen. En hij is vanmiddag met zijn eigen trio te horen in de tuin van Museum Rijswijk. Dat is om 3 uur. En daarmee gaan we naar het laatste klassiek voor vandaag. Vrijdag speelt het Residentieorkest in Amare. Muziek van Philip Glass en de derde symfonie van Sergei Rachmaninov. En met het derde deel uit deze symfonie zeg ik u voor vandaag gedag. Nog een heel mooie zondag.

0: Klassieke West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
7: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
8: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
9: Elke dag luisteren duizenden mensen naar Radio West. Thuis, onderweg en op het werk. Wil jij met jouw bedrijf ook tussen de oren komen bij onze luisteraars? Adverteer op Radio West. Ontdek de mogelijkheden op westreclame.nl.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Ook jouw bedrijf laten horen in de regio? Kijk op westreclame.nl.
11: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
12: In Vrouwenakker is het 15 graden en in de Engel ook. Bij een lichte oostenwind wordt het vandaag maximaal 23 graden.
13: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
14: Goedemorgen, het is 9 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Voor de 4e keer dit seizoen zijn supporters van Rijnburgse Boys betrokken geraakt bij ongeregeldheden. Na de uitwedstrijd tegen IJsselmeervogels ontstond een vechtpartij en raakte iemand gewond. De mobiele eenheid kwam ter plaatse, er is niemand aangehouden. Tientallen mensen hebben gisterenmiddag gedemonstreerd bij het asielzoekerscentrum aan de Kleveringsweg in Delft. De demonstratie was niet aangekondigd en is door burgemeester Alexander Pechtold beëindigd. De politie voorkwam dat demonstranten het terrein van het AZC op konden en sloot de weg af. En wielrenster Demi Vollering uit Pijnakker is in Canada voor het eerst wereldkampioene op de weg geworden. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
15: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een café in Zuid-Afrika zijn 17 mensen doodgeschoten. Zeker 15 anderen raakten gewond. De schietpartij was gisteravond in en voor een café ten westen van Johannesburg. Een groep van 8 gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna zijn ze gevlucht. De politie is bezig met een klopjacht op de daders. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend, blijkt uit een rondgang van de NOS. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. En veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun inspanningen, zoals de opvang van Oekraïners. Dat telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement van het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Een belangrijke oliepijpleiding in Libië is weer heropend. De leiding werd eerder deze week afgesloten door gewapende beveiligers. Zij eisten hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden. Door de sluiting daalde de olieproductie, wat gevolgen had voor de economie. En ook werd gewaarschuwd dat het grote impact zou hebben op de elektriciteitsvoorziening in het land. Om de actie van de beveiligers te stoppen, heeft de Libische premier hun salarissen verhoogd. En daarna werd de oliepijpleiding heropend. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
14: En na de reclame muziek van Paul McCartney en Stevie Wonder. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
16: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
17: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
16: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
17: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
18: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
19: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Helm Sanitair en Tegels in Pijnakker.
18: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
20: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
21: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
22: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
23: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
23: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
23: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
23: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
23: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
22: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
24: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
25: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
26: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
27: Honda, the power of dreams.
0: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Tot 10 uur. Uit.

Paul McCartney en Stevie Wonder, Ebony and Ivory. Goedemorgen. Er zullen ongetwijfeld mensen hebben gemopperd op Robert-Jan Stips en zijn muzikale vrienden toen die in de jaren 60 met hun muzikale carrière begonnen. Want ja, die jongens werden toch gezien als langharige punknozems die lawaai maakten. En toch is Robert-Jan zelf altijd van mening geweest dat er helemaal niet zoveel verschil is tussen zijn muziek en de klassieke muziek. En dat gaat hij donderdag weer even demonstreren in Delft met naast zich violiste Marieke Brokamp. Ga je zo meteen meer over horen. Cabaret komt straks van Najib Amali. Hij neemt ons ruim 20 jaar mee terug in de tijd, naar de tijd van de allereerste editie van Idols met Jim, Jamai en Hint. En de zomer maakt een soort van kleine comeback in de komende week. Ook fijn om te horen. Jordi Bloem kan ons precies vertellen wanneer en op welke dagen dat gaat gebeuren. Uit. Maar allereerst een modern sprookje dat voor het eerst verscheen in 1943. De Kleine Prins van Antoine de Saint-Exupéry. Het werd het meest vertaalde boek uit de Franse literatuur en het staat zelfs in de top 100 van de beste boeken ooit. Dat is nu in de theaters te zien in de vorm van een familiemusical over de kleine prins uiteraard die op avontuur gaat met een piloot. En die piloot wordt gespeeld door Zoetermeerder René van Koten.

0: Kleine Prins van Saint-Exupéry. En vertaald in een, het verhaal is bekend bij heel veel mensen, denk ik. Mooi verhaal, vertaald met prachtige liedjes. En de originele artwork van het boekje erbij. En een prachtige familiemusical.
1: Ben jij de Kleine Prins?
0: Ik ben de piloot. De schrijver eigenlijk, Saint-Exupéry, die zelf ook piloot was. En die de Kleine Prins tegenkomt in de woestijn. En door de ogen van die Kleine Prins eigenlijk naar de mensen gaat kijken. En weer een beetje ontdekt. Het verloren kind in jezelf vinden, daar gaat het een beetje over. Weer een beetje op een andere manier naar de wereld kijken.
1: Maar wat is dat voor man, die piloot?
0: Nou, het is de verteller in het verhaal. Het is gewoon een volwassene. Die zelf misschien ook, want het boek begint met het tekenen van een boa constrictor die een wild dier heeft ingestoken. Iedereen ziet er een hoed in. Dus dan heeft hij besloten, oké, volwassen mensen stop als klein kind. Hadden deze hele leven, neemt hij dat mee. En hij komt de Kleine Prins tegen in de woestijn en die vertelt over zijn verre planeet. De Kleine Prins en over de ijdeltuit en de roos en alle bijzondere dingen. En op die manier kijken we door die ontmoeting met de Kleine Prins ontdekt de piloot ook weer dat wat echt belangrijk is in het leven, dat je dat soms niet kan zien met het oog, maar dat dat met het hart te zien is. En dat is een beetje de boodschap.
1: Weet je, het kind terugvinden in jezelf. Hè? Hoop je ook dat het publiek straks met dat gevoel theater uitgaat? Want ik heb mezelf weer even teruggevonden.
0: Ja, ik hoop dat je dat. Het draait natuurlijk. Wat een familiemusical is van. Voor kinderen gaat het over het ontdekken van de wereld. Voor volwassenen gaat het over dat kind weer vinden in jezelf. Voor ouderen gaat het misschien over verlies, want dat zit er natuurlijk ook in. Dus er zit voor iedereen wel een mooie thematiek in, vind ik. En ik heb zelf, als ik het boekje lees, of ook als ik het script als we erin bezig zijn, dat het me ook raakt. Omdat ik die verwondering die kinderen hebben. Ik heb het voorbeeld een paar keer genoemd al, maar het moment dat ik zelf mijn dochter, de oudste dochter, toen een jaar of 3, 4 werd, voor het eerst een regenboog zag. Toen keek zij op naar die regenboog op een manier en zij sprak daarover, waardoor ik ook weer voor het eerst naar die regenboog ging kijken. En daarvoor dacht ik altijd, ja, een regenboog, boeien, het gaat regenen, of het regent. En toen dacht ik opeens, oh wauw, ja, wat mooi eigenlijk. Dus, en die verwondering, hoe kinderen naar dingen kijken, zeg maar, ik denk dat we dat allemaal een beetje meer houden, dat de wereld een mooiere plek zou zijn.
1: René van Kooten uit Zoetermeer speelt de hoofdrol in De Kleine Prins. En die mooie familievoorstelling zie je op 4 oktober. Dus volgende week zondag in de Goudse Schouwburg. Later ook nog in Alphen aan de Rijn, Naaldwijk, Leiden, Zoetermeer en heel veel andere plaatsen. Dit is Douwe Bob, Note to Myself.

0: Douwebop, note to myself.
1: De agenda.
0: Het Vliegerfestival is er weer op Scheveningen dit weekend. Het is een van de bekendste festivals van Europa. En dan verandert dat strand van Scheveningen in een kleurrijk spektakel met 100 vliegers uit binnen- en buitenland. En met het mooie weer van dit weekend is dat natuurlijk helemaal een lust voor het oog. De vliegers kunnen allerlei maten hebben. Van heel klein handgemaakt tot enorm en tientallen meters groot. Het festival is gratis toegankelijk voor iedereen en het is vandaag van 11 tot 5. Historisch Zoetermeer is het jaarlijks gratis theaterfestival in de stad. Want als stad is Zoetermeer dan wel nog vrij jong, maar er waren al 1000 jaar geleden mensen op die plek. Er is dus wel degelijk veel historie te vertellen. En dat doen ze aan de hand van allerlei kleine voorstellingen in de open lucht. Er zijn kramen, er is muziek, er zijn shows. Een van de voorstellingen heet De Turfheksen. En die gaat over de eerste turfstekers die daar hebben gewoond. En dan zijn er ook nog ridders op paarden. Er is Keltische muziek. En dat allemaal dus vandaag in het weekend van Historisch Zoetermeer. En in Museum de Laakhal in Leiden kun je vanaf dit weekend naar de tentoonstelling Tuin der Lusten, de 17e eeuw in bloei. Die wordt als bezoeker meegenomen naar een tijd waarin bloemen niet alleen werden geschilderd omdat ze mooi zijn, maar ook omdat ze vertelden over de wereld daaromheen. Over verzamelen en ontdekken, over handel en wetenschap en over de menselijke fascinatie voor de natuur. Meer dan 300 kunstwerken vertellen dat verhaal nu in Museum de Laakhal in Leiden.
1: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.

0: Tom Jones, She's a Lady. Het is tijd voor cabaret. Harry Jekkers die zegt altijd dat het plat Utrechts na het Haags zijn meest favoriete Nederlandse accent is. En ik kan me daar al iets bij voorstellen, want ik mag dat Utrechts ook al heel graag laten horen in de cabaretfragmenten in dit programma. Gisteren nog, Herman van Veen, die speelde een ras-echte Utrechtenaar. Najib Hamali is dat niet. Die groeide op in Krommenie in Noord-Holland. Maar inmiddels woont hij al wel heel erg lang in de provincie Utrecht. En dan hoor je zo'n accent natuurlijk gewoon op straat. Stel je voor, een Utrechtse jongen die door zijn vader wordt verplicht om mee te doen aan Idols. Nou, dat gaat dan zo.
1: Melvin, moet je luisteren, man. Als die volgende hier in Utrecht zijn, ga jij doen met Idols. Ik goed? Melvin, kijk dan naar papa. Jij gaat meedoen met Idols. Ik heb toch veel beter zingen dan die Jim en die Jamal en die Boris bij elkaar, man. Die laat me zakken. Ik heb toch niet zingen, je gek. Je gaat door naar die volgende ronde, Melvin, wat er ook gebeurt. Slapen zak. En uiteindelijk is Idols ook in Utrecht de voorronde en daar staat Melvin.
2: Hi, jij bent...
1: Melvin, uit Utrecht!
2: Ja, dat kunnen we horen. Sorry. Jongens, niet meer lachen. Nee, hou op, dat is niet leuker.
1: Melvin, wat ga je voor ons zingen? Een liedje van je Throatcheck.
2: Ik heb het niet verstaan. Nee, schrijf me wat op, joh.
1: Melvin, ga je gang. Throatcheck. Don't you come back no more, no more. Throatcheck. Don't you come back no more. Oh, woman, why treat me so mean? You're the meanest woman I ever seen. And if you set me so, oh, I'm gonna pack my things and go. That's right. Stop maar even, Melvin. Stop even. Hallo, hallo, hallo, mensen. Geen valse hoop. Melvin, we hebben je even laten stoppen, want dit kan niet, hè? Je staat erbij als een zoutzak, ja? Je kunt niet zingen. Doe ons en een ander dit nooit meer aan. En met het hoofd van jou zul je nooit een idol worden, ja? Dus pak de sneltrein maar weer terug. Of spring er eerst even voor. Ik kijk even naar mijn collega. Ja.
3: Toedeledokie.
1: En daar staat Melvin. Uitgelachen door 4 volwassenen. We kijken er allemaal naar. Het is te ranzig voor woorden, maar dit willen we zien. We zitten waarschijnlijk te wachten op idols in de gevangenis. Dat komt eraan, hè? Zing je vrij. Gevangenen zingen een lied. Degene die het mooiste heeft gezongen, wordt vervroegd vrijgelaten. Zing je... Welkom bij de 5e aflevering van...

jaar geleden, maar ze denken nog heel veel aan haar. En Mirjam ging altijd naar diverse sportscholen en was heel sterk. Ze kon met een leren riem om haar middel een vrachtwagen in beweging brengen. Ja, dat is gebeurd op het Zegbroek Festival in 2015. Nou ja, ze had 90 moeten worden, maar het werden er geen 41. Ze is bekend in heel Den Haag, zeggen de trotse Ria en Kees. En Edith Piaf moet het worden. Non, je ne regrette rien.

0: Edith Piaf, een verzoekje van Ria en Kees Sjorda voor hun dochter.
1: Wij zijn een ondernemende gemeente, dat zit in onze genen, we weten niet beter. En daarbij maken we ook gebruik van arbeidsmigranten.
2: In 2004 waren ongeveer 20.000 Polen in Nederland. Nu zijn meer dan 250.000.
3: In onze regio wonen en werken veel arbeidsmigranten uit andere Europese landen. Die hebben woonruimte nodig en dat zorgt voor problemen. Hoe los je dat op?
4: En als de baan kwijtraakt, dan hebben ze ook geen huis meer.
5: Draait de sector op uitbuiting, dan is er geen plek voor die sector hier in Nederland. Ook niet in de rest van Europa. Kunnen we het op een betere manier doen, dan vind ik het goed.
3: Je ziet het in Brussel in de buurt. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.
0: Op de voicemail een berichtje van Ellie Morel uit Den Haag. Ze vraagt een plaat aan voor Renske Schaapman, ook uit Den Haag. Omdat jij van Nick en Simon.

Zeg je Nick, zie je Simon, omdat jij, een verzoekje van Ellie Morel, voor Renske Schaapman. Karel de Romein uit Lisse vraagt een plaatje aan voor Henny Kling uit Sassenheim. Karel schrijft, sinds kort heb ik een nieuwe liefde gevonden in Henny. 78 is Henny en hij is zelf 76. Nou, na 6,5 jaar weduwnaar toch weer de kriebels gekregen. Nou, we kunnen het heel goed vinden met elkaar. Dat is toch mooi. Voor Karel en Henny een romantische plaat van Julio Iglesias. Amor, amor, amor.

Julio Iglesias en Amor, Amor, Amor voor Karel de Romein en Henny Kling. Dat jullie het nog maar heel fijn mogen hebben. Jan Konings uit Pijnakker vraagt een plaat aan. Hij zegt, ik ben geen Amsterdammer, maar in de jaren 50 wel een beetje besmet geraakt met de muziek van de volkszangers Willy Alberti en Johnny Jordaan. Want op ieder feest werd deze muziek gedraaid. Vooral van Johnny Jordaan. Jammer dat deze muziek wordt vergeten. Ik denk dat veel oudere luisteraars hier plezier aan beleven. Nou, niet alleen de oudere luisteraars hoor. Hier zijn ze met Aan de voet van die mooie wester.

0: Ah, de goede oude tijd. Willy Alberti en Johnny Jordaan draaiden we op verzoek van Jan Konings uit Pijnakker.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook. Muziek van alle tijden, Laan van Schravemade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er ook nog de voicemail 070 307 8061. Dit is Radio
0: West. Een mailtje van Medi uit Leidschendam. Een ouderwets vrolijk makend singeltje van Harry Belafonte. Is een van de plaatjes die ze meegenomen heeft. Ze was vrijwilligster. Op haar draagbare koffergrammofoontje voor de bewoners van een verpleegafdeling. Dat zijn mooie herinneringen. Will his love be like his rum?

Harry Belafonte en Will His Love Be Like His Rum draaiden we op verzoek van Mehdi uit Leidschendam. Rudy van den Berg uit Den Haag vraagt een plaatje aan voor Brenda Jutte. Hij schrijft erbij: voor mijn kleine theelepelvrouwtje Brenda. Ja, dat kan. Volgend jaar zijn we alweer 25 jaar samen. Jij bent mijn maatje, mijn grote liefde en degene met wie ik alles samen doe. Je bent een ontzettend harde werker en ik ben ontzettend trots op jou. Na al die jaren hou ik nog steeds ontzettend veel van je. En is dat uiteindelijk alleen maar meer geworden. En dat zal ik blijven doen. Vandaag, morgen en voor altijd, Brenda. Jij bent mijn alles. Ja, goedemorgen. Wat een ode. Marco Borsato zei...

Marco Borsato en zij. En zij is Brenda Jutte. En het verzoekje komt van Rudy van den Berg. Anneke van Rijn van Os die vraagt een plaat aan voor haar broer en de ex-baas. Hij was namelijk Freesia-kweker, ja, uit Poldijk. Donderdag de 24e was hij jarig. Hij werd 76 jaar. En de plaat die ze graag wil horen is Procol Harum met Wider Shade of Pale.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Vanavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport. Vanavond vanaf 8 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Bees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
10: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
11: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
12: Honda, the power of dreams.
13: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
15: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
14: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
15: Van Uffelen Broekenweek, tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
16: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
17: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: In Leiderdorp is het 17 graden en in Katwijk ook. Het blijft droog en bij een lichte oostenwind wordt het maximaal 22 graden.
19: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
20: Goedemorgen, het is 11 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regio nieuws. Boeren en ondernemers langs de N468 tussen Maasland en Schipluiden hoeven straks geen kentekens meer door te geven voor zwaar bestemmingsverkeer. De provincie wilde dat aanvankelijk wel verplichten, maar vindt zo'n registratie bij nader inzien niet werkbaar. De politie zoekt getuigen en camerabeelden van de ongeregeldheden tijdens de demonstratie vorige week zaterdag op het Malieveld in Den Haag. Een deel van de demonstranten gebruikte geweld tegen de politie en journalisten en ze richtten vernielingen aan en riepen antisemitische leuzen. En voor de vierde keer dit seizoen zijn supporters van de Rijnburgse Boys betrokken geraakt bij ongeregeldheden. Na de uitwedstrijd tegen IJsselmeervogels gisteren ontstond een vechtpartij en raakte ook iemand gewond aan zijn hoofd. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
21: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar naast Brits ook Amerikaans luchtmachtpersoneel gelegerd is. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er is nog veel onduidelijk. Volgens de Britse politie zijn meerdere mensen opgepakt. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemas in Portadown geblokkeerd. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeren de route. In de jaren 80 liep de Oranjemars vaak uit op gewelddadigheden en daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het weer onder strikte voorwaarden doorgaan. Tegenstanders vrezen opnieuw voor ongewelddadigheden. En ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen. Veel gemeenten die onder toezicht staan omdat ze te weinig asielzoekers opvangen, vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met al hun inspanningen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. De gemeente Vught zegt bijvoorbeeld veel Oekraïners op te vangen. En in Eersel werden twee voorstellen afgewezen. De prijs voor het beste natuurboek gaat dit jaar naar Tine Hens en haar boek Archief van Mogelijk Verlies. Dat is bekendgemaakt in het programma Vroege Vogels op Radio 1. Het boek van de Vlaamse Tine Hens gaat over planten, dieren en natuurverschijnselen die dreigen te verdwijnen. Volgens de jury weet Hens in het boek de lezers te ontroeren. Ze wint onder meer een geldprijs van 5000 euro. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolken. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: En na de reclame, muziek van alle tijden. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app en kijk op omroepwest.nl.
2: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
22: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
23: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
24: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Leeuwen Keukens en Badkamers in Hillegom.
25: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
26: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
27: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
25: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
26: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
28: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
29: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
30: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
31: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
32: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
33: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
34: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei!
1: tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
3: Ga je niet in te smeren?
1: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
33: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
4: Tot 12 uur.

En met Little Eva, The Locomotion, begonnen we tweede uur van Muziek van Alle Tijden. We draaiden dit op verzoek van Jim Toet voor Stien Toet uit Loosduinen. Ze maakte zware tijden door vanwege het overlijden van haar man en twee schoondochters. Jim komt uit Rijswijk en het was dus voor Stien uit Loosduinen. Op de voicemail een berichtje van Marty Gerritsen van Rietpaap uit Den Haag. Ze wil een plaatje aanvragen voor haar man Joop. Die is door het oog van de naald gekropen. Vorig jaar had hij hartproblemen. Maar het is gelukkig allemaal weer goed gekomen. Misschien wel dankzij de Engelbewaarder.

Dankzij die engelbewaarder loopt het gelukkig goed af, ook voor Joop. En vandaar dus het verzoekje van Marty Gerritsen van Riet Paap, de engelbewaarder van Mieke. Tolf Rieke die wil een plaat aanvragen voor Marianne van der Peil. Ze is de liefste vrouw van renbaan Duindicht en was vorige week zaterdag 19 september jarig. Maar Dolf was te laat met aanvragen, vandaar dat hij alsnog hoopt dat we deze plaat kunnen draaien. Hij wenst haar nog veel leuke en gezonde jaren. Hier is Lady Gaga samen met Bradley Cooper. Shallow.

0: Uit de film A Star Is Born, hè? Dat is natuurlijk weer een remake van die oude film met onder andere Barbara Streisand erin. Nu hoorden we Lady Gaga samen met Bradley Cooper. We draaien het voor de jarige Marianne van der Peil uit Den Haag. Het verzoekje komt van Dolf Rieke uit Voorhout.
1: Je luistert naar muziek van alle tijden.
0: Een mailtje van Marie-José Wagener van de Kamp uit Den Haag. Deze keer graag een plaatje van Ella Fitzgerald. Oh, dat is... Kees kijkt er ook van op. Nou ja, vooruit dan maar. Mixed Emotions. MUZIEK

Ella Fitzgerald en de Mixed Emotions natuurlijk voor Marie-José. Op de voicemail een gezellig verhaal weer van onze vriend Sjaak Pegels uit Schravendeel. Hij wil een plaatje aanvragen van Arne Jansen. En dat moet dan worden Als een meeuw in de wind, samen met de begeleidingsband Les Cigales. Komt allemaal uit 1983 voor alle luisteraars. En deze keer ook speciaal voor Jorinda vanwege haar knieblessure door de onverwachte Crocodile Dundee bij de koffiemachine. Ze begrijpt het wel. Iets met de hond van haar collega. Nou, wij zijn het spoor helemaal bijster, maar hier is Arne Jansen.

Arne Jansen en Le Cigale als een meeuw in de wind, op verzoek van Sjaak Pegels uit Schravendeel. Een verzoekje van Wai Jong Schuiten Ip uit Den Haag. Een plaat voor Charles Schuiten. Baby Baby van Mok Saïb. Want morgen dan is Charles zijn verjaardag. Dan wordt hij 80. En dat is ook de man met wie ze al meer dan 42 jaar gelukkig is getrouwd. Nou, wat een feest.

0: Baby Baby Mok Saïb. En die draaiden we voor de jarige Charles Schuiten. 80 is die geworden. Het verzoekje komt van Wajoen. En rond deze tijd duiken we altijd in het archief van onze eigen oude joekel Leen Huisman. En dat komt goed uit, want Joopie Verheijen Tettero uit Pijnakker die vraagt voor haar nicht Tos Caminada Tettero uit Rijswijk een plaat aan van Max van Praag. Een van de favorieten van Leen. De ouders van Tos die zongen dat als duet. En de familie Tettero is ook heel erg muzikaal. En bij feestvierderijen en verjaardagen, zegt Joopie, werd er altijd gezongen. En dan mochten ze een gedeelte meenemen. Niet het couplet, maar wel een stukje refrein. Nou, wat mij betreft zingt iedereen gezellig mee. Max van Praag, mijn eerste meisje van de zangvereniging.
1: Toen ik een jongen was,

want daar was je heel gezellig bij elkaar. En ik zong daar met het meeste vuurtenor. Of laat ik liever zeggen, daarvoor ging het door. Maar de hoofdzaak was dat niet.

zing. Ja, onze Max van Praag draaiden we voor, even kijken, Tos Caminada Tetero. Dat is de nicht van Jopie Verheijen Tetero. En ja, het was ook gelijk de oude joekel, hè? Ja, alleen vond Max van Praag echt een kanje. Jana de Graaf uit Dordrecht vraagt een plaat aan voor haar lieve vriend Sam. Vandaag komt hij eindelijk weer thuis en daar is ze ontzettend blij mee, want ze heeft hem echt heel erg gemist. Tegelijkertijd heb ik hem zijn vakantie en alle mooie momenten daar ontzettend gegund. Ik ben vooral heel blij dat hij vandaag weer bij me is en dat ik hem eindelijk weer kan vasthouden. Nou, dit nummer speciaal voor jou, Sam. Hier is Zoe met Passie.

Zoe Levi met Passie, nummer van Clouseau, hè. En we draaien het speciaal voor Sam van der Meulen op verzoek van Jana de Graaf. Een mailtje van onze goede vriend uit Randburg, Zuid-Afrika, Jan Keizer. Hij zegt, ja, ik vraag op dit moment niet zo heel veel platen aan, maar ik luister wel, hoor. Nou, dat is goed om te horen, Jan. Ja, hij wil natuurlijk een plaatje horen voor zijn overleden vrouw. Cliff Richard was haar favoriete zanger. En ja, het klopt dat ik haar het meeste mis in de avond. En natuurlijk zijn er ook heel veel Cliff-fans die naar dit programma luisteren. Hier is Miss You Nights. MUZIEK

0: Miss You Nights van Cliff Richard. Speciaal voor Jan Keizer uit Randburg. Sterkte, Jan.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook muziek van alle tijden. Laan van Schavenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er nog de voicemail 070 307 8061.
0: Dit is Radio West. Een berichtje op de voicemail van Marianne uit Noordorp. Ze vraagt een plaat aan voor Beb van de Magnolia Dreef. Ze doet heel veel voor iedereen en ze luistert altijd naar dit programma. Dus hier is René Vroger speciaal voor Beb, Woman Woman.

René Vroger met Woman. Woman draaiden we voor Beb van de Magnolia Dreef in Noodorp op verzoek van Marianne. Jeanette Kuipers uit Den Haag vraagt een plaat aan voor alle mensen die vandaag luisteren, maar vooral voor mijn toneelgroepje, schrijft ze. Morgen dan gaan ze weer gezellig oefenen in het Laaktheater. We zijn allemaal wat ouder en waarderen de kleine dingen in het leven. En vorige week hebben we spontaan het liedje gezongen met de mensen van het toneel. Maar we zingen het ook met het Grijze Koppenorkest. Iedere donderdag in de gymzaal op de Aaltje Dekelaan. Kortom, ja, hier maken we een hoop mensen blij. Saskia en Serge, de kleine dingen.

Saskia en Serge, het zijn de kleine dingen die je doen. Op verzoek van Jeannette Kuipers uit Den Haag. Ja, en over kleine dingen gesproken. De kleine vogel van Arie Paschier draaien we voor Ma Harteveld uit Leiden. De 27e, 90 jaar. Graag willen wij, en wij dat zijn dochter Wilma en schoonzoon Ger en zoon Sjaak Harteveld, haar van harte feliciteren.

Voor de jarige Ma Harteveld uit Leiden was dat de kleine vogel van Arie Paschier, aangevraagd door de hele familie. En dat was hem, muziek van alle tijden voor deze zondag, aflevering 344 alweer. Zometeen Ron Kas met Adres Onbekend, dan Als de Dag van Toen met Bernard ter Horst. Techniek Kees Zuurbeer, tot volgende week.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Autotaalglas zit echt overal.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
6: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
7: Wat ga jij doen dit weekend?
8: Ik wil nog een Netflix-serie afkijken. En jij?
7: Ik ga helpen op een festival.
8: Rondlopen met een bierpomp zeker?
7: Nee, met een EHBO-tas. Ik ben hulpverlener bij het Rode Kruis.
8: Is dat niet eng?
7: Nee hoor, ik krijg hele goede training. En we zijn altijd met een team.
8: Klinkt best wel stoer.
7: Zo stoer voel ik me niet. Maar ik heb wel meer zelfvertrouwen gekregen.
8: Nou, dan weet ik bij wie ik moet zijn als het spannend wordt.
7: Precies. Iemand nog iets te drinken?
9: Wat ga jij doen dit weekend? Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Help je mee? Meld je aan als vrijwilliger op de website van het Rode Kruis West-Nederland.
10: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
11: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
13: In Schipluiden is het 17 graden en in Teylingen ook. Het blijft droog en bij een lichte oostenwind wordt het maximaal 23 graden.
14: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
15: Goedemiddag, het is 12 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Het Van Tuylpark in Zoetermeer krijgt 167 extra parkeerplaatsen vanwege de toenemende druk sinds de opening van het saunacomplex daar. Er wordt ook onderzocht of er tijdens piekmomenten aan de andere kant van de Randstadrail in Lansingerland geparkeerd kan worden. Boeren en ondernemers langs de N468 tussen Maasland en Schipluiden hoeven straks geen kentekens meer door te geven voor zwaar bestemmingsverkeer. De provincie wilde dat aanvankelijk wel verplichten, maar vindt zo'n registratie bij nader inzien niet werkbaar. En de politie zoekt getuigen en camerabeelden van de ongeregeldheden tijdens de demonstratie van vorige week op het Malieveld in Den Haag. Een deel van de demonstranten gebruikte geweld tegen de politie en journalisten, richtte vernielingen aan en riepen antisemitische leuzen. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
16: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgevoerd. De politie in Noord-Holland heeft vannacht een illegaal housefeest beëindigd. Er waren ongeveer 500 tot 600 feestgangers aanwezig op het feest in de duinen bij Hargen aan Zee, in de Schorlse duinen. 60 agenten kwamen om de mensen weg te sturen. Ook werden er drones ingezet. Er is nog niemand opgepakt, maar wel zijn gegevens van kentekens opgeschreven. Daarmee wordt onderzocht wie het illegale feest bij Hargen aan Zee had georganiseerd. In de buurt van Leuven in België is een meisje van 1,5 omgekomen nadat ze de hele dag in een auto had gezeten. Een van de ouders was vrijdag vergeten haar naar de opvang te brengen, meldt justitie. De ouders ontdekten het meisje pas 's avonds. Ze is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar kon niet meer worden gered. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemars in Portadown geblokkeerd. Die protestantse tocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 90 liepen de Oranjemarsen vaak uit op gewelddadigheden. En daarom waren ze sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het onder strikte voorwaarden weer doorgaan. Tegenstanders vrezen onder meer voor nieuwe gewelddadigheden. En ook willen ze niet dat de protestantse mars door een katholieke wijk gaat. Het weer, geregeld zon, vanmiddag ook wat wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Na de reclame, adres onbekend met Ron Kas. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
18: Wintersport, vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
19: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
20: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
21: Interessant. Wat verdien jij dan?
20: Zo open bedoelen ze vast niet.
22: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
24: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
25: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
26: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
27: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
28: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
29: Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Eckersweide en knooppunt De Hoogte.
30: Hattemerbroek en Kampen Zuid in beide richtingen. De A50 Os Arnhem.
31: Er staat nu al een file van 4 kilometer op de A6 bij Almere Zand.
32: Ja, lekker belangrijk. Actuele verkeersinformatie voor onze regio, dat wil je weten. Je hoort het op 89.3 Radio West.
33: Altijd dichterbij. Adres onbekend.
34: Rechtstreeks vanuit het kloppend hart van KRO-NCRV. In samenwerking met de beste regionale omroepen.

0: Tres onbekend.
1: Goedemiddag allemaal. Dankjewel. We hebben onze handen vol aan verhalen die we al langer bij ons dragen. En waar ineens iets gebeurt, waar na jaren ineens iemand zijn naam terugvindt op adres onbekend, ineens op een feestje hoort. Ja, ik hoorde iets over jou op de radio. Lau de Bunk was hier in 2023 over zijn raadselachtige Poolse oma.
2: Zij is een absoluut mysterie. Zij heeft op 16-jarige leeftijd de stoute schoenen aangetrokken en is vanuit Kostien, waar ze geboren is, gaan lopen aan het begin van de Eerste Wereldoorlog in 1914, richting Nederland.
1: En oma is in Nederland stokoud geworden, maar nooit heeft ze ook maar met een woord gerept over Polen, over haar familie. Is er familie met Pools bloed? We gaan je straks bellen, Lau. En hopelijk bloost over een minuut of wat een voormalige schooljuf in Drenthe als ze dit hoort. Wij zaten op school in 1960. Het was de burgemeester Wessels Boerschool in Dalen. En als we het over toen hebben, staat de een na de ander op die verliefd was op die ene juf. Gesine Swiers in de wijk. Wie is die ene juf?
3: Ja, er was een knappe verschijning. Jong, want ik was 10 jaar. Het was 59, 60. Zij was denk ik 21, 22. En het was, een lieve juf ook eigenlijk.
1: Hoe heet ze?
3: Juffrouw van Guldener. En wat ik later begrepen heb van een andere leerkracht, dat het van haar voornaam Sjaan.
1: Sjaan van Guldener.
3: Ja.
1: En jij noemt het zo jong als je was, verliefdheid.
3: De hang naar de meisjes was er natuurlijk wel. Dus het begon. En dat sprak je ook niet over. Je kwam er niet meer naar voren. Nou, ik ben verliefd op die juf. Maar dat was destijds, toen kwam de online schoolbank.nl. Daar heb ik een account voor aangemaakt en wat informatie. En later zag ik nog van iemand, die zat een klas hoger als mij, ja, dat die ook verliefd was op juffrouw van Guldener.
1: Ja, maar luister nou, je was 10, 11. Was het niet iets moederlijks dat je voor haar voelde? Er waren het wel beginnende hormonen?
3: Dat zit je nu af te vragen eigenlijk. Hè? Of dat toen, want denk ik, niet iedereen die had dat, denk ik. Maar ik vermoed het wel eigenlijk.
1: Ja. En zag je haar alleen in de klas of ook daarbuiten?
3: Nou, dit was in Dalen en zij woonde in Koevorden. Dat is 4-5 kilometer verder. Zij kwam altijd op de fiets. En om 3:30 ging de school uit en dan ging ze op een fiets naar huis toe. Maar ik woonde 1,5 kilometer, kon ik met haar mee fietsen.
1: En dat was waarschijnlijk een gelukkige 1,5 kilometer.
3: Maar alleen dat je in haar aanwezigheid met haar mee fietste, dat was denk ik al heel wat.
1: Met een bonkend hart.
3: Ja, denk ik, ja. Ik heb nog steeds een gezond hart misschien.
1: En wat denk je? Is er een gelukkige die haar voor zich uiteindelijk heeft gewonnen?
3: Ja, ze is later getrouwd en met haar man Mulder.
1: En waar woonde ze?
3: In Hardenberg. En vorig jaar hebben wij een reunie gehad. En toen hoorde ik nog van een paar jongens dat zij verliefd waren op juffrouw van Guldener.
1: Met andere woorden, een klasje jongens met vergeelde gevoelens wacht op Sjaan Mulder van Guldener. Ze staat op een zwart-wit foto op adresonbekend.nl. Juffrouw van Guldener staat daar. Nou, die naam komt vast minder vaak voor. Inmiddels dus in elk geval een tachtiger, mevrouw Sjaan zelf of familie. Ontvang dit compliment en zeg vooral ook iets terug op 0800 30 30 300.

0: walk when you walk in the room. Dit was Paul Carrack.
1: Melanie viel van de ene zoektocht in de andere. Ze viel van de ene verbazing in de andere. Ze wilde zo graag in de familie van haar vader terechtkomen. Want pa heeft zijn eigen moeder niet gekend. Cornelia van Zanten heette zij. Ze zocht niet alleen voor haar vader, maar ook uit eigen nieuwsgierigheid. Want Cornelia van Zanten was ook haar oma. En al zoekende viel haar mond open. Vader heeft nog een broer, oom Dirk. Dirk van Zomeren.
0: Mond is weer dicht. Melanie, geboren Spoon. Jij ontdekt een broer, een volle broer van je vader. Wist hij dat op dat moment zelf?
2: Nee, dat wist hij niet. De laatste week van zijn leven heeft mijn vader in een hospice doorgebracht. Mijn vrouw en ik waren daar regelmatig natuurlijk te vinden. Op een gegeven moment zei hij tegen mij, ik heb een broer. Mijn tante was op bezoek geweest en die had hem dit dus verteld.
0: Daarvoor had hij het zelf ook niet geweten?
2: Nee, hij wist helemaal van niks.
0: Oh, zeg.
2: Ja.
0: En wat zei jij toen?
2: Ja, je staat natuurlijk een beetje flabbergasted te kijken van, ja, maar wat kunnen we daar nu mee op dit moment hier in de laatste fase van zijn leven?
0: Ja, vroeg hij ook of jij misschien nog voor hem kon gaan zoeken?
2: Nee, heeft hij niet gevraagd.
0: Heeft hij daarna nog lang geleefd?
2: Een paar dagen nog.
0: Ja. Dus nu zoek jij voor hem naar deze Dirk, zal dat geweest zijn. Ja, er gaan heel wat familieleden door het verhaal en door allerlei persoonskaarten. Maar het moet een oom Dirk zijn geweest. Weet jij, kun jij vertellen wat er is gebeurd dat jouw vader zijn eigen broer niet kende?
2: Nou, mijn vader is in 1937 geboren als Cornelis Piet Spoon. Zijn ouders waren Cornelis Piet Spoon, hij is vernoemd. En Cornelia van Zanten.
0: Ook nog.
2: Mijn vader is, naar horen zeggen, met 9 maanden... Naar zijn opa en oma van zijn vaders kant gebracht. En hij is daar opgegroeid. En voor de rest.
0: Dus jouw vader is zonder zijn ouders opgegroeid, maar bij opa en oma?
2: Ja, zijn vader is wel in beeld gebleven, maar zijn moeder is van de aardbodem verdwenen.
0: Ja, en als er zo'n oom Dirk is die hij nooit gekend heeft, is dat, zou je bijna aannemen, vaker gebeurd in de familie dat er een kind verdween?
2: Ja, nou inderdaad. Ik ben gaan zoeken naar mijn oma na een aantal jaren. Dat vond ik, ik wilde eigenlijk het cirkeltje rond hebben. Ik wilde heel graag mijn oma leren kennen, een beetje hoe ze is geweest. En ook voor mijn vader natuurlijk.
0: Dat was je al aan het doen voor het hospice?
2: Ja, en ik kwam een halfbroer van hem tegen. Dus ik denk, oh, nou, dan moet dit hem zijn.
0: Ja.
2: En ik ben verder gaan zoeken. En ik had een persoonskaart opgevraagd van zijn moeder. En daar stond een Johannes Spoon op.
0: Niet Dirk?
2: Nee, niet Dirk. Maar wel dezelfde vader. Dus een echte broer. Dus dat ben ik in eerste instantie gaan uitzoeken. En toen heb ik de persoonskaart toch van mijn opa ook nog maar even opgevraagd. Ja. En daar stond Dirk Cornelis op.
0: En dat is een volle broer dan?
2: En dat is waar zijn allebei volle broers.
0: Ja, als mensen thuis denken, wat ingewikkeld. Dit is wel
2: het
0: echt
2: is heel erg ingewikkeld.
0: Diep adres onbekend.
2: Ja,
0: dit, hè?
2: Ja, het is
0: persoonskaarten,
2: echt,
0: broers, halfbroers. Ja. Maar wij hebben het over een echte broer die dus Dirk heet. Heb jij enig idee? Kijk, je vader ging naar opa en oma. Wat is er gebeurd met deze Dirk?
2: Ik heb in mijn zoektocht een krantenknipsel gevonden uit 1948. Toen was Dirk 4 jaar oud. Een familie uit Delft had aan de koningin een naamsverandering aangevraagd voor Dirk Cornelis Spoon. En dat gezin heette Stefanus van Zomeren en Elisabeth Rietveld uit Delft. Ja, en toen is mijn zoektocht een beetje spaak gelopen.
0: Nou ja, het was wel een geweldige ontdekking, want Dirk Spoon is dus Dirk van Zomeren gaan heten in 1948.
2: Ja.
0: Dus hij is terechtgekomen in een familie van Zomeren. Klopt. Met naamswijziging heet hij voor ons, denk ik, Dirk van Zomeren.
2: Ja, ja.
0: Heb je dat je vader nog mee kunnen geven?
2: Nee.
0: Jammer, hè?
2: Nee, ja, heel jammer. Echt heel jammer.
0: Nog één ding. Heeft de familie van Zomeren dan zelf ook kinderen?
2: Die hebben totaal 5 kinderen gekregen. 3 zijn in de oorlog overleden. 2 hoop ik dat die nog leven. Dat is Aaltje van Zomeren, geboren 16 oktober 1948. En Egidius van Zomeren, geboren 14-8-1957.
0: Ja, de zoekbrigade.
2: Dus dat zou een eventuele aanknopingspunt kunnen zijn.
0: Waar ik dwars doorheen zei, de zoekbrigade zoekt mee. 0800 30 30 300.

0: Country en Chance op het debuutalbum The Crossing. Cornelis en Cornelia Spoon konden niet voor hun kinderen zorgen, voor hun drie zonen. Vader, jouw vader, had twee broers die hij niet kende, van wie Dirk nog moet leven. Die zoeken we. Dirk, geboren Spoon, opgenomen in het gezin van Stefanus van Zomeren. Die naam moeten we vasthouden. En Elisabeth Rietveld, ze komen uit Delft. Jouw vader wist dus niets van zijn broers. Zelfs niet van zijn moeder die jij bent gaan zoeken. Sprak jouw vader dan wel over zijn eigen jeugd?
1: Niet over zijn moeder. Hij is heel erg liefdevol opgegroeid bij zijn opa en oma. Opa en oma Scholaan noemde hij die. We waren heel erg arm in de oorlogsperiode. Maar vol liefde sprak hij over hun twee.
0: Dus in feite is het met je vader wel goed gekomen in die zin.
1: Ja.
0: En wat denk jij nu jezelf zo diep in zit in dit verhaal? Zijn moeder heeft dus drie kinderen gehad en alle drie afgestaan.
1: Ja, vreselijk. Lijkt me echt heel erg vreselijk. Ik ben wel benieuwd wat het voor haar heeft betekend allemaal. Hè? Want haar middelste zoon heeft wel op en af wel bij zijn moeder gewoond, bij familie gewoond, in ten huize gezeten. Ja, mijn vader natuurlijk helemaal niet. En ja, Dirk is met zijn vierde jaar een naamsverandering aangevraagd. Ja, waar is Dirk daarvoor geweest? Wel bij zijn moeder? Ik heb geen idee.
0: Nee, dat levert ook meteen wel een vraag op over Dirk Cornelis, geboren Spoon, 3 september 1944. De jongste van drie, kreeg het in 1948 als achternaam van Zomeren. Wat zou hij zelf weten? Wat zou hij zelf denken? Stel dat hij dit hoort. Niet eenvoudig, dat zei ik al voor alle luisteraars. Ook niet voor de zoekbrigade. Vandaag onder leiding van dames en heren Benji Heerschop. Benji, een groot familieverhaal. Veel vertakkingen. Ik zou zeggen, hou het klein. Het gaat over oom Dirk.
2: Ja, het is een goede eerste zoektocht. Melanie, gelukkig heb jij zelf al een heleboel gevonden.
1: Ja.
2: En wij hopen daar natuurlijk vandaag nog meer aan toe te voegen. We zijn begonnen als zoekbrigade met de namen Aaltje en Egidius van Zomeren.
1: Ja.
2: Dat waren de biologische kinderen van het echtpaar Delft, waar Dirk bij terecht kwam.
1: Ja.
2: Dochter Aaltje van Zomeren zou getrouwd zijn met een meneer G. Hulsing. En we vinden twee keer een G. Hulsing in Delft in de telefoongids. 1 op de Hoveniersstraat en 1 op de Roland-Holstlaan. Telefoonnummers die erbij staan zijn heel oud, werken dus ook niet meer. Wat verder interessant kan zijn, we vinden een online profiel van een Ali Hulsing van Zomeren uit Delft. We denken dat dit Dirks pleegzusje Aaltje misschien wel eens kan zijn. En we hebben natuurlijk een berichtje gestuurd naar haar, maar vaak duurt het weken voordat mensen dat lezen. Dus als jij nu thuis luistert en denkt, hey, Ali Hulsing van Zomeren, dat is een vriendin van mij, of een buurvrouw of een vage kennis, bel haar dan eventjes. En vraag of ze contact met ons opzoekt op 0800 30 30 3000. Had zij inderdaad een pleegbroertje, Dirk Cornelis van Zomeren?

0: En toen werden mijn ouders, toen was mijn vader naar het politiebureau gegaan. Ja, het is wat hoor. En toen moest ik daar ook komen. En toen moest ik en 2 dagen op het politiebureau gezeten.
1: Dat was de straf van de ouders van Christina, omdat ze toch nog uit was gegaan met Ruud van de Lelie. Het was wel meteen de laatste keer dat ze samen waren. Ruud en Bert van de Lelie woonden met hun ouders in de Ruisdaalstraat in Amsterdam. Ze hadden een boot die lag aangemeerd aan de IJsselkade. En Ruud werkte in de naoorlogse jaren bij Geveke. Hij moet nu al wel in de 80 zijn.
2: Veel mensen in de zorg worden stewardess. Tenminste, zo introduceert vriendin Laura jou ook. Bea van Ooyen. Jullie werkten in de jaren 80 in het ziekenhuis. Samen gingen jullie eiland hoppen in Griekenland. En jij bleef daarna in de lucht bij de KLM. Je zag er prachtig uit. Klassiek wel, met pareloorbellen. Jouw brieven kwamen binnen in een strak handschrift.
1: De laatste brief is van 40 jaar geleden, toen Bea van Ooyen verpleegkundige werd in het Hofpoort ziekenhuis in Woerden. Waarna ze stewardess werd bij de KLM. Haar ouders hadden een winkel in melk en eieren in Hilversum. Ze wonen daar vlakbij, naast de Vituskerk. En Bea's broer heet Ronald van Ooyen.
2: Een heel rijtje buren wil jou terug. Corine Snijders uit de Jadelaan in Utrecht. Ronald leidt de zoektocht. Toen jouw ouders rond 1985 uit elkaar gingen. Toen verdween jij uit de straat en sindsdien missen ze jou. Jij was eigenzinnig. Je leek al zo volwassen op je 15e met allemaal plannen. Je kleedde je ook eigenzinnig. Een beetje punk zou je zeggen. Ronald, wist je nog niet, viel op jou.
3: Ik weet wel, ik was zo verliefd als ze voorbij kwam. Dan ging mijn hartslag naar 200 en dan verstijfde ik helemaal. En als ze dan voorbij gelopen was, dan dacht ik, verdomme, waarom heb je niks gezegd, waarom heb je niks gedaan? Maar ja, dat hoort ook een beetje bij de puberteit, denk ik.
1: En dat mag ze nu ook wel weten. Corine Snijders zal eind 50 zijn. Ze wonen met haar ouders en broer Martijn Snijders in een portiekflat op de eerste verdieping van de Jadelaan in Utrecht. Huisnummer, dat moet 33 of 35 zijn geweest. Waarschijnlijk is ze na de scheiding van haar ouders in Utrecht blijven wonen en is ze al jong zelf moeder geworden.
4: Word ik gezocht? Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Het is maar goed dat die microfoon af en toe dicht gaat. Anders zingen we alles keihard mee vandaag. Ook Rosie van Joan Armour Training, het volgende liedje al helemaal. Maar eerst deze. Al 3 jaar verzamelen wij tips bij dit verborgen verhaal.
1: De minder bekende kant van een bekende podcastmaker. Lau de Munk is onder Ajaxide bekend als Kale van het duo Kale en Kokkie. Minder bekend is zijn zoektocht in een ver verleden. Zijn oma is in de Eerste Wereldoorlog als meisje vanuit Polen naar Nederland gelopen. Ze trouwde met Nederlandse opa, ze kregen 4 kinderen en ze stierf. En nu komen we dichterbij, dat was in 1994. Nooit gaf ze iets prijs over dat Poolse verleden.
0: Kleinzoon Lau kende zijn oma tot het laatst, tot ze op 96-jarige leeftijd stierf in verzorgingshuis Vondelstede in Amsterdam. Maar hij kende haar ook, ja, weer niet. Zij bleef altijd een mysterie.
2: Zij is een absoluut mysterie. Zij heeft op 16-jarige leeftijd de stoute schoenen aangetrokken en is vanuit Kostien, waar ze geboren is, gaan lopen. Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog, in 1914, richting Nederland. Waarom ze dat gedaan heeft en met wie ze dat gedaan heeft, dat is ons nooit duidelijk geworden. Ze heeft uiteindelijk hier in Nederland mijn opa ontmoet. Ik denk dat ze bij Arnhem de grens overgekomen is. Ze heeft mijn opa ontmoet en is uiteindelijk in de Vondelstraat in Dordrecht gaan wonen, later in de Duppestraat. Daar hebben ze 4 kinderen gekregen. Die zijn inmiddels ook alle 4 overleden, waaronder mijn moeder. En ook tegenoverstaande van die 4 kinderen heeft ze nooit iets gezegd. Het enige wat er ooit gebeurd is, is de jongste broer van mijn moeder, die Robert Versloot. Die was pianist bij het Scapino Ballet. En die heeft ooit een keer, in de tijd dat Polen nog deel uitmaakte van het Warschau-pact, dus ik praat voor het IJzeren Gordijn, zeg maar, die periode. Ja. Contact gehad met een pianist van het Pools Philharmonisch Orkest. En die wist te melden dat Olenitschak net zo'n vaak voorkomende naam is als Jans hier in Nederland.
0: Lekker.
2: En het andere verhaal wat hij vertelde is dat er geen burgerlijke stand is. Met andere woorden, je geen moet gaan zoeken bij in de katholieke Polen is voor 98% katholiek.
0: Ja.
2: Dus het meeste kans van slagen is in de kerk.
0: Dat wordt toch wel lang een zoektocht. En ja. Jij zegt Olenitschak. Dat is Olenitschak. De uitspraak.
2: Olenitschak.
0: Ja. Poolse. En ze heette Jozefa.
2: Jozefa, ja.
0: En zijn er mensen, vragen we nu al, die haar gekend hebben, aan wie ze wel iets vertelde? Want ze loopt dus helemaal vanuit Polen naar Nederland.
2: Ja.
0: Ze komt je opa tegen, ja. Ze trouwt met je opa. Ja. En ze zegt nooit meer iets over haar herkomst.
2: Helemaal niets.
0: Jullie hebben nooit Poolse familie gezien?
2: Nee. We denken te weten dat er een zus / broer is. Er is ook een gerucht dat ze daarmee samen deze kant uitgegaan zijn. Of dat zo is, geen idee.
0: Maar waarom hebben jullie dan
2: We hebben daar heel veel gezien? Over gevraagd. We hebben er heel veel over gevraagd.
0: Wat was zij voor oma?
2: Een empathieloze vrouw. Ik kon redelijk goed met haar. Tot de tijd dat ze... Maar ze is, het was een harde vrouw.
0: Ja.
2: Het was een in zichzelf gekeerde... harde vrouw.
0: Zei je moeder dat ook?
2: Ja, mijn moeder en mijn oom hadden een haat-liefde verhouding met elkaar. Dat was, dat ging niet helemaal heel lekker. Ze hebben wel tot het einde aan toe contact met elkaar gehouden, maar het was een dwingeland, om het maar zo uit te drukken.
0: Maar alles heeft een oorzaak, dus een beetje door het leven getekend.
2: Wellicht. Zeker, absoluut.
0: En dat leven ken je dus niet?
2: Nee, en daar ben ik zo ongelooflijk nieuwsgierig naar. En met name het waarom je op 16 jaar geleden, laten we vooropstellen, Polen bestond natuurlijk in die tijd niet. 1914 is eigenlijk het einde van een periode dat Polen een soort van gemenebest was, onderverdeeld tussen Rusland, Pruisen en Oostenrijk. Als je Kostin opzoekt, richting Katowice ligt het in de zuidoostkant van Polen. Dus het meest logische is dat het aan de Pruisische kant zou zijn geweest. Daar houdt het op.
0: Zij is dus tegen je opa aangelopen.
2: Ja.
0: Maar dan weet je opa, Pieter Versloot, die weet toch meer?
2: Zou je denken, maar die man is door een auto-ongeluk op relatief jonge leeftijd overleden. Dus ook daar is geen contact mee geweest verder. Het enige wat ze nagelaten heeft, zijn 4 kinderen... die inmiddels ook overleden zijn, alle 4. En daar zitten nog wat neven en nichten achter. Die waar we overigens ook geen weet hebben waar die zijn.
0: Nee, oma's kant bleef in ieder geval altijd onbekend. Ondanks ook veel tips, dat hadden we wel, ook vanuit Polen. Maar herkenning bij ons, geen familie, Benji.
3: Nee, nee, dat niet. We bleven de vorige keer steken in het archief... bij allerlei namen uit de familielijn van de zus van oma. Maar nu, er komt een mailtje binnen van iemand... die al die namen van lang geleden op onze site herkent. Dus er is zometeen wel nieuws.

0: You call my name. Simple Minds, don't you forget about me. 30 april, 1 mei staan ze in de Ziggo Dome met Level 42 in het voorprogramma. De oma van Lau de Munk liep waarschijnlijk met haar zus vanuit Polen dwars door de Eerste Wereldoorlog. Ja, de Eerste Wereldoorlog naar Nederland. Ze ging in Dordrecht wonen en ze leefde nog lang en zweeg hierover. Is er dan helemaal geen familie voor Lau, zou je zeggen, met enigszins Pools bloed, Benji?
1: Jawel, jawel, die is er dus wel. De vrouw die nu reageert is net als jij, Lau, een zestiger. Jouw oma liep samen met haar zus de grens over vanuit Polen. En Lau, aan de telefoon is nu Erna Hendricks. Jeetje, het is bijna een probleem bij mij. Erna Hendricks. En zij is directe familie van de zus van jouw oma.
2: Met Lau, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag, Lau, met Erna.
2: Erna, nou ga je me hopelijk helpen.
3: Ja. Nou, het was eigenlijk zo. Ik ging iets zelf voor mijn stamboom uitzoeken. En toen kwam ik bij jouw verzoek voor informatie over je oma.
2: Ja.
3: En daar zag ik de naam van mijn moeder en mijn oma staan. En ik zag ook dat het van lang geleden was. Maar ik dacht, nou, ik reageer toch maar. Wie weet zoekt hij nog.
2: Ja, zie.
3: En ja, zo is het balletje gaan rollen eigenlijk. Dus ja, jullie hadden al onderzoek gedaan in Dordrecht. En daar zag je de naam van Mariana Pieper. Dat is mijn moeder. Ja. En Pelagia van de Boer Stelma, zei ik. En dat is mijn oma. En haar moeder was dan weer een Mariana Olenizak.
2: Olenizak, ja.
3: Ja.
2: Ja.
0: Maar Lau, dat is jouw oma.
2: Ja. Dat is mijn oma, ja, zeker. Josefa Olenizak, ja.
3: Ja, maar ik heb Mariana.
2: Ja, en dat is dan haar zus geweest,
3: zus.
2: Toch?
3: Ja, dat denk ik. Dat denk ik. En zij is geboren in 1888.
2: Ja, dat zou zomaar kunnen. Want zij was een oudere zus waar ze mee naar Nederland gekomen is. En dat heeft adres onbekend, heeft dat uiteraard heeft dat ontdekt dat ze uiteindelijk te voet dan in Rotterdam terechtgekomen zijn.
0: Ja.
2: En toen een poging hebben ondernomen om naar Amerika toe te gaan, maar dat is niet gelukt. Nee. En daar is mijn oma ergens in die buurt dan waarschijnlijk mijn opa tegengekomen. Daar komt die naam Versloot vandaan.
3: Oh ja.
2: En die zijn uiteindelijk in Dordrecht in de Dupperstraat terechtgekomen.
3: Ja, nou ja, wij hebben inderdaad altijd in Dordrecht gewoond totdat ik ben gaan zwerven, zeg maar.
2: Ja. Dus, wat een ongelooflijk verhaal, joh. Dus jij bent, als het goed is, dan ben jij voor mij een achternicht dan.
3: Ja, in de tweede, derde graad.
2: Je bent de tweede generatie, want je bent een kleindochter van Mariana.
0: Nee. Nog één verder.
3: Ik ben een achterkleindochter. Ja.
0: Maar heel even, hè. We hebben het over een wandeling in de Eerste Wereldoorlog.
2: Ja,
0: in 1914, het is nu 2026, 112 jaar na die wandeling.
2: Onvoorstelbaar, hè?
0: Komt de familie elkaar tegen.
2: Ja, het is echt onvoorstelbaar dit. Ja. En van een echt van een ongelooflijke, onverwachte kant. Dat vind ik helemaal zo leuk.
0: Erna, ben jij ook nieuwsgierig geweest naar je Poolse achtergrond?
3: Nou ja, ik ben op een gegeven moment wel met mijn stamboom begonnen. Maar dan merk je dat je het Poolse stuk moeilijk kan vinden.
2: En ik ben nog steeds van plan om die kant uit te gaan rijden. Om eens te gaan kijken of we daar verder kunnen gaan komen. Dus ik weet niet of je zelf nog interesse hebt, maar dan...
0: Je wou samen?
2: Nou ja, dat zou ik het leukste vinden. Kijk, als wij gemeenschappelijk, en dat hebben we dus blijkbaar, overgrootouders hebben die daar vandaan komen en je wil dat spoor gaan herontdekken, dat lijkt me fantastisch.
0: Dat lijkt me, dat klinkt als een korte klap.
2: Ja, ik hou van korte klappen rond het week.
3: Nou ja, daar zou ik nog wel even over na moeten denken.
0: Zou ik wel doen, hoor.
3: Nooit bedacht eigenlijk.
0: Het zal geen moment stilvallen onderweg. Dichterbij zullen wij niet komen. Dichterbij leeft niet meer. We wensen jullie een goede reis eventueel samen. Intussen, muziek van Bonnie Raitt.

0: Over de acceptatie van middelbare leeftijd gaat Nick of Time van Bonnie Raitt. Zij is er niet, maar je hoort haar wel. We missen ons hoofd van de zoekbrigade, Anne Groenman, vandaag. Maar ze heeft wel iets achtergelaten. Ze liep de zon in en kwam terug met een verhaal van de straat. Dus hier is het, toch?
1: Adres onbekend is op zoek naar jou.
2: Ticketje vanuit Curaçao naar hier?
3: Nou, een ticketje kan ik niet beloven, maar zoeken kan zeker.
4: Nou, ik heb niemand in mijn lijstje. Nee, soms is het uit oog, uit hart en dan is het ook goed.
3: Ja, wij zeggen juist uit het oog, maar niet uit het hart.
4: Nee, ze zullen heus wel ergens daar zitten, maar om nou een zoektocht te beginnen, nee.
3: Goedemiddag, dames. Ik werk voor Adres Onbekend, het radioprogramma.
5: Ja, dat doe ik iedere week naar.
3: Dat weet u niet?
5: Ja, zondags dan gaat mijn man voetballen kijken en dan verdwijn ik naar een kamertje en dan ga ik iedere zondag. Leuk, hè?
3: Heeft u iemand die u zoekt?
6: Dat hou je wel. Die zou wel graag een keer een heel oud collega in de jongere jaren willen ontmoeten.
3: Nou, noemt u hem, want wie weet kunnen we hem voor u opsporen.
6: Henk de Kraaier.
3: Henk de Kraaier. Ja.
6: Een collega uit de 50e jaren. Ik was fotograaf. En die werkte daar in hetzelfde fotobureau in Amsterdam.
3: En welk fotobureau was dat?
6: De Swankshot Studios, heette die.
3: En wat voor foto's maakte u daar?
6: Ja, van alles. Ik maakte persfoto's. En veel huwelijksreportages. En maakte ik ook wel in Amsterdam, dat was erg lachen.
3: En wat kunt u vertellen over uw oud-collega Henk?
6: Door onzinnig geintje met de baas ruzie. En toen zegt hij, en hij is, in een ruimte waar Henk ook zat met foto's aan te sorteren. Toen zegt die baas tegen mij, dan je dondert nu maar op naar huis. Henk hoorde dat aan achter zijn bureau. Schoof zijn stoel achter. En zei, dan bent u mij ook kwijt. Want wat u hier staat te fabrieken, dat slaat nergens op en neer. Toen kwam het niet terug.
3: Dus u bent uiteindelijk toen niet ontslagen door Henk?
6: Nou, die maken niet vaak mee, hoor. Meestal zijn mensen bang, hè? Of voor hun eigen hachje.
3: Wat ging Henk doen nadat u hem uit het oog bent verloren, denkt u?
6: Die is met een, ook met een collega, die was toen onze chef, is hij een fotozaak begonnen op de Haarlemmerdijk. Wat hij daarna is gaan doen, I do not know.
3: Daar moeten we achter zien te komen, toch?
6: Ja, is toch leuk, zo met Henk in gesprek.
3: En als Henk dit hoort, wie zoekt hem? Wie bent u?
6: Ik ben Harry Baumgartner.
0: Ja, en die zegt Henk de Kraaier, ben je er nog? I do not know. Harry roept op jou. In de jaren 50 was je al getrouwd. Had je een eigen fotozaak op de Haarlemmerdijk in Amsterdam. En jij zag er goed uit met je dikke, weelderige haar. Maar waar? 0800 30 30 300. Wordt er gereageerd op juf Sjaan Guldenur? Zou je wel zeggen, ze komt uit Dalen. Ze komt uit Coevorden. Ik zou zeggen, het moet wel gebeuren, want ze was razend populair, Benji.
7: Oogverblindend knap. Heb ik zelfs begrepen.
0: Ja, ja. Blond. Kijk op die foto op adres onbekend.nl.
7: Er komen dingen binnen, dus zometeen kan ik meer vertellen.
0: Oké, en dan hopen we ook op oom Dirk van Zomeren uit 1944. Zo is hij niet geboren. Hij is geboren als spoon, net als jij. Wie weet meer? En Melanie, ik denk nu de hele tijd, jouw vader heeft dit niet meegemaakt. Maar denk jij nu ook, net als ik, de hele tijd aan jouw vader Cornelis?
8: Zeker weten, ja. Ja, want mijn vader heeft best wel wat verdriet gehad, denk ik. Dat hij zijn moeder nooit gekend heeft. Hij heeft een keer een poging gedaan. Tegen zijn vader gezegd van, ik wil weten wie mijn moeder is. En toen gaf zijn vader helaas het antwoord, als je dat gaat doen, kom je er bij mij nooit meer in.
0: Zo.
8: En mijn vader is, die heeft dat geaccepteerd. En die heeft er niet meer gedaan.
0: Dus jouw vader had wel contact met zijn vader?
8: Ja.
0: Niet met zijn moeder? En nee. Vader zegt, jij zoekt niet naar
8: ja.
0: moeder?
8: Ja.
0: Wat is daar dan toch gebeurd, hè?
8: Ik ben heel nieuwsgierig. Ja.
0: Kun je een boek over schrijven, maar eerst misschien maar de zoektocht.
8: Eerst maar de zoektocht, ja.
0: Oplos op ons gratis telefoonnummer 0800 30 30 300. Of zoeken @adresonbekend.nl. Heel graag tot zo.

0: Je geniet van stralend sanitair. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Hey,
0: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
7: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
8: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
9: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
11: Lekkere van Albert Heijn.
12: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
13: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
12: Van Uffelen Broekenweek, tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
14: In Kwintheul is het 20 graden en de monster ook. Het blijft droog en bij een lichte oostenwind is het maximaal 22 graden.
15: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
16: Goedemiddag, het is 1 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regio nieuws. De toren van de Nieuwe Kerk in Delft krijgt voor zo'n €7 miljoen een grote opknapbeurt. De werkzaamheden duren tot november volgend jaar en ook de klokken en het carillon worden aangepakt. De stijgers zijn zo gebouwd dat een deel binnen 2 dagen weg kan. Het Van Tuylpark in Zoetermeer krijgt 167 extra parkeerplaatsen vanwege de toenemende drukte sinds de opening van het saunacomplex daar. Er wordt ook onderzocht of er tijdens piekmomenten aan de andere kant van de Randstadrail in Lansingerland geparkeerd kan worden. En boeren en ondernemers langs de N468 tussen Maasland en Schipluiden hoeven straks geen kentekens meer door te geven voor zwaar bestemmingsverkeer. De provincie wilde dat aanvankelijk wel verplichten, maar vindt zo'n registratie bij nader inzien niet werkbaar. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
17: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 3 ziekenhuizen kampen met een storing. Het gaat om het Amphia in Breda, het Elisabeth Twee Steden in Tilburg en het Frisius MC in Leeuwarden. Door de storing kunnen patiënten online niet inloggen of afspraken en uitslagen inzien. Volgens de ziekenhuizen is het een ICT-storing. Het Frisius benadrukt dat er geen sprake is van een hack. De Britse politie heeft meerdere mensen opgepakt in verband met een veiligheidsincident bij een luchtmachtbasis. Bij de Fairford-basis in het westen van Engeland is groot alarm geslagen. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze daar een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Het water in de Rijn bij Keulen staat lager dan ooit. Het peil was vannacht 2 centimeter lager dan tijdens de lange droogteperiode in de zomer. De afgelopen weken heeft het in Zwitserland en Zuid-Duitsland bijna niet geregend, waardoor het water opnieuw laag staat. Verwacht wordt dat de komende dagen ook bij het meetpunt Lobith in Nederland een laagterecord wordt gevestigd. Door de lage waterstand is gisteren in Keulen een Nederlands riviercruiseschip vastgelopen. Na een tijdje kon het schip weer verder varen. Het weer, geregeld zon, maar ook wat wolken, bij 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Morgen in het westen grotendeels bewolkt, daar ook kans op buien. En het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Na de reclame adres onbekend met Ron Kas. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
5: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
20: Interessant. Wat verdien jij dan?
19: Zo open bedoelen ze vast niet.
21: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
23: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
21: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
24: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
1: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
25: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
1: En bedankt, hè?
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
24: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
26: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
27: Radio West zorgt elke werkdag tussen 2 en 4 voor een glimlach op je gezicht. Marjolein Visser presenteert Muziek aan Zee. Met blije berichten, de lekkerste muziek en natuurlijk kun je lekker meespringen op de meedansplaats van de dag. Muziek aan Zee. Elke werkdag tussen 2 en 4.
28: Op 89.3 Radio West.
27: Tot 2 uur, adres onbekend. Dit is Radio West.
29: Begint de tweede helft van Adres Onbekend met Ron Kast.

0: Pres onbekend.
1: Er is natuurlijk al goed nieuws, want Lau de Munk is in de familie, in de verre Poolse familie. Ondanks het stilzwijgen van zijn oma Josefa Holenitschak. We hopen ook op familie aan vaderskant voor Melanie. Op oom, onbekende oom uit Den Haag. Dirk Spoon, geboren 1944. Sinds 1948 oom Dirk van Zomeren uit Delft. Benji.
2: Ja, Ron, ik kan niet anders zeggen dan dat het een stressvolle eerste keer is, zeg.
1: Ik zie jou alleen maar rennen.
2: Alleen maar rennen. Melanie, we krijgen dit profiel doorgestuurd. Ik heb het uitgeprint voor je. Kijk even. Dit is een foto van een Dirk van Zomeren uit Den Haag.
3: Ja.
2: Maar, herken je hem?
3: Nee.
2: Oké, okay. Want als dit jouw oom zou zijn, dan is het logisch dat je hem niet goed kunt vinden, want hij zit nu in Australië.
3: Oh.
2: Maar het zegt je niks nog?
1: Nou ja, je kent natuurlijk heel die oom niet, maar, nee, ja, maar zie, je familie trekken. Vraag dat nu aan je vrouw. Nou, ik zie echt helemaal niets aan herkenning. Nee.
2: Nou, tot zover het rennen.
1: Oké. Okay. Naar Australië.
2: Ja, nou ja, we hebben ook nog niets gehoord van Ali Hulzing van Zomeren.
1: Oh ja.
2: Vermoedelijk dus de pleegzus van Dirk. Maar we zaten nog wel even op profiel te kijken van Ali. Op zoek naar andere aanknopingspunten. En dat is maar goed ook. Want ze is wel bevriend met allerlei andere van Zomerens. En misschien kunnen we die wel bereiken vandaag. En dan zit de focus voornamelijk op Ingrid van Zomeren uit Oegstgeest. Zo. Ze is online heel actief. En ze heeft een eigen hondenopvang. Dus ze heeft een heel groot netwerk. Ja, dus we hopen daar nu iets van te horen. Mocht iemand Ingrid van Zomeren kennen, dan is zij ook zeer welkom op 0800 30 30 300. En dan hopen we ook dat zij familie is van Dirk. Natuurlijk.
1: Ja, en als ze de honden uitlaat, hopelijk telefoon bij de hand. En dan hebben we ook nog Gesine Zwiers. Die is ook de deur uit. Hij heeft het heel druk vandaag. Hij woont in de wijk. Hij is wel weer terug aan de telefoon. Hij was in 1960, ik geef toe, dat is lang geleden, nogal op juf Sjaan van Guldener van de burgemeester Wessels Boerschool uit Dalen. Dat is Drenthe. De jongens vielen op haar. Dan denk ik toch ook, Benji, bellen er dan ook weer jongens van toen die ook verliefd waren op die juf? Of kom je die nog niet tegen?
2: Nou, we hebben wel heel wat namen tegengekomen in de zoektocht. Dus ik kan even een rondje doen. Want de man van juf van Guldener heet Martin Mulder. Hij was directeur van de openbare MAVO in Hardenberg. En het lijkt erop dat zij een zoon kregen, Erik Mulder. Die sociale geografie heeft gestudeerd in Groningen.
1: Oh ja.
2: Maar er is nog meer, want er zijn nog meer Mulders.
1: Oh.
2: Ja, die zouden misschien kunnen reageren. Zoals bijvoorbeeld Gerrit Mulder, Trudy, Lette Mieke, Helen, Arjen, Nicky. Allemaal omgeving Hardenberg.
1: Zijn er heel veel.
2: Ja,
1: ja.
2: Dat moet goed komen, lijkt mij.
1: Gezien is, jij komt uit 1950.
4: Ja.
1: Hoe oud denk je dat juf is?
4: Nou, ik denk 88. Ik denk op school dat zij ongeveer 21, 22 jaar was.
1: Oh ja. Nou, jullie waren echt nog kinderen. Jullie vielen als bosjes voor haar. En dat zou natuurlijk schitterend zijn als we dat vandaag in de loop van deze middag met haar kunnen gaan delen. We hebben ook een laatste adres. En Benji zegt al, we moeten waarschijnlijk in Hardenberg zijn. Het laatste adres dat jij ons doorgaf was de Plutolaan nummer 26.
4: Ja, ja, dat klopt.
1: Ben je er wel eens toevallig, nieuwsgierig als je bent, langs gefietst?
4: Ik ben een keer aan de deur geweest op dat adres. Maar de mensen die er woonden, die kwamen de naam Mulder van Guldener kenden ze niet.
1: Nee, nee. En heb je dan ook op het naambordje gekeken, wat weggeschroefd was? We zoeken een meneer Mulder en Martin, zei je? Een M. Mulder?
2: Ja, het is omgeving Hardenberg of Koevoorde. En dus we hebben het over Gerrit, Trudy, Lette, Mieke, Helen, Arjen, Nicky. Ja, en de man heet Martin.
1: Ja, en een zoon heet Erik.
2: Ja. En de hond heet... Nee, nee.
1: Nee. Oké, okay, nou, blijf in de buurt van de telefoon. En dank je wel, hè?
4: Ja, oké. Okay. Ook dan.

0: Prachtig, zei ze. Blue Hotel, er is weer veel liefde in, adres onbekend. Ook liefde met een luchtje.
1: Greetje Westerdiep zit gewoon bovenaan in mijn hoofd. Ik was smoor verliefd op haar. Harry is hier met bovenaan in zijn hoofd zijn eerste liefde. Die gek genoeg begon tijdens het eindexamen op de MAVO in Hoge Zand. Greetje was ontzettend slim. Knap. Met een boblijn en donkerblond krulhaar. En oh ja, ze had een lekker geurtje uit een paars flesje.
0: Harry Koning, in deze omschrijving klink jij als een bewonderaar.
2: Ja, dat klopt, ja. Ik bewonderde haar enorm in die tijd. Klopt. Mijn allereerste verkering. En dan weet je gewoon niet wat je overkomt.
0: En ze rook ook nog lekker.
2: Oh, fantastisch.
0: Ja,
2: echt waar. Zwaar de Paris heet het. Ja, als Zwaar ik mijn ogen dicht doe, dan ruik ik het nog.
0: Ja.
2: Zet in een klein blauw-paars flesje. Ja, dat was haar lijfgeurtje.
0: En hoe rookt dat dan verder?
2: Och, ik hemels gewoon. Ja, ja. Niks lekkerder dan dat op dat moment, ja.
0: Ja, maar dat kwam ook omdat zij het op had waarschijnlijk.
2: Zeker weten, zeker weten.
0: Ja, ik zie het nog wel staan hoor, Zwaar de Paris op vintage websites.
2: Ja, klopt, van die kleine vintage flesjes, ja. Ik heb ook wel eens gezocht.
0: Ja. Daar staat als omschrijving kijken of jij daarin, nou ja, dan wel het luchtje, dan wel je eerste liefde herkent. Bloemig met een viooltje, persik, abrikoos.
2: Ja.
0: Ja, dat is.
2: Ja, dat klopt. Ja.
0: Maar is zij dat nou, of is dat luchtje voor jou?
2: Beide.
0: Aha.
2: Ja.
0: Heb je dat ooit als eerste vriendje van haar voor haar gekocht?
2: Nee. Ik had niet zoveel geld te makken in die tijd. Dus dat was toen is hij even een brug te ver. Ja, helaas.
0: Waar heb jij haar hart weten te veroveren?
2: Nou, in het voorjaar van 78, we zaten in eindexamen klas MAVO. Een vriend van mij die had Frans als eindexamen en die gingen met een schoolreis naar Parijs, 3 dagen. Ik had geen Frans, maar er waren nog enkele plaatsen vrij. En hij heeft geregeld dat ik mee kon. Met de trein, 3 dagen naar Parijs. En daar heb ik Greetje dus voor het eerst gezien. En daar heb ik ook die foto gemaakt die ik jullie heb toegestuurd.
0: Zeker, die op adresonbekend.nl staat.
2: En 2 maanden later, eindexamen MAVO 4, zaten wij in de aula van de Dr. Aletta Jacob Scholengemeenschap naast elkaar. Volgens mij was het een examen Engels. Ja, dan zie je elkaar weer. En na het eindexamen ging zij naar huis op een fiets, ik ook. Beide dezelfde kant op. Met haar meegefietst, haar bij huis afgezet en ik weer door naar huis. En zo is het eigenlijk ontstaan.
0: Ja, heb jij dat examen wel goed afgelegd met zo'n knap meisje, zo ineens vlak naast je?
2: Ik heb het examen heel goed afgelegd. Ja, zij ook trouwens. Ja.
0: Wat was je openingszin? Wat ruikt je lekker?
2: Er zal iets in die strekking geweest zijn. Ja, denk ik.
0: Het is wel grappig, hè? Zagen jullie elkaar sinds dat moment, sinds dat jullie naar huis fietsten en het wat, zagen jullie elkaar veel?
2: Veel. Niet zoveel als dat ik wel zou willen. Ik ging na de MAVO door naar de HAVO. Zij ging door naar Instituut Boerhaven in Groningen voor de opleiding tot directiesecretaresse. Ja, beide natuurlijk heel druk met school. En we schreven elkaar in ieder geval een brief. Elke week een brief. De brief van Greetje kwam altijd op roze papier. Vaak even met een zweempje Zwaar de Paris uiteraard. En dan zagen we elkaar op vrijdagavond, op zaterdagavond. Dan ging ik meestal naar haar toe. Zij woonde met haar moeder. Haar ouders waren gescheiden, ze was enig kind. En dan gingen we regelmatig naar de bioscoop in die tijd. Grease kwam natuurlijk net uit. Saturday Night Fever.
0: Ja.
2: Ja, dat was een fantastische tijd.
0: Het speelt zich, zo te horen, wel vooral af bij haar thuis. Komt ze ook bij jou?
2: Nee, niet bij mij. Nee, ik had het thuis niet zo heel erg gemakkelijk. Hè. Wat ik al vertelde, is dat mijn vader ziek was. Er kon bij ons thuis niet zo heel veel. Het was altijd te druk, te lawaaierig. Dus dan ging ik ook liever naar haar.
0: Mm-hmm.
2: Ja,
0: gaf dat ook druk op jullie relatie, dat het bij jou thuis niet zo makkelijk ging?
2: Ja, uiteindelijk wel. We hebben ruim een jaar, iets meer dan een jaar verkering gehad, denk ik. En ik kan me nog herinneren dat wij waren toen ook zelf net verhuisd naar Hoge Zand. Dat ik op een zaterdag met Greetje naar de bioscoop zou. En mijn ouders zouden naar een oom in Westerbroek. En mijn vader had een taxikostenvergoeding en wij moesten als kinderen altijd mee. We hadden ook geen sleutel, eigen sleutel van huis, dus ik moest ook mee. 16 jaar, hartstikke recalcitrant. En ik wou niet mee, dus toen ben ik opgesloten in huis door mijn vader. Ik kon er niemand inlaten, kon er zelf niet uit. En toen liep de bioscoopafspraak met Greetje finaal mis. En dat is ja, toch ook wel een beetje het beginpunt geweest.
0: Het begin van het einde.
2: Van het einde van onze relatie, ja, klopt.
0: Wat tragisch.
2: Ja. Ja.

0: Staat op Born in the USA in 1984. Glory Days van Bruce Springsteen. Op de Aletta Jacobs scholengemeenschap werd Harry tijdens het eindexamen, hij ook al, maar hij in 1978 nogal afgeleid. Niet door zijn juf, maar door Greetje Westerdiep. Want toen zagen ze elkaar zitten in de aula, daarvoor al op zo'n avond, zo'n soir in Paris. Een jaar waren ze samen, Harry zag alles in haar. Thuis was het moeilijk. Dat had zij ook in de gaten. Er gingen afspraakjes niet door. Jij zat thuis opgesloten. Heb jij het uitgemaakt of zij?
1: Nee, zij heeft het uitgemaakt. Ik weet het nog precies. Op een zaterdagavond in een nieuwbouwwijk in Hogezand, in een brandgang tussen huizen. We waren buiten op de fiets. En volgens mij kwamen wij uit de bioscoop in Sappemeer.
0: Toen ook wel.
1: En toen heeft zij het uitgemaakt. 'S avonds laat. Ja.
0: Hoe ben jij toen doorgefietst?
1: Ik was helemaal van de wereld. Van ellende, zou ik maar zeggen. Ik heb daar ook heel erg lang last van gehad. Dat zij het heeft uitgemaakt. Ja.
0: Heb je nog geprobeerd wat te herstellen?
1: Ik heb van alles geprobeerd om te herstellen. Maar het was gewoon niet meer te herstellen. Nee, haar besluit stond vast. Het is gewoon over. Ja.
0: Ja. Je vrouw is mee, hè? Je bent gelukkig in de liefde geworden. Daar gaat het vandaag niet om.
1: Nee.
0: Heb je later ooit nog enig contact gehad met haar of met die aardige moeder van haar?
1: Ja, dat was in 2001 of 2002. Ik werkte als wijkverpleegkundige in Hogezand. En toen haar moeder woonde niet in mijn wijk, maar ik moest van een collega, ter vervanging van een collega, daar naartoe voor wondzorg. Toen ben ik dus nog één keer bij haar moeder, mevrouw Knip, geweest aan de Stadhouderslaan 80 in Hogezand. Ja, voor wondzorg. En toen hebben we het uiteraard ook nog even over Greetje gehad. Volgens mij maar heel kort. Ik stond natuurlijk onder tijdsdruk door het drukke werkschema.
0: Heb je toen gevraagd, waar is ze?
1: Ik heb het gevraagd. En wat ik mij kan herinneren is dat haar moeder zei dat zij was op een gegeven moment verhuisd was naar Frederiksoord of Vledder die kant op. Ja. Dat is het enige wat ik mij daar nog van kan herinneren.
0: We cirkelden vandaag behoorlijk rond in Drenthe op 0800 30 30 300. Ja. We moeten haar wel gaan vinden, Benji, zoekbrigade, Greetje Westerdiep.
2: Ja, eerst maar even de archieven in. De zoekbrigade komt al snel uit bij de ouders van Greetje in Hogezand. Reinder Westerdiep en Annie Knip, zoals je al zei. En in de rouwadvertentie van moeder Annie uit 2009 staat interessante informatie. Dochter Greetje is dan namelijk getrouwd met Dick de Rijke. Dus de vraag wordt vandaag, denk ik althans, wie kent Greetje de Rijke? Westerdiep op 0800 30 30 300. Vraag verandert dus. Ondertussen proberen we natuurlijk ook verder te komen via de familie Westerdiep. In Hogezand staat een R, Westerdiep, in de gids. We kregen een mevrouw naar telefoon. De vraag is dus, is zij misschien familie van Greetje Westerdiep?
3: Ja, van mijn man, mijn overleden man. Dat was een dochter van hem. Maar verder weet ik daar niet zoveel van, hoor. Van, ik heb veel later in mijn leven kennis gemaakt met hem. En toen was hij al jaren alleen. En toen heeft ze, is ze haar eigen gang gegaan, geloof ik.
2: Harry, we zijn met het telefoontje toch behoorlijk dichtbij. Namelijk bij de tweede vrouw van Greetjes vader. Maar we zijn toch ook nog steeds ver weg. Want zoals je hoort was er nauwelijks contact tussen Greetje en haar vader. Wat kan zij ons dan wel vertellen?
3: Mij, zover als ik weet, woont ze in Drenthe. Ik geloof in Erm. En ik heb daar vroeger kennis gehad. En zodoende weet ik dat.
2: Ja, Erm, vlakbij Emmen. Maar deze info die is al wel van lang geleden. En klopt het ook dat Greetje met Dick de Rijke getrouwd is, natuurlijk de volgende vraag.
3: De naam zegt mij niet, maar ik heb het wel eens een keer gehoord. Dat er was een zoon van een pedicure. Ik heb niet veel informatie, maar als u daar in die richting informeert, en Erm en die kant, dan komt u er wel achter, denk ik.
0: Erm zitten we dus nu. Okay. En op de naam De Rijke, en jij zegt, nou, het kan ook nog anders zijn, want jouw informatie is van 2001... En toen zei jij dat het in de buurt van Vledder zou zijn.
1: Ja, Vledder, Frederiksoord, die kant, ja.
2: Ja, nou ja, dus Greetjesman Dick de Rijk zou de zoon zijn van de pedicure. Misschien dus Erm. We hopen op meer herkenning vandaag rondom Greetje de Rijke Westerdiep. Misschien uit Erm of toch omgeving Frederiksoord. Laat het weten, 0800 30 30 300.

0: Geschreven door John and Vangelis. Net of je die nog een beetje er doorheen hoort zingen in deze uitvoering van State of Independence van Donna Summer.
1: Word ik gezocht?
0: Jouw ouders, Grace Bernardus, waren zo belangrijk voor Helga. Jullie waren buren en oom en tante Bernardus, zo noemde zij hen, waren als tweede ouders voor haar. En ze was trouwens ook graag bij jou, hoor. Ze mocht altijd mee met jullie tot ergens in de jaren 70. Na het overlijden van jouw moeder in 1996 werd het stil. Al is ze nog wel op de begrafenis geweest. En jij verbrak de stilte, Grace.
2: En toen belde zij mij in één keer op de zaak op. En daar was ik zo blij mee, maar ik had natuurlijk geen tijd om te bellen daar. Dus ze had mij het telefoonnummer gegeven, dus ik zou haar terugbellen. En ik heb haar telefoonnummer toen in mijn broekzak gedaan. En ik kom thuis helemaal blij door dat te vertellen. En toen heb ik mijn broek in de was gedaan.
3: Weg was Grace Bernardus dus. Pak die telefoon nog eens, want haar ouders woonden in de Dovenetellaan in Arnhem. Grace trouwde met Frits Westervoort, die bij de brandweer werkte in Rotterdam. Het hele gezin Bernardus mag natuurlijk reageren. Zus Wanda en ook de drie broers Robbie, Donald en Roland. Ze zullen nu allemaal waarschijnlijk met pensioen zijn.
0: Wij vliegen door de regio's voor jou. Gea de Jonge, wist jij dat Astrid, met wie je werkte tussen de brilmonturen, daar vooral vanwege jou was? Het werk vond ze niet zoveel aan. Maar jij was er een ontzettend leuk iemand. En ze nam die brillen dus op de koop toe. Ze ging graag met jou mee naar je familie in Coevorden.
3: Maar dat kan ook Emme zijn geweest. In elk geval waren dat bezoekjes in de jaren 70 aan moeder en zus de Jonge. Gea zelf woonde en werkte toen in Den Haag. Ze woonde aan de Groothertoginnenlaan en werkte bij Visser en Noorman. Gea de Jonge bleef niet in Den Haag. Ze ging de liefde achterna naar Zierikzee.
0: Stel, jij krijgt op straat de microfoon van onze verslaggever onder je neus met die ene vraag. Iedereen zoekt wel iemand. Wie zoek jij? Ingrid noemde gelijk jou, Marjan Bot, omdat ze nog lachend denkt aan die tijd met jou bij uitzendbureau Manpower. Jullie wilden op een dag wat meer tijd voor elkaar en wat meer tijd voor jezelf.
4: Ja, we hebben een keer samen onze managers op pad gestuurd op 1 april... ver weg van het kantoor. Dus dan hadden we een hele middag het voor ons alleen. En daar waren ze heel boos over toen ze terugkwamen. We hebben natuurlijk nooit gezegd dat wij dat waren. Maar het is wel gelukt.
3: Ze hebben nooit verteld dat zij daar bij wijze van 1 april grap verantwoordelijk voor waren. Ze bleven daarna nog op de zaak bij Amsterdams uitzendbureau Manpower. Marjan Bot werkte daar van 1960 tot 1963. En ze woonde in Amsterdam. Ze zal nu ongeveer 80 jaar oud zijn.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Coming Up, Paul McCartney. Hij speelt alle instrumenten op dit Coming Up zelf. Er wordt gerend vandaag, er wordt heel veel gereageerd op deze uitzending. We zitten allemaal met een rood hoofd en de vraag is alleen, waar leidt dat allemaal toe? Harry, ja, wij vinden, die moet Greetje Westerdiep gaan vinden. Diepe eerste liefde, is ze met een meneer De Rijk of een De Rijk? Het viel allebei net een beetje door elkaar. Ja. Kun je dat bevestigen, Benji?
1: Nou, Greetje zou getrouwd zijn met Dick De Rijke. En ons oog viel online op een Dick De Rijke uit het Friese plaatje Oude Haske. Hij zou betrokken zijn bij de burgerkracht Oude Haske, waarbij dorpsbewoners met elkaar in contact worden gebracht om elkaar te helpen. We belden op en kregen Nel aan de telefoon. Ze kent Dick goed, maar de naam Greetje Westerdiep zegt daar gelijk eigenlijk niets.
2: Ja, want dit is wel zijn tweede huwelijk en ik weet echt niet meer hoe zijn eerste vrouw heet. Het is namelijk ook mijn buurman, dus dat is wel grappig. Ik zal hem wel even een appje sturen met jouw telefoonnummer en de vraag, Greetje
1: Westerdiep dus. Ja, deze aardige Nel, ze klonk althans aardig, gaat haar buurman Dick De Rijke voor ons contacten. En dan hopen we maar dat we goed zitten. Want ondertussen krijgen we ook nog nieuwe informatie via de zoekbrigade. Zij zeggen dat ze een oud adres van Greetje en Dick hebben gevonden. Niet in Oude Haske, niet in Erm, maar in Wapserveen. Nou, ja.
0: Zo.
1: Ja, en dat ligt dan dus weer heel dicht bij Frederiksoord.
3: Ja.
1: En dat heb jij ook meegekregen.
3: Ja, klopt.
1: Van Greetjes moeder. Nou, ze wonen of woonden op de verlengde Oude Dijk en dus zijn we nu druk aan het rondbellen in de buurt. Bijvoorbeeld naar een B&B om de hoek.
4: Ja, ik ben al wat aan het appen hier om me heen. Even kijken hoor. Ik heb even op Google Maps naar het huis gekeken. En ja, ik kan straks al even daar naartoe lopen en aanbellen om te vragen of zij de Greetje is. Ik heb geen idee hoe die mevrouw heet. Ik zie haar wel regelmatig lopen, fietsen. En lopen met de hond. Maar ik weet dus niet of zij Greetje heet. Zo goed ken ik haar niet.
0: Toch die hond.
1: Ja, toch die hond, ik zei het. Nou, we komen echt dichtbij nu, Harry. Want betrokken buren dus en twee sporen. Ja. Want deze buurvrouw van de B&B die wil zelfs voor ons gaan aanbellen.
3: Oh, fantastisch.
1: Ja, dus Greetje Westerdiep, kan het kloppen? Dat is dan nog toch ook de vraag of ze een jaar of 64 is.
4: Ik denk dat dat wel zou kunnen kloppen, ja. Kijk, als ik nou zeker weet dat ze Greetje is, dan heb je gewoon bingo, laat ik het zo zeggen. Maar ik loop vanmiddag daar wel even naartoe. En dan bel ik je even terug, ja?
1: Ja, dus dit zit echt op het spits, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
3: Fingers crossed.
0: Ja, ja. Bel vanmiddag terug. Dat mag ook sneller, hè? 20 minuten hebben we ongeveer nog. Dan gaat het over oom Dirk van Zomeren, de broer van. Jouw oom Dirk, Melanie. We hebben net te horen gekregen, na alle wisselingen van foto's, en is die het wel, is die het niet, dat oom Dirk niet meer leeft.
5: Ik hoorde het, ja.
0: Ja, daar hou je dan een beetje rekening mee, maar toch ook weer niet waarschijnlijk.
5: Nee, ja, je hoopt natuurlijk altijd, hè?
0: Hij kwam in 1944. Had nog makkelijk gekund.
5: Ja, zeker.
0: Maar
5: zeker.
0: Niet dus, Benji.
1: Nee, ja, we hoorden het van Ingrid van Zomeren, waar we het al even over hadden. Mm-hmm. Zij heeft zich bij ons gemeld en herkent en bevestigt het hele verhaal.
5: Oké.
1: Ze blijkt namelijk de dochter van jouw oom Dirk te zijn.
5: Oh ja, geweldig.
1: Dirk is ten vondeling gelegd en geadopteerd door de familie van Zomeren. En met hen is Ingrid opgegroeid. Dirk is overleden in 1997, vertelt ze. Dus dat is ook al een tijd geleden, helaas. We kregen van haar wel een foto. Dus we lopen de hele dag met foto's. Ik geef hem even aan je.
0: Het is een hele andere.
3: Ja.
5: Nou,
0: nu wel, hè?
5: Dat is wel heel duidelijk, ja.
1: Je vrouw staat ook
0: vrouw op, ja.
5: Ja, echt niet te geloven.
0: Hier is geen
5: gelijkenis, zeg.
0: Ja.
5: Och.
0: Ja.
5: Jemig.
1: Ja, Ingrid, die wil niet op de radio, maar...
5: Nee, dat hoeft ook niet, hè?
1: Nee, daarom. Dus, maar goed, we zijn heel dichtbij en buiten de radio om kunnen we natuurlijk even...
0: En ze is wel gevonden.
5: Yes. Daarom.

0: niemand anders kan.
1: Nergens goed voor. Zeg ook wel eens nergens goed voor. Door de dijk nog één.
2: Het was niet het makkelijkste gesprek eind 2024 met Hanna Wensing. Voor haar niet, want ze heeft geleden onder het verleden. Ze groeide op bij opa en oma. Moeder kon niet voor haar zorgen. En toen ze dat wel wilde proberen, kwam er een stiefvader die haar misbruikte. Hanna is veel trauma's te boven, maar heeft nog veel vragen die ze aan niemand kwijt kan, omdat alle hoofdpersonen er niet meer zijn. Tenzij moeders broer Frits er nog is.
3: Hoe mijn moeder was als kind, hoe hij het thuis heeft gehad, zeg maar. Want zij is natuurlijk ook wel heftig geweest. Mijn moeder op de 17e zwanger en op de 18e kreeg ze mij dan. Heeft hij dingen over rondom de zwangerschap van mijn moeder meegekregen? Want zijn mijn moeder ook dingen overkomen wat betreft misbruik, waardoor zij ook slachtoffer is geworden? Wat is met mijn moeder gebeurd?
1: Ja, dat zijn nogal grote vragen voor moeders grote broer.
3: Mijn moeder heeft mij in de steek gelaten, vind ik. Ze heeft me niet beschermd tegen mijn stiefvader. Ik ben daar jaren heel erg boos over geweest en zo.
4: Wat heeft je stiefvader gedaan?
3: Ja, hij heeft mij seksueel misbruikt.
4: En wist je moeder dat?
3: Een paar dingen weet ik. Stukjes van, ja.
1: Moeder zag het gebeuren en ze wilde het niet zien. En daardoor was er nauwelijks contact meer.
3: Nee, mijn moeder is overleden. En ik heb het in de krant gelezen. En mijn naam stond geen eens in de rouwadvertentie.
4: En dan heb je ook nog die stiefvader om wie het gaat. Heb jij altijd geweten dat hij niet je echte vader is?
3: Dat is me ook in de puberteit verteld. Het was op een zondag. Even in de auto heeft hij dat verteld. Mijn stiefvader is in 1999 overleden. En ik heb tegen mijn moeder op een gegeven moment ook gezegd dat ik blij was dat hij dood was.
1: Ze heeft wel gezocht naar haar echte vader, maar dat hoeft niet meer.
3: Nee, die leeft niet meer. Ik ben toen ook bezig geweest. Dat heb ik toen ook in de krant gezien, dat hij dood was. Terwijl ik toen ermee bezig was. Maar ik was toen heel loyaal. Het is voor mij moeilijk om nieuwe mensen te leren kennen. Omdat mensen dit heel moeilijk vinden te hanteren.
4: Ja. Dus als je niks zegt en mensen het niet horen, dan heb je eerder vrienden.
3: Ja, zo voelt het wel eigenlijk, ja.
1: En de vraag is, kan moeders broer, oom Frits Wensing, haar verleden uit de mist halen? Hij is geboren in 1950 als Fred, dat was in Ede. En hij heeft langdurig gewerkt in een drukkerij in Amsterdam. En hij verscheen jarenlang op verjaardagen met cadeaus.
3: Natuurboeken of een keer zo'n mooi kistje met wat van die kettingen erin en zo. En ik weet dat hij vroeger zei dat ik op Willeke Alberti leek. Ja, vind ik niet, maar dat zei hij.
1: En het zit haar dwars dat er altijd over Frits werd gesproken als een zonderling. Iemand die buiten de maatschappij stond. Deze oom is voor haar wel de enige link met toen, met familie. Als zoon van haar geliefde opa en oma.
3: Ja, ik moet niet te veel over mijn oma hebben. Ja, nu voel ik hem komen. Ik weet dat oma mij wel eens verteld heeft dat ze niet wilde dat ik werd afgestaan. Omdat dat ze dan niet zou weten hoe het met mij zou gaan. Oma heeft mij, dat hebben we wel zoveel in de therapie gehad, het stukje bestaansrecht gegeven.
1: Ja, de therapie heeft veel gebracht. Oma Frits zou de welkome aanvulling zijn, Benji.
5: Afgelopen zomer nam Hanna uit het niets contact met ons op. De politie stond ineens bij mij voor de deur. Ben jij familie van de heer F. Wensing? Want dan hebben we nieuws voor je. Hanna is zo hier.

0: To Nowhere, de Talking Heads zingen vrolijk over de ondergang.
1: Het vertrek.
0: Over ondergang gesproken, nog 3 maanden, adres onbekend. Wie zoek jij? Het is nu of nooit misschien wel. Ga nu naar adresonbekend.nl. Harry was een jaar met de grote Greet Westerdiep uit Hoge Zand. Dringen de buren tot haar door?
2: Nou, de dikte Rijke uit Oude Haske, die blijkt niet de goede te zijn. Dus die kunnen we opzij zetten. Hij is niet getrouwd met Greetje Westerdiep. Maar alle hoop hebben we dus gevestigd nu op Greetje de Rijke Westerdiep uit Wapserveen. En we krijgen op de valreep nog een berichtje van de buurvrouw van de B&B. En ze is voor ons toch nog even, want nou ja, we zeiden al, we hebben maar 20 minuutjes, langs gegaan en je moet even luisteren.
3: Ik ben zojuist bij haar aan de deur geweest en zij neemt zelf contact met jullie op. Ik heb jullie nummer daar achtergelaten. Nou, ik wens jullie veel succes daarmee. Groetjes, doei doei.
4: Ja, zo. Ben je niet? Ja, echt?
0: Dat betekent dat adres onbekend, hoe zullen we het zeggen, net te kort is voor vandaag. Ja, Greetje Westerdiep, je kunt ook bellen hoor. Dan kom je meteen in de uitzending 0800 30 30 300. Dat is wat?
4: Nou,
0: ja.
4: Flabbergasted, zo.
0: Ja. Ben je nou eigenlijk blij dat er niet aan de telefoon is?
4: Ja, 10 minuten.
0: Ja, en anders gaan we toch echt zometeen iets anders doen. Hè? Want we hebben nog wel meer te gaan. Er lopen heel veel verhalen door Adres Onbekend. Het meeste is opgelost. Wij hopen nog wel op Sjaan van Guldener, waar die ook gebleven is. En dan gaan we maar even door met de zoektocht uit 2024. Hanna stoorde zich aan de disqualificatie van haar ome Frits. Altijd moest ze horen dat hij moeders broer toch ja een beetje een rare is. Terwijl hij voor haar de lieve oom met zijn cadeautjes was. De link met de familie. Hanna, we moeten nu toch zeggen dat jouw oom de link met de familie was. Want ook hij is er niet meer.
5: Politie Amsterdam belde mij met de mededeling dat Frits overleden was. Dat hij in zijn woning was gevonden. Dat er een melding was gedaan door een bovenbuurman, begreep ik. En die andere buurman had hem dan 2 weken geleden gesproken. En ik begreep van de politie dat Frits teruggetrokken leefde en ja, wat vereenzaamd was. En uit de gesprekken met de buurman kon ik ook mijn beeld bijstellen van Frits. Ik heb natuurlijk heel veel negativiteit over hem gehoord.
0: En
5: mijn broer heeft dat overgenomen. Toen op een gegeven moment, toen ik die buurman zo hoorde praten, dacht ik in één keer aan een paradijsvogel. Want Frits was geen standaard type mens. Hij was apart. Ik haalde er wel uit dat Frits ook wel een brede belangstelling had en over dingen nadacht.
6: Ja, is de herkenning ook dat jij een paradijsvogel bent?
5: Ik ben op mijn manier ook wel een beetje apart. Ik hou ook wel van aparte dingen, maar niet zoals Frits. Want ik begreep wel van de politie dat Frits geen gas van huis had, geen koelkast. En ik herinner me van vroeger, toen mijn moeder en ik een keer met Koninginnedag in Amsterdam waren geweest, herinner ik me nog dat matras op de grond. Verder weet ik het niet meer, maar dat matras is blijven bijhangen, zeg maar. Heel sober en zo.
0: Ja.
5: Er zal vast wel een gedachte achter zitten. Ja, een bijzonder mens.
6: Ja, maar jij zocht hem omdat jouw beleving van het verleden hiaten vertoonde. Je wilde meer horen over hoe je moeder was toen ze beviel van jou.
5: Ja.
6: Je had allerlei ingewikkelde vragen over je stiefvader, over narigheid uit je jeugd.
5: Ja.
6: En hij was de enige, want de rest van het gezin van je moeder leefde niet meer van de 4
5: nee.
6: kinderen.
5: Nee.
6: Dus daar kom je nu nooit meer achter.
5: Nee, er blijven altijd gewoon vragen inderdaad, ja. Maar ik vind het wel heel fijn, dat ik dat beeld over Frits erbij kunnen stellen, ja.
6: Dus is het misschien nog wel belangrijker dat hij gerehabiliteerd is, in jouw ogen?
5: Ja.
6: Ja, nou hoor je dat hij dood is aangetroffen in zijn woning, in zijn eentje.
5: Dat vind ik verdrietig, wist je dat?
6: Heb jij het idee dat je nu ook afscheid hebt kunnen nemen van oom Frits?
5: Ik wil op mijn manier wel een afscheidsritueel doen, ja. En ik zit ook te denken om nog een advertentie in de krant te zetten.
6: Hoe zou die advertentie luiden?
5: Hoe die eruit zou zien?
6: Ja.
5: Ik heb wel wat opgeschreven. Even kijken hoor. Het kan nog misschien veranderen, hoor. Maar ja, natuurlijk, net als iedereen, een geboorte- en sterfdatum. En dan heb ik opgeschreven, trots op mijn oom, een paradijsvogel die zijn leven kleur gaf.
0: Was getekend zijn liefhebbende nicht Hanna Wensing. En wij weten dat oom Frits morgen wordt begraven. Hanna, sterkte morgen. Ze neemt een witte roos mee. Benji Heerschop, hartelijk bedankt. Nog geen Greetje? Nee, geen Greetje?
2: Nog niet.
0: Dankjewel, tot volgende week. Dag.

0: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
1: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
6: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
7: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
8: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op Concertgebouw.nl.
10: In Wateringen is het 20 graden en in Nootdorp ook. Het blijft droog, wisselend bewolkt bij een lichte oostenwind.
11: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
12: Goedemiddag, het is 2:00. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Bij een ongeluk op de Koningskade in Den Haag zijn vandaag 3 auto's flink beschadigd geraakt. Volgens een verslaggever ter plaatse was de weg langs het Malieveld richting het provinciehuis korte tijd volledig afgesloten voor auto's. Betrokkenen zouden in een ambulance nagekeken zijn, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. De toren van de Nieuwe Kerk in Delft krijgt voor zo'n €7 miljoen een grote opknapbeurt. De werkzaamheden duren tot november volgend jaar en ook de klokken en het carillon worden aangepakt. De stijgers zijn zo gebouwd dat een deel binnen 2 dagen weg kan worden gehaald. En het Van Tuylpark in Zoetermeer krijgt 167 extra parkeerplaatsen vanwege de toenemende drukte sinds de opening van het saunacomplex daar. Er wordt ook onderzocht of er tijdens piekmomenten aan de andere kant van de Randstadrail geparkeerd kan worden. En tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
13: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt vlakbij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van die basis explosieven zitten. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een groot aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgeschroefd. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Jeremy Frimpong komt vanavond niet in actie voor het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi heeft hem niet opgenomen in de selectie voor het duel tegen Servië. Ook Givay Zegia ontbreekt. Hij kwam vrijdag nog in actie bij Jong Oranje en sluit daarom morgen pas weer aan. Nederland speelt vanavond tegen Servië in de Nations League. De wedstrijd begint om 6 uur. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel. Na de reclame muziek van ABBA in Als de dag van toen. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
14: Van Uffelen. Das Boss, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
15: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
14: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
15: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
16: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
17: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
18: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
19: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
20: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
19: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
21: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
22: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
21: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Tot 5 uur, als de dag van.

muziek van een van de drie grotere bands uit de jaren 60, 70, 80. Ja, wat waren die drie dan? Nou, Beatles, Rolling Stones of natuurlijk ABBA. En als je voor ABBA was, was je meestal niet voor de anderen. Dit was voor de Voe. Goedemiddag. Je luistert naar, als de dag van toen op deze zondag. Zoals je gewend bent, maar wel zonder Kevin inderdaad. Als je vorige week toevallig niet geluisterd hebt. Mijn naam is Bernard Horst. En de komende weken dan neem ik het programma voor je waar. En dat betekent dat daar toch wel heel veel vaste items in zitten die we ook vandaag weer gaan behandelen. We gaan natuurlijk het muzikale rad met je doen. Verder hebben we een terugblik naar het programma hiervoor. Dat is Adres Onbekend. Daar spreken we straks Ron Kas over. Heel veel leuke muziek uit de 60s, 70s en 80s. En wat al meer zei, en dan had ik het net over die drie grote groepen. Eén daarvan waren de Beatles.

0: Fast Car, Tracy Chapman. Het is 18 minuten over 2. Je luistert naar Als de Dag van Toen. En daarin blikken we altijd even terug naar...
1: Adres onbekend.
2: Elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
0: En dat doen we met Ron Kas, de presentator van dit programma. En we hebben hem weer aan de telefoon. Dag Ron, goedemiddag.
3: Goedemiddag Bernard. Meteen maar, veel dank aan alle luisteraars van Radio West. Want we hadden een groot verhaal midden in de regio. En dankzij de luisteraars is deze zoektocht ook weer tot een einde gekomen. Ja, ik denk ook een goed einde. Ja. Maar ja, daar zijn nog wat vragen over, Bernard.
0: Ja, inderdaad. Want Dirk uit Den Haag, hoe zat het daarmee?
3: Nou ja, Melanie is voor haar vader, die op sterven lag, gaan zoeken naar vaders broer, waarvan nooit iemand ook maar iets gehoord had. Oom broer Dirk Spoon. En die dochter Melanie is erachter gekomen dat alle kinderen in het gezin zijn weggegeven door vader en moeder. En dat deze Dirk Spoon op zijn vierde een andere naam heeft gekregen. Is aangenomen door de familie van Zomeren uit Delft. Een gezin met ook weer vier kinderen. En daar gingen bezoeken. We kwamen er op het eind van de uitzending achter dat de familie van Zomeren deze kleine Dirk in een mandje heeft aangetroffen als vondeling. En dat zijn voor de dingen die achter de schermen gebeuren. Toen dachten wij dat we van ome Dirk een dochter aan de telefoon hadden, dus eigenlijk een nichtje. Ja. En die dochter die was om 1:30 paraat en die is toen met de hele familie in gesprek geraakt. En toen belden ze ons terug en toen zei ze, ja, wij moeten toch eerst even wat familieberaad houden. Wij kunnen niet bij jullie in de uitzending. Dus toen hebben we het moeten laten bij de mededeling dat wel alles gevonden is. We weten dus dat oom Dirk niet meer leeft. Dat hij nog een dochter heeft die heel goed over kan vertellen. We hadden een foto van oom Dirk die niet meer leeft. Maar wel een foto waarvan Melanie in de studio zei, ja, geen enkele twijfel. Het is precies mijn vader. En ja, ze ging toch daardoor met die foto in de hand ontroerd naar huis. Ja. En wij hopen dat in de familie dat uiteindelijk het allemaal uitgesproken wordt en dat ze nader tot elkaar nog gaan komen. Maar het is wel wat, hè. Vader op zijn sterfbed, die in gedachten, die vertelt over zijn broertje. Vader leeft niet meer, oom Dirk leeft niet meer, maar het verhaal leeft nog wel.
0: Nou zeker, en het is een hele zoektocht geweest als je dit zo hoort.
3: Het is een langdurige zoektocht geweest. Ik gebruik het ook. Ik praat altijd met Rogier van der Sande op zaterdagmorgen. Ik heb het al 2 weken in zijn programma aangeroerd. Ik praat er nu met jou over in de uitzending. En zo langzaam maar zeker komt zo'n zoektocht dan tot een goed eind. Als ze maar de goede mensen op de schouder tikken. En 0800 30 30 300 ons gratis nummer laten draaien.
0: En dat is al vaak genoeg gebeurd. En had je nog iets bijzonders voor vandaag?
3: Waar hulp bij nodig is Gea de Jonge voor volgende week. Dat is een collega geweest van een Astrid. Ze hebben samen brilmonturen verkocht. Ze werkte bij een opticien. Die opticien zal er niet meer zijn. Was ook in Den Haag. En zij heeft zelf gewoond in de Groot-Hertoginnenlaan in Den Haag. En de opticien heette Visser en Noorman. Als mensen die combinatie wat zegt.
0: Visser en Noorman.
3: Uit de jaren 70. Ja. Ja, Visser en Noorman. Die moeten we hebben. Groot-Hertoginnenlaan en dan de naam Gea de Jonge. Was echt een hele belangrijke vriendin voor Astrid. Ze zegt, ja, ik verkocht wel brillen, maar ik ging eigenlijk naar de winkel om met Gea te kunnen praten. Want dat werk deed ik er een beetje bij. Nou, dat gezegd hebbende, hopen we haar tegen te komen. En het speelt zich af dus in de jaren 70. En wat ik nog maar een keer ga doen dan, bij jou het gratis nummer noemen. Dan houden wij dat de hele dag in de gaten. En dan hopen we dat iemand uit de regio denkt, ik ken Gea de Jonge, 0800 30 30 300.
0: Geweldig. Ron, bedankt weer. En geniet voor de rest van je zondag, zou ik zeggen.
3: Ja, dat doen we al. Oké. Jij ook. Fijne uitzending.
0: Ja, tot volgende week.
3: Oké, dag.
0: Ja, dag.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van...

van de vele hits uit de jaren 80. We reizen natuurlijk allemaal uit de 60s, 70s en 80s in dit programma. En dit was de hit Automatic. Ja, je hoort het muziek al op de achtergrond. Sorry, ik zit door de dame heen te praten. De muzikale rat, inderdaad, ja. En wat houdt dat in? We gaan een letter kiezen. We geven een slinger aan het rat en eens even kijken welke letter eruit komt. Dat is een hele lange slinger. Oh, ja, hij eindigt op de letter J. De J van Johannes. En dat wil zeggen dat wij vandaag een artiestennaam, een band, artiest, zangeres, dus zanger, die een hit heeft gehad in de jaren 60, 70 of 80 met de letter J. En je mag ook eventueel een titel zoeken die dus begint met de letter J. Ja. Uiteindelijk gaan we ze een beetje verzamelen. Bij voorkeur geef je suggestie door via WhatsApp 070-307-8080. Dat is 070-307-8080. Maar je mag ook bellen. Alleen dan heb je kans dat je wat langer aan moet wachten. Dat is 070-390-5454. Dus 070-307-8080 via WhatsApp. Of 070-390-54. We gaan alle platen verzamelen. Alle artiesten die beginnen met de letter J. En dat moet een artiest zijn die dus een hit heeft gehad in de jaren 60, 70 of 80. Ik ben benieuwd wat er allemaal uitkomt. En zo tegen het einde van dit programma, zo tegen vijven, dan gaan we er eentje uitkiezen. Die gaat het dan worden. Nou, het is weer tijd voor muziek. En wat voor muziek? We hadden het begin van het programma had ik het al over ABBA, inderdaad. En ik had het over de Beatles, dat het zo'n grote band was. Nou, deze dus.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Vanavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport. Vanavond vanaf 8 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Dat mooie muziek, de Commodores, met het stemgeluid van Lionel Richie, die later uit de band stapte, want die wilde namelijk heel veel ballads maken. En de Commodores zelf, die wilde veel meer funk maken, zoals Brickhouse en zo. Dit was Ceylon.
1: In Als de Dag van Toen gaan we terug naar de jaren 60, 70 en 80. Maar we maken één uitzondering. Dit is de jaren 90 flashback van deze week.
0: Ja, inderdaad. We maken één uitzondering deze komende 3 uur. En dat is een plaat uit de jaren 90. Stel je voor, het is 1998. De hele wereld houdt de adem in voor de naderende eeuwwisseling. Het nieuwe millennium. En midden in die gekte staat Robbie Williams. Hij is net uit de boyband Take That gestapt en moet zichzelf bewijzen. En dat doet hij met een absolute klanner. Millennium. Zodra de plaat begint, hoor je die herkenbare meeslepende violen. Die zijn rechtstreeks gestolen overigens van James Bond. Het is namelijk een sample uit de film You Only Live Twice. En in de videoclip neemt Robbie de spionnenwereld dan ook heerlijk op de hak. Hij speelt een stuntelige 007, ofwel W7, compleet met smoking, snelle auto's en flinke dozen zelfspot. Het recept werkt perfect. Millennium bezorgt Robbie Williams zijn allereerste nummer 1 hit als solo-artiest. Het nummer maakt hem in één klap een wereldster en veranderde de popmuziek aan de vooravond van het jaar 2000 voorgoed.
1: Dit is de jaren

Ja, het is wat jaren geleden, maar ik ben naar een live optreden van Level 42 geweest. En ik vond het heel erg gaaf, alleen wat ik jammer vond is dat de muziek zo hard stond, de begeleiding, dat de basgitaar dat is toch belangrijk, zo'n Level 42, er gewoon niet goed uitkwam. Dat was wel jammer, ja, maar het blijft een geweldige band. Running in the Family was dat. Inmiddels is het 11 minuten voor drieën geworden. Eventjes een rondje maken van alle suggesties die ik tot nu toe al binnen heb. Via WhatsApp voor drieën geworden. Eventjes een rondje maken van alle suggesties die ik tot nu toe al binnen heb. Via WhatsApp kan je doorgeven een artiest. Een artiest, dus een groep, een zanger. Maakt niet uit. Of een plaat die begint met de letter J. Dat is inderdaad het muzikale rad vandaag. Of WhatsApp 070-307-8080. Of eventueel telefonisch 070-390-5454. Nou, ik kreeg van Moni een berichtje. Joe Jackson, zei ze. Ja, dat is een groep.

0: Yvonne Bakker die zei John Denver, ook dat zou kunnen. Jack Jersey, daar kwam Anita Bussum mee. En Dennis, die zegt James Last. Waarom niet? Ja, dat zou kunnen. En Johnny Cash, die werd genoemd door Jenny. Het is allemaal wel zo. Het moeten natuurlijk wel platen zijn. Of artiesten zijn die een hit hebben gehad in de jaren 60, 70 of 80. Zoals deze.
1: Hello!
2: Yes. Is that you?
1: Who's this?
2: Oh, Cornelius!
1: Cornelius!
2: Yeah!
1: Oh, Cornelius!
2: Listen!
1: Bye-bye!
2: Listen!
1: Yeah, man, what's up?
2: I'm in trouble!
1: Yeah.
2: My girl-

0: Ja, de Moody Blues waren dat. Als de dag van toen. Je luistert naar Radio West. En we gaan eens even kijken welke berichtjes ik allemaal weer binnen heb gehad met voorstellen met de letter J. Ja, hier wordt John de Bever gezegd. Maria zegt dat. Ja, dat zou natuurlijk kunnen, maar het gaat om muziek uit de 60s, 70s en 80s. Daar moet de artiest een hit in hebben gehad. Job, die zegt Joe Jackson, die is inderdaad al eerder genoemd. John, ja, die zegt even kijken wat zal ik doen, zegt hij Jefferson Airplane. Ah, is ook mooi natuurlijk. En dan Gieneke Hartog, die zegt, hoor Bernard, die komt ook met Jefferson Airplane. En Jan Smit wordt nog genoemd. Heeft iedereen gehad in de 60? Ja, natuurlijk, toen hij klein was. Ja, inderdaad, ja. Ik praat af en toe met mezelf voor luisteraars, dat heb je wel eens. En Rizet van Barneveld uit Den Haag, die zegt Julio Iglesias. Ja, het zijn toch allemaal leuk. Oh, deze is ook mooi. Janice Ian, Fly Too High. Dat zou ook zomaar kunnen. En Johnny Logan, die wordt ook genoemd door Bartina. Nou, voorstellen genoeg welke het uiteindelijk gaat horen. Dat hoor je zo tegen vijf aan het eind van dit programma. Nou, laat ik zeggen zo half vijf in dit programma. Je luistert naar Als de dag van toen. Dit is Radio West. Straks weer een uur vol met leuke dingen trouwens. Wat gaan we onder andere doen? Na drieën. We gaan natuurlijk aandacht besteden aan dat muzikale rad. En we gaan ook even wat gebeurde er op deze dag in de geschiedenis behandelen. Dus er komen een paar oude nieuwsfragmenten voorbij. En het spel natuurlijk, moet je luisteren. Dat komt ook, dus blijf luisteren.
1: Wij zijn een ondernemende gemeente, dat zit in onze genen, we weten niet beter. Ja, en daarbij maken we ook gebruik van arbeidsmigranten.
2: In 2004 waren ongeveer 20.000 Polen in Nederland. Nu zijn meer dan 250.000.
3: In onze regio wonen en werken veel arbeidsmigranten uit andere Europese landen. Die hebben woonruimte nodig en dat zorgt voor problemen. Hoe los je dat op?
4: En als de baan kwijtraakt, dan hebben ze ook geen huis meer.
5: Draait een sector op uitbuiting, dan is er geen plek voor die sector hier in Nederland. Ook niet in de rest van Europa. Kunnen we het op een betere manier doen, dan vind ik het goed.
3: Je ziet het in Brussel in de buurt. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.
7: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
8: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
7: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
9: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
12: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
13: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
14: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Tegeltiek Badkamers en Tegels in Den Haag.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
17: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
18: In de Lier is het 21 graden en in Lisse ook. Het blijft droog, wisselend bewolkt bij een lichte oostenwind.
19: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
20: Goedemiddag, 1 minuut over 3. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. 5 mannen uit onder meer Zoetermeer en Delft zijn opgepakt na een gewelddadige aanval op 2 tieners in Eindhoven. De slachtoffers van 14 en 18 jaar werden gisteravond met een auto van de weg gereden en daarna gestoken. De tieners zijn buiten levensgevaar. Bij een ongeluk op de Koningskade in Den Haag zijn vandaag 3 auto's flink beschadigd geraakt. Betrokkenen zouden in een ambulance nagekeken zijn, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. En jongeren in Leiden worden door criminelen geronseld om bijvoorbeeld drugs te vervoeren. De lokale omroep Sleutelstad meldt dat er volgens de Leidse partij PS wachtlijsten zijn voor jongeren die geld willen verdienen in de onderwereld. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
21: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn ze buiten levensgevaar. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze door een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de gloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder wordt aangetast. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. De politie in Tilburg heeft een automobilist opgepakt die nog 6 jaar de gevangenis in moet. Hij is in Frankrijk veroordeeld voor drugsbezit en drugshandel. Agenten hielden de man aan omdat hij opvallend reed. Bij de controle liet hij een vals legitimatiebewijs zien, waarna hij werd meegenomen naar het bureau. De man zit nog vast. Frankrijk zal naar verwachting binnenkort om zijn overlevering vragen. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: En na de reclame muziek van Doe Maar in Als de Dag van Toen. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
22: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
23: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
24: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
23: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
25: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
0: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
2: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
3: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
5: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
26: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè?
27: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
28: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
29: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
30: Tot 5 uur, als de dag van toen. Dit is Radio

0: Ja, doe maar. Weten we die tijd nog, hè? 1 Nacht Alleen. En het is inmiddels 3:11. Je luistert naar Als de Dag van Toen. En in dit uur hebben we een aantal verschillende dingen die we gaan doen. We gaan kijken naar het nieuws van deze dag, maar dan in de geschiedenis natuurlijk. En eigenlijk nog veel meer leuke dingen.
1: Als de Dag van Toen met Bernard ter Horst.
0: Nou, dankjewel, inderdaad. Dat is mijn naam. En wat gaan we nog meer doen? We gaan Moet Je Luisteren doen. Het spel Moet Je Luisteren. Daar valt ook weer wat te winnen. We gaan een stem laten horen straks zo tegen 3:30. En dan kun jij raden welke dat wordt. En een nieuw item. En dat is Ode aan. Ja, we gaan een iets of iemand een ode doen. Dat is het komende uur hier in Als de Dag van Toen. Straks muziek van Elvis Presley. Such a Night. En dit is Earth and Fire. Storm and Thunder.

0: Ja, als je een beetje soepel op de benen bent vandaag, dan is het wel lekker. Ja, ik zie Elvis wel voor me zo op het podium. Such a night, Elvis Presley.
1: Wat gebeurde er op deze dag in de geschiedenis?
0: Ja, vandaag 27 september en we gaan naar het jaar 1984. Toen zond de AVRO de laatste aflevering uit van Dallas. En hoewel de omroepen erbij vermelden dat de kans bestond dat Dallas terug kon komen. Nou, dat klopt ook, want dat gebeurde 5 jaar later, in 1989 bij RTL4. Op 27 september 1999, toen werd de avondspits uitgeroepen tot het radioprogramma van de eeuw. Dat is toch wel geweldig. In de jaren 70 en 80 was het programma van Frits Spits elke werkdag razend populair. En op 27 september 1996, vandaag precies 30 jaar geleden, op het Nederlands Filmfestival in Utrecht, kreeg Henny Vriente een gouden kalf voor zijn filmmuziek. Vriente schreef onder meer muziek voor Oeroeg en Spoorloos. En dan nog eentje, 27 september 2019, The Masked Singer was voor het eerst op de Nederlandse televisie bij RTL 4. De bekende Nederlanders die gaan gemaskeerd en verkleed de zangstrijd met elkaar aan. Heb je het wel eens gekeken? Want dat is er nog steeds trouwens. Dus dat was Wat gebeurde er op deze dag in de geschiedenis. 10:30, Radio West als de dag van toen. Met straks Rod Stewart en nu Michael Jackson.

0: bekende spelletje Moet je luisteren. We hebben weer een stem die je aan je laten horen. En als je denkt te weten wat dat is, dan kun je gaan bellen naar 070-390-5454. 070-390-54 als je denkt te weten wie dit is.
1: Moet je luisteren?
2: Ja, vanaf mijn zevende wist ik al.
1: Moet je luisteren?
0: Oh, die is niet makkelijk, hè? Die is niet makkelijk. Ik zal hem nog één keertje doen.
1: Moet je luisteren?
2: Ja, vanaf mijn zevende wist ik al.
1: Moet je luisteren?
0: Nou, kijk eens aan. We krijgen al een beller. Ik zal eens even kijken of deze beller hem al goed heeft. Dan hoeven we niet eens meer een plaatje te draaien. Even kijken. Goeiedag, hallo.
3: Goedemiddag.
0: Dag Margaret, je bent live in de uitzending.
3: Oké, dus ik mag het niet zeggen.
0: Ja, van mij mag je het zeggen. Ik ben heel benieuwd of je weet wie dat is.
3: André van Duin.
0: André van Duin, dat is helaas niet goed. Nee.
3: Oké.
0: Maar het was wel een poging die je deed. Dus,
3: ja.
0: En er zijn trouwens nog een paar pogingen gedaan, ook gisteren. André Hazes is genoemd. Junior, die was ook niet goed. En Robert en Brink is genoemd. En daar komt dus nu die van jou bij. En dat was...
3: Ja. André van Duin,
0: ook niet goed. Maar bedankt voor het meedoen, hè?
3: Nee.
0: Oké.
3: Oké, fijne dag.
0: Ja, dank je. Dat was Margaret Krieger, inderdaad. En als jij nou denkt welke te weten wie het wel is... 070-390-5454. En dan kijken we of we na de volgende plaat nog iemand in de uitzending kunnen halen.
4: Dierendag komt eraan. En als jij je huisvriendje extra wil verwennen... dan moet je volgende week bij Radio West zijn. Doe mee met de Radio West Beestenboel. En win een waardebon van €50 om te besteden bij de grootste dierenspeciaalzaak van Nederland in Den Haag. Volgende week wordt het een beestenboel. Natuurlijk op Radio West.

Ja, ja, higher and higher. Jackie Wilson was dat. Dat was ook de man die het nummer repetit maakte. En heeft die video altijd een beetje indruk op mij gemaakt. Want dat was met die kleipoppertjes, weet je nog? Ja. Oké, ja, het is even geleden allemaal, maar het maakt niet uit. We gaan het hebben.

0: Over moet je luisteren. Inmiddels heb ik twee kandidaten hangen. De lijnen zijn nu gesloten. Eén van die twee heeft het misschien goed. Ik weet het niet. We gaan nog even die stem laten horen. Want het gaat dus om deze stem.
1: Moet je luisteren?
2: Ja, vanaf mijn zevende wist ik al.
1: Moet je luisteren?
0: Ja, het is echt geen makkelijke. Fout waren André Hazes, André van Duin en Robert en Brink. Die drie zijn genoemd. En inmiddels heb ik Timo Dove aan de telefoon. Goeiedag, Timo.
3: Goedemiddag, Bernard. Hallo.
0: Jij was er heel zeker van. Jij zegt, ik weet hem echt. Ik weet hem echt.
3: Ja, voor het eerst eigenlijk. Ja, ik vind het doorgaans altijd zo moeilijk. En elke keer zit ik ernaast. Maar deze keer, 100% zeker. Ja.
0: Je bent echt heel zeker van je zaak.
3: Ja, absoluut.
0: Nou, god, weet je, je maakt mij gewoon benieuwd. Wie is het dan? Zeg het.
3: Bert Visser.
0: Bert Visser? Ja. Nee, dat is niet goed.
3: Nee, echt niet.
0: Dat
3: is goed.
0: Nee, echt niet. Hoe komt dat
3: niet
0: nou?
3: Goed.
0: Ja, echt niet. Hij is het niet. Het is niet Bert Visser.
3: Kan gebeuren.
0: Goed. Maakt niet uit, joh. Blijf proberen, hè. Want er komt een keer dat je hem gewoon echt goed hebt. Ja. Hey, dankjewel, Timo.
3: Graag gedaan, Bert.
0: Tot kijk, dag. En aan de andere kant hebben we John Altena. Die lag zijn eigen nu helemaal drie keer in de rond, of niet, John?
4: Nee, ik had hem heel graag gegund.
0: Ja.
4: Serieus. Ja. Ik heb helemaal geen idee. Ik denk, joh, iemand heel snel praat, had ik gelijk als eerste gedachte.
0: Ja.
4: Maar toen nog een keer draaide, dacht ik, ik zit er weer helemaal naast.
0: Ja? Nou, welke denk jij dat het is dan?
4: Hans Klok.
0: Nee, ook Hans Klok is het ook niet. Nee, jammer, man. Ja, nou, dan gaat deze ronde voorbij. Dan worden de prijzen alleen maar meer. Dus dat is het spelletje. Ja. Nou, leuk dat je meegedaan hebt ook, John. En blijf lekker luisteren.
4: Uiteraard.
0: Ja, dat doe je altijd. Fijne zondag nog, hè?
4: Bedankt.
0: Dag. Nou, moet je luisteren. Ja, het blijft dus zo staan. Foute antwoorden hebben we erbij. André Hazes. Ik noem ze straks nog wel.

Ja, Don Johnson die kon ook zingen. Was natuurlijk heel bekend als acteur van Miami Vice. En hij zong een duet met Barbara Streisand, wat in die tijd, de jaren 80, in de hitparade heeft gestaan. Till I Love You, zo heette dit nummer. Inmiddels 12 minuten over 3:30. Dit is Als de Dag van Toen, Radio West. En ik zou nog eventjes opnoemen welke foute antwoorden er allemaal zijn gegeven. Want de stem is niet geraden vandaag, dus die schuift allemaal door naar volgende week. Dan gaan we inderdaad kijken of we de stem wel te pak krijgen, want hij was echt moeilijk. Wat het niet is, André Hazes junior is het niet. Robert en Brink is het niet. André van Duin is het niet. Bert Visser is het niet. En ook Hans Klok werd gezegd. Allemaal niet, dus we schuiven het door naar volgend weekend. Ja, kijk of we dan achter die stem kunnen komen. Heerlijke muziek op de radio bij Radio West op zondagmiddag. Hier is Toto, Hold the Line.

0: La Vie en Rose, dat was Grace Jones inderdaad. Het is al 4:10.
1: Ode aan.
0: Dat gaat de tijd snel en vandaag doen we ook natuurlijk aan iets of iemand een ode. En ik dacht, ja, de zon schijnt. Ik vind hem nog wel passen eigenlijk. Vandaag breng ik namelijk een ode aan de machine die geen applaus krijgt, maar het wel verdient. Dat is namelijk de airco. Onze redder in zwoele nood, want laten we eerlijk zijn, we klagen het hele jaar door dat het regent, maar zodra de zon zich één dag laat zien, dan smelten we weg. En dan is daar de airco. Die magische knop in de auto, thuis of op kantoor, die vrijwel meteen heerlijke koelte de ruimte inblaast. Het is dat fijne, verfrissende gevoel als je uit de bloedhete buitenlucht stapt en opeens weer kunt ademhalen. De airco redt relaties op de achterbank en voorkomt dat we aan onze bureaustoel vastgeplakt zitten. Het maakt van een snikhete zomerdag een draaglijk feestje. Dus vandaag zet hem gerust nog een standje harder als het nodig is. Dankjewel airco, dat je ons hoofd en ons humeur lekker koel houdt.
1: Ode aan.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
5: Hey Remo!
6: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Hey Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
8: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
9: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
10: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
11: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
14: In Waddinxveen is het 20 graden en in Boskoop ook. Het blijft droog, wisselend bewolkt bij een lichte oostenwind.
15: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
14: Goedemiddag, 4:01. Ik ben Jolanda Baaiens met het overzicht van het regionieuws. 5 mannen uit onder meer Zoetermeer en Delft zijn opgepakt na een gewelddadige aanval op 2 tieners in Eindhoven. De slachtoffers van 14 en 18 jaar werden gisteravond met een auto van de weg gereden en daarna gestoken. De tieners zijn buiten levensgevaar. Bij een ongeluk op de Koningskade in Den Haag zijn vandaag 3 auto's flink beschadigd geraakt. Betrokkenen zouden in een ambulance nagekeken zijn, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. En jongeren in Leiden worden door criminelen geronseld om bijvoorbeeld drugs te vervoeren. Volgens de Leidse partij PS bestaat er een wachtlijst voor jongeren die geld willen verdienen in de onderwereld. En tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
16: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd. En bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: En na de reclame muziek van de Police in Als de Dag van Toen. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
18: Van Uffelen. Dat is Boss, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
19: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit twee afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
18: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
20: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
21: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
20: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
21: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
22: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
23: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
24: Echt waar, joh?
23: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
25: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
26: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
27: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
28: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
27: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
29: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
30: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
31: Tot 5 uur, als de dag van toen. Dit is Radio 5.

Every little thing she does is magic. Dat was de Police. 4:11. En dit is... ja, het laatste uurtje van Amsterdag van toen. En dan zit het er ook weer op. Het vliegt voorbij die tijd. In dit uur gaan we natuurlijk wel eventjes zorgen dat we een keuze maken. En dat laten we doen, geheel aan toeval overlatend. Welke plaat met de J, welke artiest met de J we aan het eind van dit programma zo... nou, het zal zo 4:45 zijn, gaan draaien. En er zijn heel wat inzendingen geweest. En verder hebben we nog de Groove Classic. Dat is een oude dance classic die voorbij komt, speciaal als item. En natuurlijk alleen maar muziek uit de 60s, 70s en 80s. En wat denk je van deze? De Supremes...

0: luistert naar Als de Dag van Toen met Bernard ter Horst.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Ja, ik heb er jaren over gedaan om deze laatste zin te verstaan. Ik denk, wat zegt hij nou? Of wat zingt hij nou? Niets onder ons, ja. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Dat was Ramses Shaffy.
1: Groove Classic.
0: En inderdaad, een item in dit programma, een nieuw item sinds een paar weken, dat is Groove Classic. En dat is een mooie oude dance classic soulplaat uit de jaren 70 of 80. En dit keer uit 1980. Stel je voor, je werkt overdag als ambtenaar op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington D.C. Saaie kantoordagen, stapels papierwerk, maar zodra de avond valt, verander je in een absolute disco-koning. Het overkwam de Amerikaanse zanger Bobby Thurston. Hij werd ontdekt tijdens een live optreden door het producers duo Willie Lester en Ronnie Brown. Zij hoorden zijn stem, wisten genoeg en namen hem mee de studio in. En het resultaat was een debuutalbum dat insloeg als een bom. In Nederland hadden we destijds de primeur, want dit nummer was de allereerste release ooit op het legendarische Nederlandse disco-label Ramshorn Records. Het was een schot in de roos, want de dansvloeren stroomden direct vol. Zet de radio maar even een streepje harder en desnoods die stoelen aan de kant, want dit is echt een tijdloze disco-klassieker met een baslijn waar je onmogelijk stil op kan blijven zitten. Het is de nummer 8 uit onze lijst. Ja, hij stond in de hitparade. Bobby Thurston met Check Out the Groove.

Ja, dit was er echt een uit de oude doos. Voor alle Katharina's onder ons, zullen we maar zeggen. Perry Como was dat. Ja, je luistert naar Radio West. Met een hele mooie plaat van John Hiatt. En straks gaan we eens even kijken, een rondje doen wat we allemaal nog binnen hebben gekregen met de letter J. En gaan we langzamerhand toe naar die finale, welke platen we zullen draaien in het muzikale rad vandaag in dit programma. Maar eerst deze dus van John Hiatt. Hier is Have a Little Faith in Me.

0: Have a little faith in me, dat was John Hiatt op Radio West. Het is bijna 16:30.
1: Het muzikale rad.
0: We gaan nog even een klein rondje doen, wat is er allemaal genoemd? Henk, die noemde Johnny Jordaan. Ja, dat zou kunnen. Johan had het over Janis Joplin. Ja, dat zou ook nog kunnen. En Annemarie over Jailhouse Rock van Elvis Presley inderdaad. Dus dan is het weer de plaat die met een J begint. Nou, straks gaan we eens even kijken wie uit de bak gaat rollen en welk nummer we gaan draaien. Eerst iets van Queen nu. En You're My Best Friend is hier op Radio West met Als de Dag van Toen. Straks meer over het muzikale rad.

al het nieuws volgen over jouw amateurclub? Check de sport uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Solitary Man, Neil Diamond. Bijna 5:10. Ja, we zijn er toch wel aan toe nou, hè. Ja, joh, kom op zeg. Ja.
1: Het muzikale rad.
0: Het muzikale rad, ja. God, wat een suggesties heb ik allemaal weer gehad. En ik heb ze allemaal genummerd in een ballenbak gegooid. En die ga die ballenbak even liggen laten draaien. Een soort bingo-molentje heb ik hier neergezet. Ja, hoe heet het? Kevin deed altijd met papiertjes in een hoed en zo. Maar ja, dat vind ik eigenlijk veel te veel werk. Ik nummer ze liever. Nou, daar komt hij hoor. Hups, oké, okay, daar gaat hij. Even kijken. Ik ben benieuwd welke eruit valt. Wat is het geworden? Nummer 21. Even kijken. Wat hoort daarbij? Wat hoort daarbij? We gaan iemand helemaal blij maken, denk ik. Ja, dat is meestal zo natuurlijk, want er is altijd wel één die... Dan ga ik kijken of ze diegene ook op gaat nemen. Ik ben benieuwd, hoor. De telefoon gaat. Ja, Radio West.
2: Hallo?
0: Spreek ik met Anita Bussum?
2: Ja?
0: Nou, geweldig. Want we hebben jouw plaat gekozen.
2: Ja!
0: Yeah. Even een applausje. Zet je radio even wat zachter, Anita, want ik heb galm.
2: Hoor.
0: Ja.
2: Yeah.
0: Ja. Ja, je wist natuurlijk niet dat je gebeld werd. Die zitten deze live in de uitzending. Ik hoor mij zelf een keer terug. Want je had de radio aan. Ja.
2: En hey. Ik ben zo lang op bij Kevin. En ja? Ik had nooit wat gewonnen. Als ik Kevin leuk vinden.
0: Ja, ja, want even kijken. Je hebt een leuke LED-sleutelhanger gewonnen. Vandaag. Heb je er wat aan of niet?
2: Waar?
0: Ja, ja, ja. Want jouw plaat is degene geworden. Die gaan we draaien.
2: Oh, wat leuk. Een LED-sleutelhanger?
0: Een LED-sleutelhanger, ja.
2: Oh, wat leuk.
0: Geef licht in ieder geval, denk ik, ja. Hé, hey, maar Anita, jij had Jack Jersey gezegd.
2: Ik had Jack Jersey gezegd, maar papa was een poor man.
0: Ja, nou, die gaan we voor je draaien.
2: Vind je wat dat... leuk.
0: Ja, wat leuk, hè. Nou, gaan we lekker...
2: Weet je welke ik mooi vind? Nou. In the Still of the Night.
0: Oh, maar ik heb nou deze klaargezet, want die had je gezegd.
2: Ja, kan jij ook niks wat doen, joh.
0: Nee, ja, dat is toch wel een lekker nummer. We gaan hem voor je draaien. Bedankt voor het meedoen. Prijsje komt naar je toe, dan word je over benaderd. En een hele fijne zondag nog verder, hè?
2: Oh, joh. Ja, ik doe al mee.
0: Ja.
2: Toen jullie nog op de plaats waren.
0: Nou, moet je nagaan. Dat is een hele tijd geleden, hè?
2: In de stad. Toen, hoe heet ze die man ook alweer die daar werkte?
0: Geen idee.
2: Ja, je kent hem wel.
0: Dat zal best wel, ja. Hey, maar ik ga de plaat voor je draaien. Bedankt voor het meedoen en een heel fijn weekend nog, hè? Zolang het duurt.
2: Jij ook, hè?
0: Oké, okay, goed. Dag.
2: En tot de volgende zondag.
0: Ja, tot volgende week.
2: Oké.
0: Ja, dank je. Hoi. Dag.

0: prachtig nummer van Fleetwood Mac. 1977.
1: Ja.
0: Dat past wel geheel in het programma natuurlijk. Het stond op het album Rumours, als ik me niet vergis. En ja, dat is natuurlijk een prachtig stukje muziek wat je hoorde. Christine McVie, de bekende zangeres van Fleetwood Mac. Het nummer is 's nachts geschreven, zie ik hier. Om 3:00 s'nachts werd ze wakker en toen had ze die melodie in de hoofd. Ja, dat zijn de echte creatievelingen. Radio West, het is bijna afgelopen dat programma. Hè? Dit programma moet ik zeggen. Als de dag van doen. Maar we gaan nog wel even lekkere muziek voor je draaien. En dat is deze bijvoorbeeld van Tina Turner. Ja, We Don't Need Another Hero.

Ja, dat was hem. We don't need another hero, Tina Turner. En dit was ook een aflevering van Als de Dag van Toen. Ja, bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
7: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
8: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
9: Het gewone leven is weer begonnen. We kijken vooruit en maken plannen. Maar voor kinderen met een zeldzame ziekte is een toekomst helemaal niet vanzelfsprekend. U kunt voor hen een blijvend verschil maken, ook als u er zelf niet meer bent. Door het Zeldzame Ziektefonds in uw testament op te nemen, financiert u cruciaal medisch onderzoek voor de generaties na ons. Geef de toekomst door. Kijk voor informatie over nalaten op zzf.nl.
10: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
11: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
12: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-jubileumcongres in Amsterdam zei premier Jette dat hij ook in de moeilijke situatie van een minderheidskabinet blijft geloven dat hij dingen voor elkaar kan krijgen. Hij noemde onder meer de stikstof- en natuurplannen en het bouwen van 100.000 woningen. Ook over de begroting is hij optimistisch. Zijn toespraak werd kort onderbroken door pro-Palestina-activisten. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes die naar de basis reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Over de identiteit van de mannen is niets bekendgemaakt. Bij een referendum in Zwitserland heeft 2/3 van de kiezers tegen een voorstel gestemd om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Er zou dan in de grondwet worden vastgelegd dat Zwitserland niet mag samenwerken met militaire of defensiealliansies zoals de NAVO. Het was een voorstel van een rechtspopulistische partij. Rusland steunde het plan. Het zou namelijk ook betekenen dat Zwitserland niet meer mee kon doen aan sancties. Vrijwel alle grote partijen in Zwitserland waren er tegen en ook de kiezer heeft het nu dus verworpen. De Universiteit Maastricht heeft een student geschorst omdat hij op sociale media beweerde betrokken te zijn bij de terreuraanslag van Hamas in Israël in oktober 2023. Voorlopig mag hij om veiligheidsredenen geen onderwijs volgen. Het filmpje waarin hij de uitspraak doet is intussen verwijderd. Het weer, het is zonnig, bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wat meer bewolking en in het westen kans op een enkele bui. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
15: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere
17: van Albert Heijn. Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
18: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
17: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
18: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
19: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
20: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
19: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
21: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
22: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
23: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
24: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
25: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
26: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
27: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
28: Schoonmaak is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
29: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
30: Hey, Remo!
28: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
31: Tot 7 uur, muziek van...

0: Dag lieve luisteraar, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Muziek van alle tijden voor deze zondag. Aflevering 344. En we hebben heel veel verzoekjes, dus we gaan heel snel beginnen met een verzoekje voor René van Leeuwen en Inge Satter. Het verzoekje komt helemaal uit de Filipijnen. Ja, zelfs daar zijn we te ontvangen. Van Peter Segers, graag René Vroger. This is the moment.
1: This is the moment. This is the day. This is the moment when I

Het moment voor René Vroger. Peter Zegers die woont dus in Manila. Metro Manila, Taguig City, als ik het goed uitspreek, op de Filipijnen. En hij vraagt de plaat aan voor René van Leeuwen en Inge Satter. Met Irene bel ik elke zondag vanuit Manila en dan kletsen we heel wat af. En Inge, die heb ik ooit leren kennen via de thuiszorg. Mea Vita, en is een zeer goede vriendin van me. Nou, hij wens ze een fijne zondag toe in deze voor haar zeer zware tijd. En nou ja, hij heeft het reuze naar zijn zin in Manila. En daar is het tijdsverschil wel 6 uur. Het is altijd wel warm, geen winter kennen ze. En hij is heel blij dat Radio West te ontvangen is, want dan heeft hij toch nog een beetje contact. Freddy Quinn wordt vandaag 95. En dat mag wel even vermeld worden, zegt Wil van Loon. Nou, zeker. Vandaar dus voor alle Freddy-fans een plaatje van hem. Abschied van Mia.

Ja, herzlichen Glückwunsch. Freddy Quinn, heute 95 Jahre alt. En dat mag wel vermeld worden, zegt Wil van Loon. Vinden wij ook. Abschied vom Meer. Wilma Looijenstein vraagt een plaatje aan voor Frank Noorlander en Shana van Scheveningen. Ze heeft weer contact met deze lieve oud-collega na zeker 15 jaar. Ja, moet natuurlijk een Scheveningse plaat zijn. Dus kopsmart met Ier let bij hart.

0: Kopsmart uit Scheveningen natuurlijk, hè. Wilma Looijenstein vroeg hem aan voor Frank Noorlander en Sjane.
1: Jouw verzoek in muziek van alle tijden op zondag.
2: Je luistert naar Muziek van alle tijden met André Kolen.
1: Dit is Radio West.
0: Bas Smit heeft ons een mailtje gestuurd en vraagt een plaat aan voor Fred Smit en Jolanda Smit Vielvooien. Jolanda die is binnen 4 jaar 2 keer getroffen door een beroerte. Gelukkig gaat het nu van lieverlee beter, al er is ook al wat schade aangericht. Fred, dat is de neef van Bas, is uiteraard ook haar mantelzorger. Voor hem dan ook dit prachtige nummer, al klinkt het ontiegelijk vals. Was mij nog niet opgevallen, maar je moet er zo verschrikkelijk leuk om lachen. Stars and Stripes Forever van de Guggenheimer Sauerkraut Band. En het is ook nog voor Lena Huisman zelf, Mr. Ouwe Joekel.

Ja, gelukkig hebben ze het einde gehaald. En het klinkt alweer een stuk beter dan de vorige keer. Dus ze hebben geoefend. Bas Smit vroeg hem aan voor Fred Smit en Jolanda Smit. Een mailtje van Bonnie Groen. Graag een plaatje in het eerste uur van Niels Geuzenbroek. Take your time, girl.

Niels Geuzebroek en Take Your Time Girl op verzoek van Bonnie Groen. Een kaartje met de post. En omdat het niet helemaal correct geadresseerd was, kon de post hem niet op tijd bezorgen, maar we hebben hem toch binnen, hoor. Een brief van de familie Sjorda uit Schravenhagen. Een verzoek van Ria en Kees voor dochter Mirjam Sjorda, die op 19 september 2016 is overleden ten gevolge van een tekenbeet, de ziekte van Lyme. Dat is alweer 10 jaar geleden, maar ze denken nog heel veel aan haar. En Mirjam ging altijd naar diverse sportscholen en was heel sterk. Ze kon met een leren riem om haar middel een vrachtwagen in beweging brengen. Ja, wat is gebeurd op het Zegbroek Festival in 2015? Ja, ze had 90 moeten worden, maar het werden er geen 41. Ze is bekend in heel Den Haag, zeggen de trotse Ria en Kees. En Edith Piaf moet het worden. Non, je ne regrette rien.

0: Edith Piaf, een verzoekje van Ria en Kees Sjorda voor hun dochter.
1: Wij zijn een ondernemende gemeente, dat zit in onze genen, we weten niet beter. En daarbij maken we ook gebruik van arbeidsmigranten.
2: In 2004 waren ongeveer 20.000 Polen in Nederland. Nu zijn meer dan 250.000.
3: In onze regio wonen en werken veel arbeidsmigranten uit andere Europese landen. Die hebben woonruimte nodig en dat zorgt voor problemen. Hoe los je dat op?
4: En als de baan kwijtraakt, dan hebben ze ook geen huis meer.
5: Draait de sector op uitbuiting, dan is er geen plek voor die sector hier in Nederland. Ook niet in de rest van Europa. Kunnen we het op een betere manier doen, dan vind ik het goed.
3: Je ziet het in Brussel in de buurt. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.
0: Op de voicemail een berichtje van Ellie Morel uit Den Haag. Ze vraagt een plaat aan voor Renske Schaapman, ook uit Den Haag. Omdat jij van Nick en Simon.

Zeg je Nick, zie je Simon, omdat jij, een verzoekje van Ellie Morel, voor Renske Schaapman. Karel de Romein uit Lisse vraagt een plaatje aan voor Henny Kling uit Sassenheim. Karel schrijft, sinds kort heb ik een nieuwe liefde gevonden in Henny. 78 is Henny en hij is zelf 76. Nou, na 6,5 jaar weduwnaar toch weer de kriebels gekregen. Nou, we kunnen het heel goed vinden met elkaar. Dat is toch mooi. Voor Karel en Henny een romantische plaat van Julio Iglesias. Amor, amor, amor.

Julio Iglesias en Amor, Amor, Amor. Voor Karel de Romein en Henny Kling. Dat jullie het nog maar heel fijn mogen hebben. Jan Konings uit Pijnakker vraagt een plaat aan. Hij zegt, ik ben geen Amsterdammer, maar in de jaren 50 wel een beetje besmet geraakt met de muziek van de volkszangers Willy Alberti en Johnny Jordaan, want op ieder feest werd deze muziek gedraaid, vooral van Johnny Jordaan. Jammer dat deze muziek wordt vergeten. Ik denk dat veel oudere luisteraars hier plezier aan beleven. Nou, niet alleen de oudere luisteraars hoor. Hier zijn ze met Aan de voet van die mooie wester.

0: Ah, de goede oude tijd. Willy Alberti en Johnny Jordaan draaiden we op verzoek van Jan Konings uit Pijnakker.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook. Muziek van alle tijden, Laan van Schravemade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er ook nog de voicemail 070 307 8061. Dit is Radio
0: West. Een mailtje van Medi uit Leidschendam. Een ouderwets vrolijk makend singeltje van Harry Belafonte. Is een van de plaatjes die ze meegenomen heeft. Ze was vrijwilligster. Op haar draagbare koffergrammofoontje voor de bewoners van een verpleegafdeling. Dat zijn mooie herinneringen. Will his love be like his rum?

Harry Belafonte en Will His Love Be Like His Rum draaiden we op verzoek van Mehdi uit Leidschendam. Rudy van den Berg uit Den Haag vraagt een plaatje aan voor Brenda Jutte. Hij schrijft erbij: voor mijn kleine theelepelvrouwtje Brenda. Ja, dat kan. Volgend jaar zijn we alweer 25 jaar samen. Jij bent mijn maatje, mijn grote liefde en degene met wie ik alles samen doe. Je bent een ontzettend harde werker en ik ben ontzettend trots op jou. Na al die jaren hou ik nog steeds ontzettend veel van je. En is dat uiteindelijk alleen maar meer geworden. En dat zal ik blijven doen vandaag, morgen en voor altijd, Brenda. Jij bent mijn alles. Ja, goedemorgen. Wat een ode. Marco Borsato zei...

0: Marco Borsato en zij. En zij is Brenda Jutte. En het verzoekje komt van Rudy van den Berg.
1: Eerder te horen op Radio West.
2: Ze lopen er eigenlijk achteraan tot het vrouwtje een beetje stil blijft staan en het toelaat dat hij er bovenop mag komen. En dan zullen ze gaan paren.
3: Dat ziet er eigenlijk een beetje uit als een dans, alsof ze danspasjes doen met elkaar.
4: Dit moeten we natuurlijk een beetje gepast doen natuurlijk. Een beetje romantisch verslag alsjeblieft, Bob, hiervan, alsjeblieft.
3: Ja, want het ene mannetjesflamingootje gaat achter het andere vrouwtjesflamingo aan. Die zet de ene poot voor de andere poot. Die kijkt een beetje naar die dijen die flamingo heeft. En die denkt, nou, lekkere flamingo-dijkjes. Dus kan ik daar wat mee? Nou, die vrouwtjesflamingo die speelt nog een beetje hard to get. Hè. Die steekt zo een beetje die veren op. En die denkt, nou, niet doen, niet doen. En dan gaan die vleugels bijt van die mannetjesflamingo. Die zegt, kom hier, mon amour. En die... Die zet nog een mooie stem op en die knipoog, ik zie een beetje een knipoog inderdaad. Wat komt daar? Een doos bonbons komt er onder die vleugel vandaan. Dat is ook wel heel apart om te zien, Menno. Ja, nou nu, dat vrouwtje van Mingo, die zwicht natuurlijk, dat snap je. Dat begrijp je. Ja, die denkt inderdaad van, oelala, wat is dit voor een leuke man, zeg. Potverdorie, zeg, hé.
4: Goed zo, genoeg.
3: Nou, en dan gaan ze, ja.
4: Het is helemaal duidelijk, Bob. Tot zo, hè.
3: Tot zo. De flamingo's heb ik achter me gelaten. Die zaten lekker te roken, eventjes met elkaar. Zo'n sigaret is toch altijd prettig. Na zo'n vrijpartij. Ja, precies. Ja.
1: Radio West. Altijd dichterbij.
5: Dit is Radio West.
0: Anneke van Rijn van Os die vraagt een plaat aan voor haar broer en de ex-baas. Hij was namelijk Freesia-kweker, ja, uit Poldijk. Donderdag de 24e was hij jarig. Hij werd 76 jaar. En de plaat die ze graag wil horen is Procol Harum met Wider Shade of Pale.

0: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
1: doei doei
0: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
3: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
4: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
5: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
6: Interessant. Wat verdien jij dan?
5: Zo open bedoelen ze vast niet.
7: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
4: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
7: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
12: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
13: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
14: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Al de hele dag staan katholieken en protestanten tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Vanochtend vroeg zouden 35 protestanten een oranjemars houden door een katholiek deel van de stad. Tegendemonstranten blokkeerden de route en die groep groeit nog steeds. De oranjemarsen waren bijna 30 jaar verboden omdat het vaak uitliep op gewelddadigheden. Maar nu mocht er een onder strikte voorwaarden doorgaan. Premier O'Neill van Noord-Ierland, die bij Sinn Féin hoort, heeft zich bij de katholieke blokkade gevoegd. De coalitiepartij DUP vindt dat O'Neill daarmee de wet overtreedt. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan een vredesbetoging op de Dam. Het protest werd georganiseerd door onder meer FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De organisaties willen tegenstand bieden aan de militarisering en pleiten ervoor miljarden die aan defensie worden besteed in te zetten voor zorg, onderwijs en sociale zekerheid. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een Engelse luchtmachtbasis nadat de politie was getipt over 3 witte busjes die daarheen reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van D66 heeft premier Jette in een speech gezegd dat optimisten altijd winnen van pessimisten en dat zijn partij nooit genoegen zal nemen met stilstand. Hij denkt dat hij ook met het minderheidskabinet dingen voor elkaar kan krijgen. Tijdens de toespraak werd Jette door beveiligers korte tijd van het podium gehaald toen een aantal pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak verstoorden. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Van Uffelen. Das Boss, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
16: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
1: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
16: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
17: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
18: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
20: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
21: Zeg het!
20: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
22: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
23: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
24: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
22: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
24: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
25: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
26: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
27: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl. Hey, Remol!
26: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
28: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
29: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
30: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
29: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
31: Tot 7 uur, muziek.

En met Little Eva, de Locomotion, begonnen we tweede uur van Muziek van Alle Tijden. We draaiden dit op verzoek van Jim Toet voor Steen Toet uit Loosduinen. Ze maakte zware tijden door vanwege het overlijden van haar man en twee schoondochters. Jim komt uit Rijswijk en het was dus voor Steen uit Loosduinen. Op de voicemail een berichtje van Marti Gerritsen van Rietpaap uit Den Haag. Ze wil een plaatje aanvragen voor haar man Joop. Die is door het oog van de naald gekropen. Vorig jaar had hij hartproblemen. Maar het is gelukkig allemaal weer goed gekomen. Misschien wel dankzij de Engelbewaarder.

Dankzij die engelbewaarder loopt het gelukkig goed af, ook voor Joop. En vandaar dus het verzoekje van Marty Gerritsen van Riet Paap, de engelbewaarder van Mieke. Ton Frieke die wil een plaat aanvragen voor Marianne van der Peil. Ze is de liefste vrouw van renbaan Duindicht en was vorige week zaterdag 19 september jarig. Maar Dolf was te laat met aanvragen, vandaar dat hij alsnog hoopt dat we deze plaat kunnen draaien. Hij wenst haar nog veel leuke en gezonde jaren. Hier is Lady Gaga samen met Bradley Cooper. Shallow.

0: Uit de film A Star Is Born. Hè? Dat is natuurlijk weer een remake van die oude film met onder andere Barbara Streisand erin. Nu hoorden we Lady Gaga samen met Bradley Cooper. We draaien het voor de jarige Marianne van der Peil uit Den Haag. Het verzoekje komt van Dolf Rieke uit Voorhout.
1: Je luistert naar muziek van alle tijden.
2: André Koonen, dit is Radio West.
0: Een mailtje van Marie-José Wagener van de Kamp uit Den Haag. Deze keer graag een plaatje van Ella Fitzgerald. Oh, dat is... Kees kijkt er ook van op. Nou ja, vooruit dan maar. Mixed Emotions.

Ella Fitzgerald en de Mixed Emotions natuurlijk voor Marie-José. Op de voicemail een gezellig verhaal weer van onze vriend Sjaak Pegels uit Schravendeel. Hij wil een plaatje aanvragen van Arne Jansen. En dat moet dan worden Als een meeuw in de wind, samen met de begeleidingsband Les Cigales. Komt allemaal uit 1983 voor alle luisteraars. En deze keer ook speciaal voor Jorinda vanwege haar knieblessure door de onverwachte Crocodile Dundee bij de koffiemachine. Ze begrijpt het wel. Iets met de hond van haar collega. Nou, wij zijn het spoor helemaal bijster, maar hier is Arne Jansen.

Arne Jansen en Le Cigale als een meeuw in de wind, op verzoek van Sjaak Pegels uit Schravendeel. Een verzoekje van Wai Jong Schuiten Iep uit Den Haag. Een plaat voor Charles Schuiten. Baby Baby van Mok Saïb. Want morgen dan is Charles zijn verjaardag. Dan wordt hij 80. En dat is ook de man met wie ze al meer dan 42 jaar gelukkig is getrouwd. Nou, wat een feest.

0: Baby Baby Mok Saïb. En die draaiden we voor de jarige Charles Schuiten. 80 is die geworden. Het verzoekje komt van Wajoen.
1: Dierendag komt eraan. En als jij je huisvriendje extra wil verwennen, dan moet je volgende week bij Radio West zijn. Doe mee met de Radio West Beestenboel. En win een waardebon van €50 om te besteden bij de grootste dierenspeciaalzaak van Nederland in Den Haag. Volgende week wordt het een beestenboel. Natuurlijk op Radio West.
0: Ja, hier is het altijd een beestenboel. En rond deze tijd duiken we altijd in het archief van onze eigen oude joekel, Leen Huisman. En dat komt goed uit, want Jopie Verheijen Tettero uit Pijnakker die vraagt voor haar nicht Tos Caminada Tettero uit Rijswijk een plaat aan van Max van Praag. Een van de favorieten van Leen. De ouders van Tos die zorgen dat die zongen dat als duet. En de familie Tettero is ook heel erg muzikaal. En bij feestvierderijen en verjaardagen, zegt Jopie, werd er altijd gezongen. En dan mochten ze een gedeelte meenemen. Niet het couplet, maar wel een stukje refrein. Nou, wat mij betreft zingt iedereen gezellig mee. Max van Praag, mijn eerste meisje van de zangvereniging.
2: Toen ik een jongen was,

vereniging, want daar was je heel gezellig bij elkaar. En ik zong daar met het meeste vuurtenor. Of laat ik liever zeggen, daarvoor ging het door. Maar de hoofdzaak was dat niet, want

de kunst. Maar toen mijn stem het niet meer deed, kreeg ik heel gauw mijn congé. Toch denk ik altijd nog met liefde aan mijn eerste meisje van de zaal.

Ja, onze Max van Praag draaiden we voor, even kijken, Tos Caminada Tettero. Dat is de nicht van Jopie Verheijen Tettero. En ja, het was ook gelijk de oude joekel, hè? Ja, alleen vond Max van Praag echt een kanjer. Jana de Graaf uit Dordrecht vraagt een plaat aan voor haar lieve vriend Sam. Vandaag komt hij eindelijk weer thuis en daar is ze ontzettend blij mee, want ze heeft hem echt heel erg gemist. Tegelijkertijd heb ik hem zijn vakantie en alle mooie momenten daar ontzettend gegund. Ik ben vooral heel blij dat hij vandaag weer bij me is en dat ik hem eindelijk weer kan vasthouden. Nou, dit nummer speciaal voor jou, Sam. Hier is Zoe met Passie.

Zoe Levi met Passie, nummer van Clouseau, hè. En we draaien het speciaal voor Sam van der Meulen op verzoek van Jana de Graaf. Een mailtje van onze goede vriend uit Randburg, Zuid-Afrika, Jan Keizer. Hij zegt, ja, ik vraag op dit moment niet zo heel veel platen aan, maar ik luister wel, hoor. Nou, dat is goed om te horen, Jan. Ja, hij wil natuurlijk een plaatje horen voor zijn overleden vrouw. Cliff Richard was haar favoriete zanger. En ja, het klopt dat ik haar het meeste mis in de avond. En natuurlijk zijn er ook heel veel Cliff-fans die naar dit programma luisteren. Hier is Miss You Nights.

0: Miss You Nights van Cliff Richard. Speciaal voor Jan Keizer uit Randburg. Sterkte, Jan.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook. Muziek van alle tijden. Laan van Schavenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er nog de voicemail 070 307 8061.
0: Dit is Radio West. Een berichtje op de voicemail van Marianne uit Noorddorp. Ze vraagt een plaat aan voor Beb van de Magnolia Dreef. Ze doet heel veel voor iedereen en ze luistert altijd naar dit programma. Dus hier is René Vroger speciaal voor Beb, Woman Woman. MUZIEK

René Vroeger met Woman. Woman draaiden we voor Beb van de Magnolia Dreef in Noordorp op verzoek van Marianne. We hebben nog tijd voor een extra plaatje in muziek van alle tijden. Hier is Jean Ferrat met Ma Mom.

0: ne pose pas pour les magazines. Elle travaille en usine à Créteil.
1: Mamom was dat, Jean Ferrat. Jeanette Kuipers uit Den Haag vraagt een plaat aan voor alle mensen die vandaag luisteren, maar vooral voor mijn toneelgroepje, schrijft ze. Morgen dan gaan ze weer gezellig oefenen in het Laaktheater. We zijn allemaal wat ouder en waarderen de kleine dingen in het leven. En vorige week hebben we spontaan het liedje gezongen met de mensen van het toneel. Maar we zingen het ook met het Grijze Koppenorkest. Iedere donderdag in de gymzaal op de Aaltje Dekelaan. Kortom, ja, hier maken we een hoop mensen blij. Saskia en Serge, de kleine dingen.

Saskia en Serge, het zijn de kleine dingen die je doen. Op verzoek van Jeannette Kuipers uit Den Haag. Ja, en over kleine dingen gesproken. De kleine vogel van Arie Paschier draaien we voor Ma Harteveld uit Leiden. De 27e, 90 jaar. Graag willen wij, en wij dat zijn dochter Wilma en schoonzoon Ger en zoon Sjaak Harteveld, haar van harte feliciteren.

Voor de jarige Ma Harteveld uit Leiden was dat de kleine vogel van Arie Paschier, aangevraagd door de hele familie. En tot zover dan de herhaling van Muziek van alle Tijden voor deze zondag. Zometeen Aad Been met Klassiek op West. Kees Zuurbeer deed de techniek. Hartelijk dank. Graag tot volgende week.

0: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
1: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Toledo.
2: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
3: Interessant. Wat verdien jij dan?
2: Zo open bedoelen ze vast niet.
4: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
10: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
11: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
12: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
13: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 5 mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Afgelopen nacht werd een groot alarm geslagen bij een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes in de buurt van de basis. Er wordt onderzocht of er explosieven in die busjes zaten. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op het Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Katholieken en protestanten staan al de hele dag tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranje Mars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij die blokkade aangesloten. Zo'n 3000 mensen waren vanmiddag op de been in Amsterdam voor een demonstratie tegen oorlog. Die werd onder meer georganiseerd door FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De betogers vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan defensie en te weinig aan sociale zekerheid en onderwijs. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een enkele bui. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, kans op een bui en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
16: Nieuws checken op je mobiel, de app openen of even kijken op de website? West is de hele dag dichtbij en jouw bedrijf kan daar ook zichtbaar zijn. Bereik jouw doelgroep met West Online. Meer weten? westreclame.nl.
17: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
16: Online opvallen bij jouw doelgroep? Kijk op westreclame.nl.
18: Tot 9 uur, klassiek op West.

Het is de laatste zondag van september en ik heet u welkom met een gedicht van de Franse schrijver Paul Verlaine. Op muziek gezet door Alfons Diepenbroek in een uitvoering door het Nederlands Kamerkoor. Chanson d'automne heeft geen erg vrolijke tekst. Het mijmert bij de vergankelijkheid van alle dingen. Je bent als een dor blad dat door de wind wordt meegevoerd, aldus de tekst. De herfst was en is een inspiratiebron voor velen. En ik heb er nog een paar voor u. Tweemaal de titel Herbstlied. Eerst van Felix Mendelssohn, ook bij hem over vergankelijkheid. Maar hij heeft een oplossing. Vriendschap die je door donkere tijden helpt. En dan herfstlied van Robert Schumann over de stilte in een bos waar alle vogels zwijgen. Dat geeft verlangen naar de puurheid van de winter, met daarna als altijd weer de lente. Tweemaal herfstlied.

Een dubbel herfstlied, eerst van Mendelssohn door het Encore Choir en vervolgens van Robert Schumann met de stem van Carolyn Sampson. En dan is er nog een die jaarlijks wat verzoekjes oplevert. Van Johannes Brahms, het vijfde van zijn fünf gezangen. Gemaakt door de componist op 55-jarige leeftijd. Hij is dan somber gestemd in zijn vijf liederen, te beginnen met het donker worden, de nacht. Nog een laatste beetje geluk en overpeinzingen bij een verloren jeugd. De cyclus sluit af met Im Herbst.

Im Herbst van Johannes Brahms, gezongen door Capella Amsterdam onder leiding van Daniel Royce. Een lievelingsstuk voor veel koorzangers vanwege het diepe gevoel en zeker ook omdat de noten niet al te moeilijk zijn. Voor een ander lied over september gaan we de oceaan over. Het is afkomstig uit de musical Knickerbocker Holiday op muziek van Kurt Weill. Over de gouverneur van Nieuw Amsterdam met de naam Peter Stuyvesant. In het verhaal is hij corrupt en leidt een fascistisch regime. Het stuk loopt heel goed in de jaren vlak voor de Tweede Wereldoorlog, 1938-39. Uit de Knickerbocker Holiday zingt een al wat oudere Stuyvesant die terugblikt op zijn leven. En de titel is dan September.

September van Kurt Weill. U hoorde Daniel Hope met het Zürcher Kammerorkester. Somberheid over herfst en vergankelijkheid is van alle tijden. Maar vandaag zijn er meer zaken waar mensen minder blij van worden. Eén daarvan is aanhoudend oorlogsgeweld. Maar dat lijkt, net als de herfst, van alle tijden. En ook over de oorlog is een grote hoeveelheid muziek ontstaan. Ik kan kiezen en voor vandaag werd het Igor Stravinsky. Over een soldaat die zijn ziel, en dat is een viool, verkoopt aan de duivel. In ruil zal hij de toekomst kunnen voorspellen en ja, uiteindelijk heel erg rijk worden. Dat gebeurt ook, maar hij blijkt niet gelukkig met al die rijkdom. Ik heb voor u tweemaal een mars. Allereerst de mars van de soldaat en daarna die van de duivel.

uit L'Histoire du Soldat van Igor Stravinsky. U hoorde leden van London Sinfonietta onder leiding van Ricardo Chailly. En wanneer je het over oorlog hebt, gaat het al snel over wapens. In het verleden waren die wapens vrij simpel. En ze konden gewoon gemaakt worden door de wapensmid. Operettecomponist Albert Lortzing zette de wapensmid in de hoofdrol. Het verhaal speelt in de 16e eeuw in de Duitse Worms. De graaf is verliefd op de dochter van de wapensmid, die echter niets moet hebben van deftige edellieden. Geef hem maar een eenvoudige ambachtsman. Nou, de rest van de verwikkeling in deze operette zal ik u onthouden. Hier een stukje van de muziek.

Man wird ja nur einmal geboren, uit de Der Waffenschmied van Albert Lortzing. We zeggen een operette en anderen zeggen dit is een opera. Maar de kenners hebben het vast al gehoord. Dit was de stem van Fritz Wunderlich. En die is natuurlijk onvergetelijk. Samen met het radioorkest uit München. Nou, tijd om even tot bezinning te komen na al dit wapengeweld. We hadden vorige week al de vredestichters op muziek gezet door Carl Jenkins. Hij maakte meer over vrede, waaronder zijn allerbekendste. En dat is de Mass for Peace, de mis voor de vrede. Luister naar het Agnus Dei uit deze mis.

heel veel pianisten nagevolgd. Liefhebbers kunnen zaterdag terecht in de Haagse Nieuwekerk voor een programma met de titel Onder Einaudi's Vleugels. Muziek van Einaudi en anderen door Anouk Brocard viool en Ernst Munneke piano. Maar ik heb voor u vandaag de meester zelf met één van zijn bekendste. Over de ochtend gaat Una Mattina.

Ludovico Einaudi met Una Mattina. Misschien zijn allerbekendste. In elk geval voor ieder die de film Les Intouchables zag. Veel meer van Einaudi en componisten die zijn stijl omarmden donderdag in de Nieuwe Kerk. En hopelijk bemachtigt u daarvoor nog een kaartje, want ik zie dat dat heel snel gaat. Filmmuziek brengt me bij een ander concert. Vanavond om 19:00 brengt het Belgische ensemble La Chapelle Sauvage muziek van de Japanse componist Joy Hisaishi. U gaat ervoor naar de Lutherse kerk. Hisaishi is een veelzijdige Japanse componist. Van minimalistisch tot symfonisch voor allerlei bezettingen, van klassiek tot elektronica. Veel mensen kennen zijn muziek van veel Japanse animatiefilms die hij zelf maakt in een eigen studio. Ik heb hier een stukje muziek uit de film The Wind Rises, A Journey.

The Wind Rises uit de animatiefilm A Journey van Joy Hosaishi. Zijn muziek ook vandaag in de Haagse Lutherse kerk. Dan vieren we vandaag de geboortedag van Antonio Casimir Cartellieri. Hij was een Poolse componist, geboren op 27 september 1772 in Danzig, tegenwoordig Gdansk. Hij verhuist met zijn moeder, operazangeres, naar Berlijn, waar hij compositie studeert, en verhuist dan vervolgens nog eens naar Wenen om les te krijgen van Antonio Salieri. En hij raakt daar ook bevriend met ene Ludwig van Beethoven. Het is tijd om eens iets van hem te horen. Hier is het eerste deel, het Allegro uit zijn eerste symfonie.

eerste deel uit de eerste symfonie van Antonio Casimir Cartalieri. Poolse componist met een Italiaanse vader, zoals u aan de naam kunt horen. Hij was bevriend met Beethoven. En Beethoven speelt ons naar het nieuws van 8 uur. Het is het jaar 1813. Napoleon is na eerdere nederlagen op de terugtocht naar Frankrijk. Bij het Duitse Hanau probeert het Oostenrijks-Beierse leger zijn terugtocht over de Rijn te blokkeren. Een bloedige veldslag volgt, verloren uiteindelijk door de Oostenrijkers. Op 8 december van dat jaar wordt een benefietconcert georganiseerd voor de soldaten die gewond raakten tijdens deze veldslag. Beethoven schrijft hiervoor zijn 7e met in het tweede deel een treurmars. Het was een groot succes en dit tweede deel moest met Beethoven zelf op de bok nog een keer herhaald worden. Nou, we gaan met dit deel, het eerste uur klassiek met heel veel oorlog en vrede, afsluiten. Nou, het nieuws van 8 uur, nog een heel uur klassiek, dus graag tot zometeen.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
2: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vijf mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden opgepakt na een tip over drie verdachte busjes die op weg waren naar een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Een passagiersvlucht van Lufthansa, die onderweg was van Frankfurt naar Lissabon, is gisteravond eerder geland vanwege brand in een powerbank. Die was eigendom van een passagier en vatte vlam. Voor de zekerheid landde het vliegtuig in Lyon. De 198 passagiers en 6 bemanningsleden werden ondergebracht in hotels en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. Eerder deze maand vloog op een KLM-vlucht naar Curaçao ook al een powerbank in brand, waardoor het toestel moest terugkeren naar Amsterdam. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Het Nederlands elftal heeft de Nations League wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Over een week is de return in Eindhoven. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen. Vanavond kan een enkele bui vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
8: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
9: Soms moet je het gewoon even laten zien. Met reclame op TV West breng je jouw bedrijf letterlijk in beeld bij mensen in onze regio. Ook gezien worden door jouw klanten? Kijk voor de mogelijkheden op westreclame.nl.
10: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
9: Jouw bedrijf prominent in beeld? Ontdek TV West op westreclame.nl.
11: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
12: Tot 9 uur, klassiek op West.

Welkom terug voor een tweede uur klassiek met een pianiste die een buiging maakt naar beeldend kunstenaar Frida Kahlo. De titel is Alma Fuerte en dat betekent sterke ziel. De beeldend kunstenaar Frida Kahlo had niet alleen polio, maar liep ook nog een ernstig ongeluk op. Haar fysieke lijden wist ze op een prachtige wijze te verbeelden in haar kunst. De pianiste is sterrenhond. Zij speelt werk van de grote pianocomponisten, maar componeert ook zelf, zoals dit eerbetoon. En u kunt haar gaan zien en horen aanstaande vrijdagavond in de Houtkrustkerk. Daar speelt ze ook werk van de Turkse pianist en componist Vasil Say. Nou, hier is hij met Kumru, dat is de duif.

Koemroe, de duif, zoals die klinkt op de piano van en door Fazil Say. Ook zijn muziek vrijdag in de Houtrustkerk, vertolkt door Sterrehond. En dan de laatste zondag van de maand weer kantatendienst in de Haagse Kloosterkerk. BWV 47 werd door Bach geschreven in 1726. En dat werd allemaal mooi uitgevoerd op zondag 13 oktober. Kern is de parabel over feestgangers die zichzelf, zonder uitgenodigd te zijn, aan het hoofd van de tafel plaatsen. Wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden. Oftewel, wie zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. Maar ook wie zichzelf vernedert, zal uiteindelijk verhoogd worden.

Het openingskoor die u terugvindt in Bachs werken Verzeichnis 47, een kantate. Deze hele kantate klinkt vandaag om 10:30 in de Kloosterkerk aan het Haagse Lange Voorhout. En dan heb ik hier een andere Bach. Zijn naam is Johann Ludwig Bach, geboren in 1677 en kantoor in Meiningen. Hij was een achterneef van Johann Sebastian. En er zijn er veel. De stamboom van het geslacht Bach telt maar liefst 37 muzici. Huidige dirigent van de Nederlandse Bachvereniging, Johanna Soler, nam de moeite om een aantal van hen te laten klinken. Hier is Johann Ludwig met de kantate Door zijn Erkentnis. U luistert naar twee delen uit deze kantate.

De Capella Solerta onder leiding van Johanna Soller. Met twee delen uit de kantate Door zijn erkentenis van Johann Ludwig Bach. Aanstaande woensdag kunt u gaan luisteren naar de Nederlandse Bachvereniging met hun productie De Schoonheid van het Verschil. Met werk van Johann Sebastian en Johann Christoph Bach, Dietrich Buxtehude en Arvo Peert. U bent daarvoor welkom in de Haagse Lutherse Kerk. En in Leiden vandaag weer het Califax Reed Quintet op het podium van de Stadsgehoorzaal. Ze zijn er met het programma Menu de Saison. En op dit seizoensmenu werk van Janacek, Prokofjev en Ravel. Van de laatste klinkt Le Tombeau de Couperin. Luister naar de toccata uit dit eerbetoon van Ravel aan zijn grote voorganger.

Toccata uit Tombeau de Couperin van Maurice Ravel door het Califax Reed Quintet. Het hele stuk samen met muziek van Janacek en Prokofjev door ditzelfde ensemble van rietblazers. En dan begint ook weer het seizoen in de Oudshoornse kerk in Alphen aan de Rijn. Stichting Cornelis de Vlaming nodigt donderdag het Brakman Pianotrio uit voor het openingsconcert. Op het programma onder meer het pianotrio nummer 3 in D-klein van Ludwig van Beethoven. Hier is het derde deel, het menuet.

Menuet uit het derde pianotrio. En de luisteraars met een absoluut gehoor hebben gehoord dat het niet D-klein, maar C-klein was. In elk geval van Ludwig van Beethoven. Het hele stuk, samen met muziek van Dvorak en Arnold Schoenberg, aanstaande donderdag in de Oudshoornse kerk in Alphen. Dan door het Brakman-trio. Ga voor alle informatie en kaarten naar de site van de Stichting Cornelis de Vlaming. Geboortedagen leveren altijd weinig gehoorde componisten op. Vaak heb ik niet alleen hun muziek nooit gehoord, maar zelfs de naam is dan nieuw. Zo werd op 27 september 1912 in Helsinki Tauno Martinen geboren. In een bijna 100-jarig leven schreef hij maar liefst 10 symfonieën, 17 concerten voor verschillende instrumenten, werk voor harmonieorkest en, houdt u vast, 27 opera's. Waarom horen we eigenlijk zo weinig van hem? Nu, bij zijn geboortedag het derde deel Allegro Assai uit zijn Nonet voor 9 muzici.

Het Allegro assai uit het nonet nummer 1 van de jarige Finse componist Tanau Martinen. Dit was het Martinen-ensemble. Laten de programmeurs zijn werk wat vaker laten klinken. Dan ook nog een overlijdensdatum. Hyacinthe Jardin overleed in Versailles op 27 september van het jaar 1800... op slechts 24-jarige leeftijd. Hij maakte een grote hoeveelheid kamermuziek, waaronder veel strijkkwartetten. Ik heb hier van hem de finale uit het eerste strijkkwartet.

Het Diderot String Quartet speelde van Hyacinthe Jardin de finale uit het eerste strijkkwartet. En dat bij de herdenking van zijn overlijden op 27 september van het jaar 1800. Hij was slechts 24 jaar, maar laten we hem en zijn muziek niet vergeten. Versailles, daarover hadden we onlangs een mooi Radio West concert in de Oude Kerk in Rijswijk. Het volgende concert daar is op 4 oktober. En dan gaat het over de avontuurlijke componist Georg Philipp Telemann. Hij was slim. Zo gaf hij een tijdschrift uit waarin hij steeds een compositie van eigen hand opnam. En zo werd hij in heel Europa gespeeld en beroemd. Ik heb hier een opname van het ensemble dat u ook 4 oktober in Rijswijk gaat horen. Van Telemann 3 deeltjes uit het quintet in A klein.

uit het quintet in A Klein, een ensemble met Wouter Verschuren en Catherine Kok. U gaat het allemaal horen volgende week zondag in Rijswijk. En dan hebben we deze dagen veel start- en openingsconcerten bij een nieuw seizoen. Maar er worden ook mooie zomerse concertenreeksen en festivals afgesloten. Zo is vandaag het laatste concert in het programma Green Notes in de tuin van Museum Rijswijk. Vandaag kunt u daar gaan luisteren vanaf 3 uur naar Thijs Klaassen en zijn trio. Nou, van dit trio heb ik geen opname voor handen, maar ik heb hier wel bassist Thijs Klaassen in het Floris Kapijnen trio. Kunt u hem toch nog even gaan beluisteren. Hier zijn ze met Counter.

Het Floris Kapijnen trio met Counter. En daarin hoorde u bassist Thijs Klaassen. En hij is vanmiddag met zijn eigen trio te horen in de tuin van Museum Rijswijk. Dat is om 3 uur. En daarmee gaan we naar het laatste klassiek voor vandaag. Vrijdag speelt het Residentieorkest in Amare. Muziek van Philip Glass en de derde symfonie van Sergei Rachmaninov. En met het derde deel uit deze symfonie zeg ik u voor vandaag gedag. Nog een heel mooie zondag.

0: Klassieke West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
3: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
4: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proef liggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever ingetrokken. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. Bij een schietpartij in een stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. Vanmorgen vond de politie de lichamen van 3 mannen op straat. Aan de schietpartij ging een ruzie in de stripclub vooraf. De club bleek illegaal te zijn, meldt een lokale nieuwszender. Er waren al eerder incidenten geweest. Over de toestand van de 4 gewonden, 2 mannen en 2 vrouwen, is nog niks bekend. Opnieuw is een powerbank in brand gevlogen in een vliegtuig. Op een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon gisteravond vatte een powerbank van een passagier vlam. Daarom landde het vliegtuig in Lyon. 198 passagiers moesten in hotels worden ondergebracht en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. In de Noord-Ierse stad Portadown komt er nog geen beweging in de padstelling tussen katholieken en protestanten. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranjemars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route en de groepen kwamen tegenover elkaar te staan. Beide groepen werden gedurende de dag steeds groter. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij de katholieke blokkade aangesloten. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
8: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
9: Elke dag luisteren duizenden mensen naar Radio West. Thuis, onderweg en op het werk. Wil jij met jouw bedrijf ook tussen de oren komen bij onze luisteraars? Adverteer op Radio West. Ontdek de mogelijkheden op westreclame.nl.
10: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
9: Ook jouw bedrijf laten horen in de regio? Kijk op westreclame.nl.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Vanavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport. Vanavond vanaf 8 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
1: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
0: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
2: Auping Studio, Frans Metz, Rotterdam, Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio, Frans Metz is het altijd goedemorgen.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft zijn Russische collega Lavrov aangesproken over een incident op het vliegveld van Leipzig. Daar werden vorige maand drones met explosieven gevonden. Duitsland houdt Rusland daarvoor verantwoordelijk en zal zichzelf verdedigen, waarschuwde Wadepoel. De twee spraken ook over de export van graan, die door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne beperkt is. Wadepoel dringt aan op een bestand op de Zwarte Zee, omdat er hongersnood dreigt op het zuidelijk halfrond. In de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een stripclub. De lichamen werden vanochtend vroeg op straat gevonden. In de stripclub, die illegaal was, zou ruzie zijn geweest. Er raakten ook 4 mensen gewond. Wielrenner Brandon McNulty rijdt het komende wielerseizoen in de regenboogtrui. In Montreal won de Amerikaan de wegwedstrijd op het WK wielrennen. Op ruim 30 kilometer van de finish reed hij weg uit de kopgroep en kon niet meer bijgehaald worden. De Nederlandse kopman Mathieu van der Poel reed lang in de aanval en kwam uiteindelijk als 3e over de streep. Bij de vrouwen werd de Nederlandse Demi Vollering gisteren wereldkampioen. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
7: Zwemmes. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmesdenhaag.nl.
8: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.

0: Wij zijn een ondernemende gemeente. Dat zit in onze genen. We weten niet beter. En daarbij maken we ook gebruik van arbeidsmigranten.
1: In 2004 waren ongeveer 20.000 Polen in Nederland. Nu zijn meer dan 250.000.
2: In onze regio wonen en werken veel arbeidsmigranten uit andere Europese landen. Die hebben woonruimte nodig en dat zorgt voor problemen. Hoe los je dat op?
3: En als de baan kwijtraakt, dan hebben ze ook geen huis meer.
4: Draait de sector op uitbuiting, dan is er geen plek voor die sector hier in Nederland. Ook niet in de rest van Europa. Kunnen we het op een betere manier doen, dan vind ik het goed.
2: Je ziet het in Brussel in de buurt. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Dit vergeet je niet, we hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat vergeten.

0: binnen oorlog.
1: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
2: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
3: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
4: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Vanavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport. Vanavond vanaf 8 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

brief voor mijn moeder, die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger, tot zij hem ontvangt, zij die ik mis.

0: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
1: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
0: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
2: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Elf uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. Vorige maand werden al 2 Nederlanders uitgezet die in Israël in het civiel-militaire coördinatiecentrum werkten, dat toezicht moet houden op het staakt het vuren. De ICT-storing bij het Frisius MC in Leeuwarden is opgelost, meldt het ziekenhuis. Andere ziekenhuizen hebben er wel nog steeds last van, zoals het Amphia ziekenhuis in Breda en het Tweesteden ziekenhuis in Tilburg. Er zou geen sprake zijn van een hack, maar er zijn problemen bij Citrix dat het mogelijk maakt om op afstand in te loggen. Dat lukt nu niet, dus patiënten van de 2 ziekenhuizen kunnen hun dossier en afspraken niet inzien. Ook rijksambtenaren hebben last van de storing. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft bij zijn Russische collega Lavrov aangedrongen op een bestand op de Zwarte Zee. Door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne stagneert de export van graan. En daardoor dreigt er een hongersnood op het zuidelijk halfrond. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer de laatste tijd al meerdere keren plat. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. De op voorhand beladen Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland is makkelijk gewonnen door de Ieren. Binnen een half uur stond het al 3-0 en dat werd ook de eindstand. In de aanloop naar het duel was er onenigheid binnen de Ierse ploeg over wel of niet spelen tegen Israël vanwege de situatie in Gaza. Na een stemming bleek dat een meerderheid wilde dat de wedstrijd doorging. Ierland speelde met zwarte armbanden om en de aanvoerder schudde alleen de scheidsrechter de hand. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land is het zonniger en stijgen de temperaturen tot maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster.
0: Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
6: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
7: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
8: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
9: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
11: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Mieke van der Wij.
2: Gisteren werd Demi Vollering wereldkampioen wielrennen. Een geweldige prestatie. Maar nu kreeg ze vandaag van de wielerunie een gele kaart en een boete van 1000 euro voor het, ik citeer, innemen van een niet toegestaande positie op de fiets. Huh? Wat raar. Zat ze achterstevoren op de fiets of zo? Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. D66 vierde zijn 60ste verjaardag. Waren de leden een beetje in feeststemming? Ik vraag het zometeen aan Lars Geers, want die was erbij. 40 centimeter, zo laag was de stand van de Rijn in Keulen nog nooit. Wat dat voor ons betekent, bespreek ik met een hydrometeoroloog. En in 2004 werd de 26-jarige Erwin Laan vermoord door een van zijn beste vrienden. Hans Pol reconstrueerde deze schokkende gebeurtenis in de documentaire Fataal Schot. En het koor van de Nationale Opera is weer in de prijzen gevallen. Wat maakt dat koor toch zo goed? Zometeen ontvang ik twee koorleden in de studio. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag.
1: Zondag 27 september.
2: Drie witte busjes zorgden voor opschudding bij een luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk.
3: A major incident has been declared around a UK-US military base that the American Air Force has used to launch attacks against Iran.
2: Een buurtbewoner zag ze 's nachts rijden, vond het verdacht en belde de politie.
4: Armed officers responded and subsequently arrested five men in the Welford area.
2: Vijf mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. In de busjes lagen namelijk explosieven. En dus werd de buurt in alle haast geëvacueerd.
5: So I just had time to feed the cats, put some clothes on and then we got in our car and came here.
2: Op de luchtmachtbasis staan onder meer Amerikaanse bommenwerpers. President Trump is dan ook opgelucht over de aanhoudingen.
6: Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our port.
2: Pro-Palestijnse demonstranten verstoorden vanmiddag het partijcongres van D66.
7: Er zijn een paar mensen met actieshirts. Ik zou u willen vragen om te gaan zitten of de zaal te verlaten, zodat wij hier met elkaar dit 60-jarig jubileum kunnen vieren.
2: De actievoerders bleven staan en premier Jette werd door beveiligers van het podium gehaald. Maar Jetten liet de feestvreugde niet bederven. Een aantal demonstranten is uit de zaal verwijderd.
7: Ja, democraten, dit hoort er ook bij. Zeker in ons land, waar die vrijheid van meningsuiting en het recht op demonstreren voor ons ook zo belangrijk is.
2: Duizenden jongeren demonstreerden inderdaad in Amsterdam tegen de militarisering en oorlogen.
8: Stop de afbraak, bouw aan vrede!
2: Ze vinden dat er niet meer, maar juist minder geld naar defensie moet.
9: De enige die ik hoor praten over dat de defensieuitgaven goed zijn, zijn generaals, admiraals, dat zijn de mensen die dat moeten gaan gebruiken.
2: De actievoerders maken zich ook zorgen om de dienstplicht.
10: Maak me niet per se zorgen om in dienst zelf te gaan, maar ik zie het niet als de oplossing om geweld tegen geweld te gebruiken.
2: Deze jongen kreeg al een brief van het leger.
11: Zeker, ik wel, ja.
12: Wat moest je doen?
11: Dat weet ik niet meer, dat is al een tijdje geleden.
12: Iets gedaan?
11: Ik heb hem bij het oude papier gegooid.
2: Buitenspelen voor volwassenen. Zo ziet Anne uit Bad Hoevedorp haar nieuwe pingpongclubje.
13: Van beginner tot iets meer gevorderd, maar iedereen mag gewoon komen.
2: Bij gebrek aan een tegenstander deed ze een oproep en toen liep het storm. Zo'n 20 mensen zitten nu in een appgroep om af en toe te pingpongen en te kletsen.
13: Maar al de eerste keer dat we deze afgesproken hadden met een paar mensen, kwamen er verhalen naar boven dat het moeilijk is om een community te vinden.
2: En nu komen de jeugdherinneringen naar boven.
14: Speel maar, doe maar mee. Ja, wat je vroeger op de basisschool ook had. Van, mag ik meedoen met voetbal? Ja, doe maar mee. Ja.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, de krant van morgen is alvast ingezien door Jeroen van Kan.
12: In Colombia lopen veel mensen rond met een militaire achtergrond. Dat is een overblijfsel van de burgeroorlog die daar heeft gewoed. En dat levert expertise op die geld waard is. Daarom recruteert Oekraïne via sociale media Colombianen om mee te vechten tegen de Russen. Dat schrijft Zuid-Amerika-correspondent Nina Jurna in NRC.
2: Wie op het aanbod ingaat, kan per maand meer verdienen dan thuis in een half jaar. Volgens een organisatie die de belangen van achterblijvers behartigt, zijn er sinds die oorlog begon, zo'n 7000 Colombianen naar Oekraïne vertrokken om mee te vechten.
12: Ja, de organisatie heet De Stem van Hen die er niet meer zijn en ondersteunt mensen die ineens niks meer horen van familieleden in Oekraïne. Het contact met de autoriteiten verloopt vaak moeizaam. In de contracten die worden afgesloten staat dat nabestaanden $300.000 krijgen als hun familielid om het leven komt. Maar dat lijkt niet in alle gevallen te gebeuren.
2: Defensie is ingericht als een plek voor mannen en daar moet snel iets aan veranderen, vindt Tweede Kamerlid Michelle Jachtenberg van D66. Zij biedt morgen een actieplan aan staatssecretaris Boswijk van Defensie. Dat schrijft Trouw.
12: In 2030 moet de krijgsmacht voor 30% uit vrouwen bestaan, maar die doelstelling wordt niet gehaald als de organisatie niet aantrekkelijker wordt gemaakt voor ze. Niet vrouwen moeten zich aanpassen aan een systeem dat niet voor hen is ontworpen. Het systeem moet veranderen, schrijft Jachtenberg.
2: In haar actieplan stelt ze onder meer voor een opleidingstraject voor vrouwelijke leidinggevenden in het leven te roepen. Hoe meer vrouwelijke leiders, hoe meer rolmodellen andere vrouwen hebben, zegt ze in het plan. Ook wat kleding betreft moet er veel veranderen. Er zijn nu wel speciale scherfvesten, maar de levering van nieuwe gevechtskleding die ook geschikt is voor vrouwen is al 2 keer uitgesteld.
12: Ja, zelfde probleem, maar andere sector, zou je kunnen zeggen. In het Parool staat een artikel over hangplekken speciaal voor meisjes. Er komt er eentje in de Amsterdamse wijk Eiburg. De reden, hangplekken voor jongeren worden vrijwel vanzelfsprekend ingenomen door jongens. Maar ook meisjes hebben behoefte aan een plek buiten om samen te komen.
2: In samenspraak met de doelgroep komt er nu eentje in de Barbie-kleuren roze en blauw. Later komt er ook nog een mooier locatie in het Theo van Gogh-park. Ook daar hebben de buurtmeisjes wel ideeën over. Het ontwerp dat een kunstenaar eerder maakte voor de hangplek vonden ze te kinderachtig.
12: Ja, een van hun wensen is een grote schildering van het motto van de groep: Girls just wanna have fun. De gedachte is dat het met zo'n kreet meteen duidelijk wordt voor wie de plek bedoeld is. En bovendien maakt het opschrift de kans dat jongens de boel overnemen een stuk kleiner.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Sarah Julia met Therapist's Daughter. Ja, u hoorde het al in het nieuwsoverzicht. In de Amsterdamse Rai vierde regeringspartij D66 vandaag haar 60-jarig bestaan. De Democraten wonnen de verkiezingen, leverden de premier, maar de samenwerking binnen het minderheidskabinet en met de oppositie gaat moeizaam. Dus is er wel reden voor een feest. Onze politiek verslaggever Lars Geertsen was erbij vandaag. Goedenavond, Lars.
1: Dag Mieke, goedenavond.
0: Ja, we hoorden net het nieuwsoverzicht ook dat die actievoerders de speech onderbraken van Jette. Hij werd zelfs even weggehaald door beveiligers. Was er paniek?
1: Nou nee, dat zou ik niet willen zeggen. Nee, er was geen paniek. Je kon merken dat zeker de top van de partij en wellicht zelfs ook Jette zelf er toch wel rekening mee had gehouden dat er iets kon gebeuren. Die partij is de grootste geworden, heeft de macht, levert de premier en wordt daarmee ook overduidelijk mikpunt van demonstraties. Dat zag je 's ochtends al voor de RAI. Toen werden de congresgangers al geconfronteerd met actievoerders tegen subsidies en belastingvoordelen voor de fossiele industrie, tegen dierenleed. Later op de dag stonden er twee mensen met een groot spandoek die blijkbaar voor Hamas waren. Niet een heel populair standpunt, maar ze waren er wel. En aan het begin van de speech dus inderdaad stond een klein aantal activisten op en die wilden opkomen voor de situatie in Gaza. Jette ging daarop in. We hebben dat gehoord. Heeft ze verteld dat hij de aandacht aan wilde besteden. Deed respectvol over de demonstratie. Maar toen ze niet wilde gaan zitten en niet weg wilde gaan, werden ze verwijderd uit de zaal. En begon Jette zijn toespraak weer opnieuw en toen zonder onderbrekingen.
0: Ja, 60-jarig jubileum vieren ze. Was er verder wel een feestelijke stemming?
1: Nou, eigenlijk wel. Er was een jubileumprogramma. En er werd begonnen met een grote breakdance act. En aan het eind trad Typhoon op. En stonden een hele hoop prominenten van nu en van vroeger volop te dansen op het podium. Hm. Nog nooit meegemaakt dat gebeurde. Maar wat dat betreft dus wel feest. Maar je merkte toch dat als je de stemming peilde, dat het wellicht wat minder uitgelaten was, dit congres, dan het vorige congres in februari. Toen was de partij net de grootste geworden. Toen hadden ze net het kabinet gepresenteerd met Rob Jette als premier. En ja, dat was een feest natuurlijk. Daar werd de overwinning gevierd. Met je toch meer iets uitgelatenheid dan nu. Nu zijn ze een half jaar bezig. Ze merken eigenlijk wel dat wat ze toen ook wel wisten, dat het niet eenvoudig zou worden. Nee. Dat ook werkelijkheid is geworden. Dus is wat meer bedeesdheid ook.
0: Ja, dat snap ik. En in welke mate verwijten ze dat Rob Jette?
1: Nou, je merkte dat ze de moeizame start toch niet op het bordje van Jette willen leggen. Ze willen hem niet afvallen. Er wordt steeds gewezen naar andere partijen die ook nog moeten wennen aan het minderheidskabinet, die niet per se op vooraan staan om samen te werken met dit kabinet. Dus wat dat betreft zijn ze nog wel steeds groot fan van Rob Jette. Maar ik merkte toch ook dat de eerste kleine teleurstellingjes er ook wel zijn. Bijvoorbeeld dat incidentje over het gebruik van AI, kunstmatige intelligentie op de socials. Dat stak toch wel een aantal mensen. Je merkt toch wel dat hier en daar wat twijfel erin begint te sluipen.
2: Ik denk prima, helder, duidelijk en hij staat ergens voor. Dus dat, en ja, als premier dan lig je ook onder vuur en dan sta je onder een vergrootglas. En dat is pittig en natuurlijk een AI-hobbeltje die gewoon genomen moet worden en dat soort dingen. Dus ja.
3: Dat was voor u wel even een dingetje dat hij zijn social media berichten door AI liet maken?
2: Als het gaat om onderwerpen die heel gevoelig liggen en die heel kwetsbaar zijn, dan vind ik dat moet je naar een streep trekken. Want anders is het de computer die voor je praat.
4: Hij krijgt gewoon een voldoende wat dat betreft.
3: Wel een beetje zuinig voor een D66-lid.
4: Ja, het is gewoon genuanceerd.
5: Er zitten sowieso drie partijen in. En natuurlijk heeft Rob Jette daar een belangrijke rol in. Maar ook de anderen hebben net zoveel verantwoordelijkheid om er iets van te maken.
6: Ik vrees dat ik het niet gered had als ik dat had moeten doen. Dus ik ben blij dat hij op die positie zit. En ik vind de afgelopen weekend, hebben we het rondom het ICC, wat hij daar neergezet heeft.
3: De VN-toespraak, hè, waarbij hij heel kritisch was op Amerika.
6: Ja, daar krijgt hij van mij een staande ovatie voor.
1: Ja, dat soort zaken kun je dus wel horen. Ook zijn bezoek aan de homobar in New York, waar de Pride-beweging uiteindelijk uit voort is gekomen. Dat wekte heel veel sympathie daar. Rob Jette benadrukte vooral vandaag alle positieve dingen die zijn kabinet heeft bereikt. En dat mensen daar toch ook aan moeten denken. De stikstofbrief die er is gekomen. De woonagenda die is gepresenteerd. Al dat soort zaken bleef hij zeer positief en zeer optimistisch over.
0: Ja, en dit weekend hoorden wij ook opeens optimistische geluiden uit Den Haag over de begroting. En dat zou wellicht helpen om de critici weer voor zich te winnen.
1: Ja, ja, dat was opvallend inderdaad, want het leek muurvast te zitten. De algemene politieke beschouwingen van anderhalf week geleden, die hebben de partijen geen centimeter bij elkaar gebracht. Jette zei toen al meteen dat hij nieuwe gesprekken wilde gaan beginnen. Vrijdag zei hij ineens dat hij met een nieuw bod zou komen. Nou, er zijn gisteren gesprekken over geweest. En wat bleek? Ineens was het kabinet bereid om tegemoet te komen aan een van de wensen van onder meer PRO. Namelijk de bezuinigingen op de sociale zekerheid volledig van tafel te halen. En dus was mijn vraag aan Rob Jetten, nadat hij was uitgespeecht, waarom het kabinet nu ineens bereid was om aan de eisen van de oppositie tegemoet te komen.
7: Het was duidelijk dat op koopkracht, op investeringsklimaat voor ondernemers en het akkoord met de sociale polder, Kamer eigenlijk links en rechts zei, doe nou nog een extra stap kabinet. Daar hebben we vorige week aan gewerkt, dit weekend aan de oppositie voorgelegd. En het is mooi om te zien dat zij graag daarover doorpraten.
3: Maar de vraag is natuurlijk, waarom was dat debat überhaupt nodig? Want alle standpunten daar waren u ook al bekend. Dat hebben ze u van tevoren al verteld.
7: Ja, en toch hebben we al veel van de wensen van de oppositie in de zomer kunnen verwerken. En is het ook altijd de vraag, waar zet je op in? Zijn ook andere partijen bereid om elkaar ergens halverwege te treffen. Ja, die bereidheid proeven wij echt bij de oppositiepartijen. En daarom doen we ook nu als kabinet met dat nieuwe voorstel een stap in hun richting. Om hopelijk zo snel mogelijk een begroting te hebben. En op heel veel van die thema's echt aan het werk te kunnen.
3: Maar stond u niet gewoon met de rug tegen de muur?
7: Nou nee, ik vind dit ook wel uiteindelijk de kracht van zo'n minderheidscombinatie. Hè, dat we weten dat we moeten luisteren. Dat we ook zaken moeten doen met de anderen. En het verdient ook echt een compliment dat een aantal van die oppositiepartijen nu zeggen, wij zijn ook bereid om compromissen te sluiten. Het is echt nog niet rond. Maar met de eerste reacties die we van hun nu hebben gekregen, hopen we dat we eruit kunnen komen.
3: Ja, maar ik zou bijna zeggen, dat is geen wonder, want u heeft exact gegeven wat ze wilden op links, namelijk dat bedrag op die sociale zekerheid is van tafel.
7: Nou, ik ga verder niks zeggen over wat we op tafel hebben gelegd als voorstel. Voor ons is het belangrijk dat we echt een aantal hervormingen en investeringen mogelijk gaan maken. En het einddoel, dat wordt heel erg gedeeld. Er was veel discussie over de start om die sociale polder aan tafel te krijgen. Ik hoop dat we dat nu kunnen lostrekken.
0: Ja, en kan die beweging van Jetten de goedkeuring van de leden wegdragen?
1: Nou, ik moet er even bij zeggen dat ook bronnen rondom de coalitie zeggen dat er zaken in zitten voor rechtse partijen. Niet alleen maar voor linkse partijen, maar bij de leden vandaag toch even de focus op PRO. En de opluchting dat die bereid zijn verder te praten. Want vanaf dag 1 na de verkiezingen was er al de wens bij D66 leden om toen nog met GroenLinks, PvdA en PRO, nu PRO dus, te gaan regeren. Dat ging niet door. Toen ze het coalitieakkoord zagen, was sterk de hoop dat ze met PRO samen gingen werken om dat akkoord, wat ze toch iets te veel VVD vonden, naar links te trekken. Moet eerlijk zeggen dat ik ook leden gesproken heb die nog steeds een breed akkoord willen. Maar bij de meesten klopt het hart toch wel aan de linkerkant.
8: Ja, daar ben ik eigenlijk wel heel blij mee. Ik denk dat ik ook wel, ik identificeer me denk ik ook iets meer met dat deel van de oppositie dan de rechterkant.
6: Mijn persoonlijke voorkeur zit toch wel echt aan de linkerkant van de spectrum.
3: Gisteren bleek dat PRO en Volt bereid zijn om te gaan praten omdat het kabinet vergaande stappen heeft gezet. Kan het uw goedkeuring wegdragen?
9: Dat kan zeker onze goedkeuring wegdragen. Ja.
10: Ik ben daar heel blij mee.
0: Nou, het kan snel gaan nu misschien met de onderhandeling, als ik dat zo hoor.
1: Nou, dat hoopt het kabinet in ieder geval wel. Morgen komt 50PLUS nog langs. En er is ook goede hoop dat die er iets in zullen zien in dit voorstel. Maar ja, als het kabinet inderdaad aan alle wensen tegemoet is gekomen, dan is er ook weinig om niet mee in te stemmen, zou je bijna zeggen. En dan is wel de vraag inderdaad waarom dat dan niet eerder kon. Het kabinet wil dinsdag met een brief komen waarin het nieuwe voorstel staat. En dat is geen toeval, want woensdag begint het debat over de financiële beschouwingen. En dan wil je eigenlijk wel dat er al iets ligt waar iedereen mee in kan stemmen. Dan is de vraag, is het dan ook al rond? Nou, vanuit PRO wordt daar nog wel een beetje op teruggeduwd. Want zeggen ze, ja, we hebben nog niet precies gezien hoe het kabinet alles wil betalen. En voordat we ergens een handtekening onder zetten, dan willen we dat toch wel weten. Hè, hoe precies het belasten van vermogen gaat. Maar ook zelfs daar is het gevoel dat het wel kan lukken. Laat het niet deze week zijn, dan misschien over 2 weken. En dat vinden ze in ieder geval binnen de coalitie toch wel een doorbraakje, hoor je dan. En een huzarenstukje. De verkleinwoordjes zijn er nog wel. Maar iedereen heeft, en terwijl het daar helemaal niet naar uitzag, ineens weer hoop dat het zomaar zou kunnen gaan lukken.
0: Oké, dankjewel, Lars Geerts.

0: Een teken was dit van Vrouwtje. Ja, de waterstand in de Rijn bij Keulen bedraagt op dit moment, schrik niet, 40 centimeter. Nog nooit stond de Rijn daar zo laag. En dat water stroomt naar Nederland, dus wat staat ons te wachten? Dat vraag ik aan Jan Verkade. Hij is hydrometeoroloog bij Deltares en Rijkswaterstaat. Goedenavond, meneer Verkade.
1: Goedenavond.
0: Is dat een nieuwe vak, hydrometeoroloog, of bestaat dat altijd al?
1: Nou, ik denk dat het al een tijdje bestaat. Wat ik doe als hydrometeoroloog is, ik doe eigenlijk onderzoek naar het voorspellen van en het waarschuwen voor hoog en laag water.
0: Ja.
1: Dat doe ik inderdaad bij Deltares, dat zei u al. Maar ik ben ook lid van een team van Rijkswaterstaat bij het Watermanagement Centrum.
0: Ja.
1: Het Watermanagement Centrum Nederland. En dat is een team waarin we, het team dat verantwoordelijk is voor het monitoren en het voorspellen van de waterstanden, ja, en de rivierafvoer van de Maas en de Rijn.
0: Nou.
1: En dat doen we al 20, 30, 40 jaar of zo.
0: Toch al. Nu, ik zei net 40 centimeter in Keulen. Wanneer komt die bij ons binnen dan? En hoe laag is die dan ook zo?
1: Ja, misschien moeten we die 40 centimeter even wat kwalificeren. Want dat, het is niet zo dat, dat er maar 40 centimeter water door de Rijn stroomt bij Keulen.
0: Oh.
1: Die 40 centimeter is een waterstand ten opzichte van een referentieniveau. De waterdiepte is ongeveer 1,5 meter nu.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat betekent dat er boten met, nou, komen we misschien straks nog even op. Maar over een 1,5 à 2 dagen is dat is een waterdruppel die Keulen voorbij stroomt bij Nederland. Bij
0: maar
1: het meetpunt.
0: U zegt dat de diepte is 1,5 meter. En waarom hebben ze het dan over 40 centimeter? Of is dat te ingewikkeld om uit te leggen?
1: Nou,
0: want
1: dat is
0: dan
1: een
0: denk
1: waterstand.
0: Je, er staat maar 40 centimeter in,
1: ja,
0: die Rijn.
1: Ja, dat is een beetje misleidend inderdaad. Dat is een waterstand ten opzichte van een lokale, okay, referentie. Een beetje een soort NAP, maar dan lokaal.
0: Oké, okay, goed. En welke maatregelen kunnen we dan op korte termijn nemen?
1: Nou, we kunnen er eigenlijk niet zo heel veel aan doen.
0: Oh.
1: De afvoer van de Rijn is eigenlijk een natuurlijke afvoer. Die reguleren we niet. Dus ik denk dat we het gewoon moeten accepteren dat ook in Nederland we over een paar dagen die hele een nog lagere waterstand hebben dan dat we op dit moment hebben.
0: Ja. En wat zijn de gevolgen dan op de langere termijn?
1: Nou, er zijn misschien eerst even op de korte termijn. Voor de scheepvaart is dit heel vervelend. Ja. Hè? Want die hebben eigenlijk maar weinig waterdiepte. Dus die boten met een beetje een diepgang, die kunnen eigenlijk niet meer varen. Dat gaat nog even aanhouden, denk ik. Nou, wat er nu gebeurd is in Nederland is dat er dus al delen van de IJssel die zijn afgesloten. Een deel van de IJssel is eenrichtingsverkeer. Dus dat betekent dat boten een heel eind om moeten varen via het Amsterdam-Rijnkanaal, via het Markermeer en het IJsselmeer. Vanuit Duitsland naar het Twentekanaal in Zutphen als ze daar naartoe willen. Maar er zijn natuurlijk ook gevolgen voor wat andere delen van het watersysteem. Zo gebruiken wij dat Rijnwater, de aanvoer van de Rijn, om het IJsselmeer zoet te houden.
0: Ja.
1: Nou, dat lukt dan wat minder goed. Dus dat betekent dat het IJsselmeer aan het verzilten is op het moment. En dat heeft weer wat gevolgen voor bijvoorbeeld drinkwaterwinning.
0: Daar en voor de natuur.
1: En voor de natuur. Nou, en dat is niet per se die verzilting, maar die lage afvoer komt natuurlijk omdat het heel droog is in het stroomgebied. Dat betekent dat grondwaterstanden erg laag zijn. Dat betekent dat kleine beken soms droog vallen. En daar heeft de natuur ontzettend veel last van. En dat leidt tot heel veel schade. Ja,
0: ja, verlies van biodiversiteit ook, hè?
1: Precies, ja.
0: Ja, en die lage waterstand, speelt u nu ook de Maas parten?
1: De Maas is ook heel laag. Ja, de afvoer van de Maas is op het moment een andere orde groter dan de Rijn. Hè. Bij de Rijn komt nu zo'n iets minder dan 600 kubieke meter per seconde het land binnen. Bij de Maas, bij IJssel is dat ongeveer 20 à 25 kubieke meter per seconde. En dat is ook heel laag. Ja, dus daar moeten we ook goed letten op wat we met het water doen,
0: maar,
1: en waar dat naartoe gaat.
0: Maar de Maas is een ander type rivier, toch? Begreep ik.
1: Ja, de Maas is meer dan de Rijn een regenrivier. Dus daar hebben we eigenlijk altijd van die hele lage afvoer in de zomer. Of daar zakt het wat meer uit. En de Rijn was altijd een gemengde rivier, waar het sneeuwpakket ook wat water naleverde. Nou, dat hebben we dit jaar veel minder gezien, omdat die sneeuw veel eerder gesmolten was eigenlijk. Dus de Rijn wordt ook voorzichtig aan, krijgt hij wat eigenschappen van een regenrivier.
0: Ja. En heeft het nog consequenties voor ons drinkwater?
1: Nou, op het moment is Ja, ik ben daar niet de expert, maar wat ik hoor is dat de drinkwaterlevering op dit moment gegarandeerd is. Dus dat het hartstikke goed gaat. Maar ik weet wel dat ze wat meer moeite hebben om dat drinkwater schoon te maken. Dus om het zout eruit te halen en om bij lage afvoer is het water wat meer vervuild. Omdat vervuilende stoffen wat minder gemengd worden. En dat kost wat extra inspanning bij de drinkwaterbedrijven om dat er weer uit te halen. Dat klopt, ja.
0: En zou je zeggen, nu er zoveel droogte is, hoeven we ons geen zorgen meer te maken over overstromingen?
1: Nou, in de komende paar weken hoeven we ons daar misschien geen zorgen om te maken. Maar dat is misschien niet waar u op doelde.
0: Nee, de klimaatverandering betekent soms ook heel veel meer water, hè?
1: Ja, dat klopt. Dat is het paradoxale van klimaatverandering. Ja. Dat voor de rivieren betekent dat we zowel meer droogte gaan krijgen, dus vaker en heftiger, maar ook vaker en heftiger overstromingen. Dus dat bestaat naast elkaar. Nou, we zien het nu. Hè. We hebben dit jaar de laagste Rijnafvoer ooit gezien. En 5 jaar geleden hadden we andersom de hoogste Maasafvoer ooit. Ja. Dus de overstromingen van destijds. En dat bestaat naast elkaar. En dat gaat vaker gebeuren. Klopt.
0: Ja. Zijn er oplossingen voor de lange termijn?
1: Nou, voor de lange termijn moeten we 2 dingen doen. Het gaat natuurlijk om klimaatverandering. Nou, die klimaatverandering is er al. Die is niet meer van verre toekomsten en van verre plekken. Maar die is ook van het hier en het nu. We zien ook dat die heel veel sneller gaat dan dat we gevreesd hadden. Dus dat betekent dat alle maatregelen die we aan het nemen zijn, dat die versneld moeten worden. Dan hebben we het over klimaatadaptatie. Dat gebeurt ook. Hè. Daar is een Delta-programma. Het is laatst herijkt. Daar zit de Delta-commissaris bovenop. En daarnaast zullen we natuurlijk moeten proberen om die klimaatverandering zoveel als mogelijk tegen te gaan.
0: Ja.
1: Dus toch minder uitstoten.
0: Doet de politiek genoeg?
1: Voor adaptatie zie ik dat er heel veel in beweging is.
0: Nou, dit klinkt een beetje zuinig, maar daar moeten we het dan maar mee doen.
1: Ja, en van mitigatie denk ik dat we meer zouden moeten doen. Ja. Maar dat is een persoonlijke mening.
0: Ja, nou, dat mag. Dank je wel voor je bijdrage. Hydrometeoroloog Jan Verkade. En bij mij is inmiddels Hans Pol binnengekomen in de studio. We gaan het hebben over een documentaire die hij heeft gemaakt. Fataal Schot. En dat gaat over de 26-jarige Erwin Laan in Beverwijk, die in 2004 door zijn voetbalmaatje werd vermoord. Een schokkende gebeurtenis die nu dus nauwkeurig is gereconstrueerd. Goedenavond, Hans.
2: Goedenavond.
0: Een bizar verhaal. Ik heb de documentaire gezien vanmiddag. De moordenaar was een van zijn beste vrienden. Mm-hmm. Kun je kort vertellen wat er 22 jaar geleden gebeurde?
2: Ze zouden op vakantie gaan. Zeg maar
0: Met een groep vrienden.
2: En ze gingen nog even naar het café van Erwin. Dat is degene die dood is geschoten, zijn vader. En dat liep fataal af.
0: Ja, die vrienden gingen naar huis. Die Maurice, die moordenaar, die bleef. En die heeft hem doodgeschoten. En dit was hij ook van tevoren van plan. Nou, niemand zag het aankomen. Het idiote is dat hij hem wel heeft vermoord en daarna dus een stille tocht ging organiseren.
2: Ja, hij heeft een stille tocht georganiseerd. Hij heeft een kist gedragen. Ja, dat is heel

0: hem hoort uitleggen wat er gebeurd is. Maar hij zit er niet in, hè, zelf.
1: Heb je dat geprobeerd? Ja, we hebben. Daar begon het eigenlijk allemaal mee. Toen ik hoorde van deze zaak eigenlijk. En BNN-VARA mij vroeg om over deze zaak een film te maken. Toen ben ik in eerste instantie naar zijn advocaat gegaan. Dat was Hans Anker. En die wilde alleen maar meewerken als, als zijn cliënt. Toenmalige cliënt, die inmiddels al vrij was hoor. Dat hij toestemming gaf dat hij kon meewerken aan de documentaire. En toen heb ik een poging gewaagd om hem te vinden. En dat is, ja, dat is gewoon totaal mislukt natuurlijk.
0: Nee, want het is iemand, je zei, was toen al vrijgekomen.
1: Ja.
0: Waarschijnlijk gewoon, of waarschijnlijk onder een andere naam, een ander leven begonnen.
1: Ja, ja, natuurlijk.
0: Zo gaat dat.
1: Zo
0: ja.
1: Gaat dat.
0: Ja. Maar goed, je dacht, ik ga die documentaire maken. Hmm. Met de nabestaanden.
1: Ja.
0: Die zaten daar wel op te wachten, 20 jaar na die moord. Hoe heb je dat aangepakt?
1: Ja, niet allemaal. Het eerst was zijn vader en zijn zus. Dat was eigenlijk de eerste. En daar wonnen we het vertrouwen wel mee. En toen die vriendengroep. En ik had nog een verhaallijn, dat was de politie. Die natuurlijk vrij bizar onderzoek hebben gestart. En uiteindelijk was dat de dader was een van de vrienden.
0: Ja, maar goed, die familie wilde dus uiteindelijk, je hebt hun vertrouwen wel weten te winnen.
1: Ja, ja, ja.
0: Hoe gaat het? Ja, we moeten natuurlijk ook niet alles weggeven, hè? Want mensen moeten nog naar die documentaire gaan kijken. Maar hoe gaat het nu eigenlijk met die familie en dat voetbalteam? Die mannen zijn nu allemaal meer dan 20 jaar ouder. Ze zijn allemaal middelbare mannen geworden. Ja.
1: Nou, ik vond dat wel dat diepe wonden heeft geslagen. Ja. Ook in die vriendengroep. Maar ook, je bent je zoon kwijt. Ik vond voor al die familie vond ik het echt schokkend. Dat vergeet je gewoon niet. Ook je vertrouwen, zou ik maar zeggen. Wat je hebt in het leven. Dat loopt een enorme deuk op.
0: Maar ook die vriendengroep.
1: Ook die vriendengroep,
0: Die hadden allemaal therapie gehad. En die waren eigenlijk. Maar die waren eigenlijk nog steeds er niet echt overheen, voor mijn gevoel. Dat had ze.
1: Is ook logisch natuurlijk.
0: Zo'n diepe wond geslagen.
1: Ja, ja.
0: En waarvoor, hè? Nou goed, we zeiden dus al, die dader wilde zelf niet. Je laat hem naspelen, hè, door een acteur.
1: Ja, die want dader. Hij heeft één keer een interview gegeven toen hij zelf in de. Hij was toen opgepakt. Mm-hmm. Heeft hij een interview gegeven vlak voor zijn proces. En dat interview, dat is in een boek gekomen van een gevangenisdirecteur. Mm. Dus dat. En dat kreeg ik via zijn vrienden. Die kwamen op een gegeven moment naar mij toe en die zei van, moet je eens kijken, dit moet je lezen. En ja, waarschijnlijk is er niet zoveel van het boek verkocht. Maar ik vond het toch fascinerend om de moordenaar zelf aan het woord. Ik heb het gelezen, zeg maar. En dat was zo gedetailleerd wat hij daar vertelde over het hoe en waarom. Ja, het blijft onbegrijpelijk natuurlijk. Ja.
0: Goed, het is dus een acteur, hè, die dus zijn woorden.
1: Die verhaallijn.
0: Uit dat boek dus zegt. Hij speelt het na. Laten we even luisteren hoe dat klinkt. Een klein fragment.
2: Ik verzamelde al mijn moed. Pakte mijn pistool. Richtte op zijn rug. Ik durfde niet. Maar ik moest het doen.
0: Ja, is het duidelijk geworden, zonder al te veel weg te geven, waarom hij het moest doen van zichzelf?
1: Ik vind het niet zo erg om het weg te geven.
0: Oh, nou ja, ik ben altijd heel voorzichtig. Hè?
1: Oh, ja.
0: Ik wil niet laten dat mensen zeggen, nou zeg, je hebt alles al verklapt, alles gespoilerd.
1: Alles verklappen.
0: Nee, vooral de schrijvers die vinden dat soms zijn ze woedend. Nee. Dus ik ben heel voorzichtig geworden daarin.
1: Oh, oké. Okay. Nee, vind ik geen enkel probleem.
0: Nee, fijn dat je. Oké, dat is duidelijk dan.
1: Ze gingen op vakantie en die vakantie was bij elkaar, was dat €2.000. En hij had het geld. Hij was de regulateur van die hele vriendengroep. Dat had hij in zijn zak gestoken. En uiteindelijk moesten ze op vakantie. Maar hij had dat geld dus in zijn zak gestoken. Dus ze konden helemaal niet op vakantie. En hij had één oplossing. En dat was alleen maar van, ik moet iemand doodschieten. In dit geval was Erwin.
0: Want dan kan de vakantie geannuleerd worden.
1: Kon de vakantie niet doorgaan. Ja, het is een bijna. Je kan er gewoon niet bij, omdat iemand gestorven.

0: Dorf is voor
1: een lousie
0: 2000 euro.
1: Ja. Ja. Het... Maar het was iemand die al lange mentale problemen had, heb ik begrepen. Omdat hij al een paar jaar zei dat
0: een leugenachtig leven leidde eigenlijk.
1: Nou, een pathologische leugenaar. Ja. Die dus een jaar lang gezegd heeft dat hij een opleiding volgde. Terwijl hij iedere dag met de bus heen... Ja, nee, maar dat komt vaker voor.
0: Je hebt hem goed gezien, die film.
1: Ja, zeker. Ja, natuurlijk. Ja. Maar ik bedoel, dat komt vaker voor. Mensen die zeggen dat ze studeren. En die studeerden helemaal niet.
0: Nee, precies.
1: En op een gegeven moment had gezegd, ik heb een baan. En die baan had hij helemaal niet. Dus dacht ik van, dat was natuurlijk toch... Mentaal was die jongen natuurlijk gewoon ook niet in orde.
0: Ja. Nee, dat gaat langzaam natuurlijk...
1: Dan kom je steeds in je eigen leugen raak je verstrikt.
0: Ja, en dan volgt op een gegeven moment... Ja, de onafwendbare ontmaskering, waar hij natuurlijk zo bang voor was.
1: Ja. Heeft die dader uiteindelijk de film wel gezien?
0: Ja, dat is een heel verhaal.
1: Nou, vertel het dan.
0: Uiteindelijk besliste toch de BNN-vader dat een poging moest wagen om toch die dader mee in contact te komen. En die vriendengroep, dat was op de laatste draaidag, weet ik nog heel goed, die kwam opeens met een foto aan van waar die dader op stond. Ze was toch herkenbaar.
1: Ja.
0: En toen zeiden zij van, hey, moet je kijken op die foto, kan ik op een of andere manier achterkomen wie die dader is en waar hij zich bevindt. Ja. Nou, uiteindelijk is er een detectivebureau opgezet en die hebben ze die dader gevonden en hebben ze een brief overhandigd van je kan deze film bekijken voor de uitzending. En daar heeft hij gebruik van gemaakt. Tot woede ook van, en dat kon ik heel goed begrijpen, van Jan, de vader. Ja. Die zei natuurlijk weer van, heeft hij godverdomme weer de regie in handen.
1: Ja.
0: En dat kon ik heel goed begrijpen. Maar goed, hij heeft de film
1: dus
0: gezien.
1: Ontmoet.
0: Ja, hier een paar honderd meter van deze studio vandaan. Ja.
1: En?
0: Ja. Ja, heeft die film gezien en hij zat een bankje, of het is een stoeltje voor mij en heeft de film helemaal gezien. Het ging over hem. Hij zag de familie. Hij kende natuurlijk iedereen behalve dan de politie. Oh. En dat was, hij had hem gezien en het was doodse stilte, 5 minuten lang. En toen zei hij van, ja, zo was het.
1: Oké. De documentaire Fataal Schot wordt woensdag, dus aanstaande woensdag 30 september uitgezonden om 21:30 op NPO 2. Dankjewel, filmmaker Hans Pol.
0: Alsjeblieft.

0: Aretha Franklin met Seesaw. Ja, het koor van de Nationale Opera is door het Duitse tijdschrift Opernwelt uitgeroepen tot koor van het jaar 2026. Internationale muziekcritici roemen de uitzonderlijke prestaties die het koor in het afgelopen seizoen leverde. Hoe komt dat koor zo goed? Dat ga ik bespreken met twee koorleden, sopraan Jannelieke Schmidt en tenor Ruud Vizeleer. Hartelijk welkom allebei en gefeliciteerd.
1: Ja, bedankt.
0: Ja, jullie zijn blij. Hè?
1: Ja.
0: Goed, we gaan eerst even naar jullie luisteren. Het koor optreden in Tchaikovsky's De Maagd van Orléans werd namelijk door die jury expliciet genoemd.

0: Ja, het is een beetje heiligschennis, maar we gaan er gewoon overheen praten. Want anders zit het straks de tijd om en dan hebben we jullie helemaal niet pratend gehoord. Ik zie dat jullie meteen helemaal weer in die rechtszaal zitten van bij de Maagd van Orléans. Ja.
1: Ja?
0: Want dat was het, en jullie zaten als koor daar in de rechtszaal.
1: Ja. Maar het is zo grappig, als je erin zit, dan heb je er eigenlijk niet zoveel notie van hoe zoiets klinkt. En als je dat nu weer zo hoort, denk je, zijn wij dat wat mooi.
0: Ja, echt waar. Ja. Nou ja, eerst even die vraag, wat maakt jullie koor zo goed?
1: We zijn heel lang als groep bij elkaar. We blijven als groep bij elkaar. We zijn niet allemaal projectmatig bezig. Dus je kent elkaar door en door. En je weet op de bühne wat je aan elkaar hebt en zo. En dat is heel fijn. Je kunt naar elkaar kleuren. En...
0: Ja, want het is hier in Amsterdam zo dat het koor zijn de mensen voor een groot deel in vaste dienst. Terwijl voor iedere productie de solisten worden apart worden ingehuurd.
1: Ja.
0: Ja. Wat zou jij zeggen als iemand zegt, waarom zijn jullie zo goed?
2: Omdat we een groep mensen zijn die samen mag werken met een andere groep mensen die dezelfde kwaliteit hebben als ik. Nou, als wij met z'n allen. Namelijk, we willen allemaal elke dag het allerbeste doen.
0: Er is geen kinderzinnen bij jullie.
2: Nee, het zijn allemaal vakgekkies.
0: Ja,
2: die
0: willen
2: gewoon
0: dat
2: helemaal
0: is het.
2: Graag elke dag weer opnieuw denken. Ja, dit was echt wel tof wat ik kon
0: doen. Zijn wel mensen die denken van nou, als je in het koor zingt, dan eigenlijk wil je liever een solist zijn. Maar dat is dus helemaal niet zo.
2: Ik denk
0: jij bent ook wel solist, weet ik. Maar niet in principe.
2: Nee, ik denk als je eigenlijk liever solist wil zijn,
0: toch
2: dan
0: wel.
2: Ben je solist.
0: Ja?
2: En als je eenmaal één keer, zoals ik dat dus ooit een aantal jaar geleden ging doen, met het koor heb meegezongen, dan ben je verkocht.
0: Ja?
2: Ja, dan wil je niks anders meer.
0: Ruud Vizelier, jij zit er al 37 jaar bij. Hoe kwam je daar terecht?
1: Mijn vader zong ook in het koor. En we hebben nog 2 jaar samengewerkt. En het was zo'n logische stap. Het was altijd zo mooi. En ik ben als heel jong jongetje met hem meegegaan.
0: Ja, maar je moet er wel de stem hebben.
1: Ja, nou ja, goed. Dat was dus zo. Ja. Maar in 72 meegeweest naar al die producties, dan ben je gewoon om.
0: Was het toen een heel ander koor?
1: Ja, het was wel een ander koor, ja.
0: Dat is,
1: het conservatorium en zo, waar je dan nu allemaal afkomt en daar naartoe gaat en als vervolgstap, dat was toen niet zo. Er waren mensen gewoon die een goede stem hadden. Die kwamen uit de Jordaan. Die waren lekkere Amsterdammers. En die zaten...
0: Die zaten in het koor?
1: Ja, die zaten in het koor. Loodgieters en timmermannen en weet ik veel allemaal. Maar zoveel passie.
0: Was het toen slechter of beter?
1: Nee, het was niet slechter. De passie
0: was
1: er. Het was anders, ja. Het is natuurlijk... We zijn nu geconfronteerd geworden met het internet. En zoveel dingen die we te zien krijgen van... Ja, dit zou het moeten zijn. Dit is het niveau en dit is anders. Dus je groeit naar iets anders toe. En zo.
0: Wat natuurlijk ook zo is, Jan-Lieke, jullie moeten heel uiteenlopende muziek zingen van hele uiteenlopende componisten. Hè?
2: Ja.
0: Dus dat gaat echt van hele moderne tot barok.
2: Ja, dat alles. We doen nu, we repeteren Vliegende Hollander, Wagner. Ondertussen Cherrytown, dat is Shostakovich, maar in het Engels. En zo liefst mogelijk, zo verstaanbaar mogelijk ook nog, zodat mensen dat Engels ook kunnen verstaan. En dan ondertussen gaat er een Johannes-passion lopen.
0: Ja.
2: En we komen net uit een Pagliacci en een Cavalleria's. Dat zijn allemaal compleet andere kleuren.
0: Ja, die heb ik gezien. Daar zijn jullie weer als koor onderdeel van het publiek.
2: Ja. He,
0: omdat dat dan een stuk is over en twee stukken. Dus jullie moeten eigenlijk ook nog aardig kunnen acteren.
2: Ja,
0: ja toch, Ruud?
1: Ja, best wel. Ja. Dat gaat vanzelf toch? Ik weet niet, Annelieke.
2: Ja, dat vindt iedereen zo fantastisch.
1: Je hebt regisseurs die zijn zo vol van hun werk en die doen alles voor.
0: Heb je nooit eens moeite met een regisseur? Dat je denkt, jeetje, dat je dit verzint?
1: Ja,
0: eerlijk zeggen.
1: Ja, tuurlijk. Ja, de dienstbaarheid door de loop van de jaren, dat wordt anders. Dat wordt moeilijker. Maar toch, zo'n man die weet je dan te overtuigen. Kijk, je wordt wekenlang werk je met iemand en die praat op je in. En die legt het uit en die praat op je in.
0: Dan
1: ga je er toch in mee.
0: En al die talen. Je moet ze soms gewoon in het Russisch. Dan denk ik, krijgen jullie taalles?
2: Ja. We hebben voor elke taal een taalcoach die een aantal repetities bij ons echt de hele tijd op alle slakken zout legt. En tot het helemaal perfect is.
0: Ja, en je zit natuurlijk ook gewoon toch steeds ook met een andere dirigent.
2: Ja, we hebben onze eigen vaste dirigent.
0: Ja, jullie koordirigent, ja.
2: Ja, maar dan als die ons heeft klaargestoomd, dan hebben we voor elke productie weer een andere dirigent voor ons.
0: Ja. Nou ja, ik zei al, het niveau is hoog, hè. Dat vinden dus een internationale jury. Is er dan ook bijvoorbeeld, want jij zit er al 37 jaar bij, is er dan ook een soort selectiemoment ieder jaar? Zo van, mag ik nog wel een jaar door? Waarom zit je daar zo over te lachen?
2: Ik stelde me opeens voor hoe dat eruit zou zien.
0: Is dat een rare vraag?
2: Nee, helemaal niet. Ik stelde me opeens voor dat ik denk, oh, daar gaan we weer met z'n allen.
1: Ja, nee, dat is er niet. Nee, het wordt wel in de gaten gehouden. Kijk, je doet eigenlijk elke dag auditie. Je zit voor zo'n dirigent en je koordirigent en die zit vlak voor je neus. En soms moet je met 2 man zingen, soms met 3 man zingen. En dan hoor je best wel van, oh, die moeten oppassen, die moeten wat aan gaan doen. Maar het is ook de kracht van de groep. Je bent een kleine gemeenschap en je hebt je spoor verdiend. En dan kan je misschien iets een stapje terug doen dat je toch gedragen wordt en dat je toch lekker muziek blijft maken en je verdiensten hebt in het koor. Maar de kwaliteit wordt natuurlijk bewaakt. En tuurlijk, dat is wel eens moeilijk dat je denkt van, oeh.
0: Is er wel eens iemand die, van wie dan gezegd wordt van, nou ja, dat een stem als die ouder wordt achteruit gaat, ja, dat weten we allemaal.
1: Ja, er zijn mensen met regelingen uitgegaan in het begin. Als er een nieuwe koordirigent komt en die kijkt dan en die heeft zijn eigen ideeën erover. En het is in het begin wel gebeurd dat hij dan 4, 5 mensen dan aangaf van, ja, daar moet iets voor geregeld worden, want dat lukt niet meer en dat is jammer.
0: Dat is dan misschien soms pijnlijk, omdat jullie hier zitten als 2 blije eieren. Zo van, nou, wij hebben het eigenlijk alleen maar heel erg leuk met elkaar.
1: Hoor, nou,
0: maar ik moet je zeggen, ik ga regelmatig naar jullie toe. En het is wel zo dat het plezier wel overkomt, ook op publiek. Nee, zonder te slijmen, dat je denkt van, je hebt het gevoel van, jullie hebben er gewoon een plezier in.
1: Ja, maar dat is het toch. Ja. Het is bijna therapeutisch, vind ik. We hebben lol, muziek maken, zingen.
0: Ook als muziek waar je denkt, nou, ik begrijp hier geen bal van.
1: Weinig.
0: Hele moderne componisten.
2: Nou, meestal omdat je dan in het proces zo vaak het aan het doen bent, dan komt het in je lijf, het komt in je systeem. En dan zo heb ik ook wel echt van dingen leren houden waarvan ik eerst dacht,
0: wat dan?
2: Vorig jaar deden we Semele.
0: Ja, van Händel.
2: Van Händel. Huh? Prachtige muziek. Ja. En voordat ik eraan begon, dacht ik, ja,
0: barok.
2: Barok, Händel, hoe ga ik mezelf daar nou in friemelen. En uiteindelijk vind ik het fantastisch. En zo tof dat ik dat heb mogen doen. En dankzij dat ik het heb mogen doorvoelen en leven en het in mijn lijf zit, denk ik nu, oh,
0: Händel.
2: Ja, Händel. Dat moeten we doen.
0: En Ruud, heb jij een favoriet?
1: Ik vind die Russische opera's eigenlijk wel hartstikke leuk.
0: Ja.
1: Ja, daar zijn we al heel vroeg mee begonnen en hebben we heel veel gedaan. En het zijn toch wel bijzondere, speciale projecten.
0: Boris Godunov.
1: Ja, Boris Godunov.
0: Daar had het koor volgens mij. Nou, jij zit helemaal zo. Ja. Hoezo? Waarom?
2: Oh, omdat ik daar zat 1 koorstuk in waar we schreeuwend smeekten om brood. En ik schiet bijna vol als ik het erover heb. Al. Dat vond ik zo machtig.
0: Ja, dat was een zware opera volgens mij voor het koor.
1: Ja, maar wat ik zo interessant vind in die Russische producties ook, dat was al met Mazeppa in 1991. Kijk, we hebben Oekraïners in het koor, collega's. We hebben Russische collega's in het koor.
0: Ja,
1: is er een regisseur die is gevlucht uit Rusland. Die gaat het doen.
0: Ja.
1: En dan is er een dirigent die is gevlucht naar Engeland. Die staat daar, die moet het doen. En dan moeten ze vertellen over dat verhaal. Precies dat verhaal. En dan heel voorzichtig daaromheen manoeuvreren. En maar niet alles heel precies benoemen. Nee. En dat vind ik zo dapper.
0: Ja. Ja. Het koor is ook heel internationaal geworden. Hè?
1: Ja.
0: Alles.
1: Een paar grote klappers gemaakt, ja.
0: Nou, ik verheug me nu wel weer op jullie volgende première. En ik dank jullie hartelijk voor je komst.
1: Mag ik één ding zeggen?
0: Nou?
1: We kunnen het niet zonder al die mensen om ons heen van andere afdelingen.
0: Ja, dat begrijp ik.
1: Daar delen we de prijs mee.
0: Geldt voor mij ook.
1: Ja, ook mooi.
0: Jan de Lieke Schmid en Ruud Vieselier. En morgen zit hier Chris Keijne. Dag.
3: NPO Radio 1.
4: Podcast.
3: In de podcast Kunststof, actrice Olga Zuiderhoek vertelt over haar rol als oma Saar in het nieuwe seizoen van de televisieserie Zussen.
5: Samenspelen is toch leuker dan beroemd willen worden. Daar gaat het mij niet om.
3: En acteur Pepijn Schoneveld over zijn voorstelling Welkom dat je luistert, waarin hij zijn levensverhaal verweeft met zijn liefde voor het Nederlandse lied.
6: Toen dacht ik ineens, hey, ik heb gewoon zin om kleinkunstliedjes te zingen. Ik hou ontzettend van Nederlandse kleinkunst.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
7: Ster. Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf?
8: Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
14: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
16: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
4: NPO Radio 1.
17: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah, op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandsminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. En die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Dat begon toen bijna 2 jaar geleden 16 mensen om het leven kwamen toen een station instortte. De pro-Russische Vučić trekt zich niet terug uit de politiek en wil meedoen aan de verkiezingen. Zo kan hij een gooi doen naar het premierschap in Servië. Bij de WK wielrennen is het Mathieu van der Poel niet gelukt om wereldkampioen te worden. Bij de wegwedstrijd voor de mannen eindigde hij als 3e. De winst ging naar de Amerikaan Brandon McNulty. Hij kwam in de Canadese stad Montreal solo over de streep. Van der Poel kan goed leven met zijn bronzen medaille en zegt dat hij er alles aan gedaan heeft om wereldkampioen te worden. Jammer genoeg lukte dat net niet. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu 2e in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen de ploegen tegen elkaar. Het weer. Het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
18: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM. Dit is Radio.

0: vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet het allemaal even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.

0: Eindhoven richting Maastricht tussen
1: knooppunt Eckersweide en knooppunt De Hoogte.
2: Hansemerbroek en Kampen Zuid in beide richtingen. De A50 Os Arnhem.
3: Er staat nu al een file van 4 kilometer op de A6 bij Almere Zand.
4: Ja, lekker belangrijk. Actuele verkeersinformatie voor onze regio, dat wil je weten. Je hoort het op 89.3 Radio West.
5: Altijd dichterbij.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. En bijna 80% van hen liep ernstig letsel op, als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De Servische president Vučić is opgestapt en daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

bestaat 6 jaar en dat vieren we met jou. Jit en Jorinda vieren het feestje met een speciale rit in de eveneens jarige hoftram. En jij kan mee. Heb jij ook wat te vieren? Ben je bijvoorbeeld 50 jaar getrouwd of net moeder geworden? Of een jaar gestopt met roken? Mail het naar westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070-307-8080. En dan zien we je misschien wel in het rijdende restaurant.

0: Wij zijn een ondernemende gemeente. Dat zit in onze genen. We weten niet beter. En daarbij maken we ook gebruik van arbeidsmigranten.
1: In 2004 waren ongeveer 20.000 Polen in Nederland. Nu zijn meer dan 250.000.
2: In onze regio wonen en werken veel arbeidsmigranten uit andere Europese landen. Die hebben woonruimte nodig en dat zorgt voor problemen. Hoe los je dat op?
3: En als de baan kwijtraakt, dan hebben ze ook geen huis meer.
4: Draait de sector op uitbuiting, dan is er geen plek voor die sector hier in Nederland, ook niet in de rest van Europa. Kunnen we het op een betere manier doen, dan vind ik het goed.
2: Je ziet het in Brussel in de buurt. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat het land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïnse president Zelensky maakt het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt. De titel ging naar de Amerikaan McNulty die solo over de streep kwam. Het weer. Het raakt bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.